0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De Iran-oorlog zorgt voor hogere energieprijzen. Toch hebben de meeste mensen in ons land er niet enorm veel last van. Dat zegt ABN AMRO, dat er onderzoek naar deed. Het is anders dan toen de oorlog tussen Oekraïne en Rusland uitbrak. Toen ging de energierekening bij veel mensen door het dak. De Belgische brandweer heeft afgeschaald in natuurgebied de Hoge Venen, want de brand daar is nu overal onder controle. Het is tijd voor veel brandweermensen om even op adem te komen en pauze te hebben, zegt de brandweer. De brand was moeilijk te bestrijden doordat het terrein moeilijk begaanbaar is. In het Zwitserse plaatsje Schaffhausen zijn zeker 11 mensen gewond geraakt bij een brand in een appartementencomplex. Veel bewoners moesten hun huis uit vanwege het vuur. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. De politie zoekt nu uit hoe het vuur precies is ontstaan. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend gaat het wel weer regenen. En dan krijgen we wisselvallig weer dat de hele dag aanhoudt. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Alleenstaande mensen die normaal verdienen, maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, wordt het binnenkort veel drukker in de ruimte. Hij wil namelijk dat er in 2030 tenminste 1000 Amerikaanse ruimtelanceringen per jaar worden uitgevoerd. Dat zou een enorme stijging zijn. Heel vorig jaar voerde de VS nog geen 200 lanceringen uit. Een primeur in Kroatië, want wie daar een taxi boekt, kan vanaf deze week terechtkomen in een zelfrijdende taxi. Het is het eerste land in Europa waar ze nu echt mensen van plek A naar plek B mogen vervoeren. Er zit voorlopig nog wel iemand achter het stuur. Dat is om te checken of de zelfrijdende taxi echt vlekkeloos rijdt. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. En tot zover het ANP Nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: On the nights you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Je verwonderen door ruimte te creëren.
2: Je gaat iets goeds uitgroeien.
1: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
3: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
1: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
3: Hij was er en is er altijd.
4: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Wereldnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Agenten hebben een man neergeschoten voor het politiebureau in Sittard. Dat gebeurde na een melding van een verdachte situatie. Wat dat precies was, is nog niet duidelijk. De man van 34 komt uit Nijmegen en raakte gewond aan zijn been. De Rijksrecherche onderzoekt het. Dat gebeurt altijd als een agent zijn vuurwapen gebruikt. Als Amsterdam wil dat auto's langzamer en dus veiliger gaan rijden in de stad, dan moet er meer gebeuren dan alleen het snelheidsbordje van 50 naar 30 vervangen. Anders rijden automobilisten gemiddeld nog geen 2,3 km per uur langzamer, blijkt volgens het Parool uit een groot onderzoek. Rijstroken versmallen werkt beter. Het stikstofpakket staat, maar boeren mogen meepraten over hoe het verder vormgegeven wordt. Dat is een van de conclusies na gesprekken tussen boerenlobbyclub LTO, premier Jetten en landbouwminister Van Essen gisteravond. LTO is er blij mee en ziet ruimte om het pakket stevig te verbeteren. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook met zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

werpen onze blik aan een prachtig vergezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: De nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Zometeen gaan we luisteren naar een overdenking van Pieter Bot van de PKN. Maar eerst openen we de Bijbel in de brief die aan de Korinten werd geschreven. 1 Korintiërs 12, vers 12. Daar vinden we de dagtekst van vandaag. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.

0: Eline bij Groot Nieuws Radio. Je hoort de levenswoorden. Er zijn van die Bijbelse figuren die meteen tot de verbeelding spreken. Als kind hoor je hun verhalen als eerste, onthoud je hun verhalen ook. Vaak omdat ze zo bijzonder zijn dat ze blijven plakken. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van Jona, waar de overdenking van Pieter Bot van de PKN vandaag over gaat.
1: Die walvis, die is toch prachtig om verhalen over te schrijven, mooie tekeningen bij te maken. Jona, die profeet die niet wil, maar toch gaat naar Nineveh. Maar die tegendraads en ik denk zelfs chagrijnig dan toch maar zijn werk doet. In de stad die, als je overal wil komen, 3 dagen de tijd kost, gaat hij dan maar 1 dag. Oh, dat vind ik zo'n mooi detail in het Bijbelverhaal. Hoe die profeet nog steeds niet wil, maar God is te sterk, dus hij gaat. En dan gaat hij 1 dag en dan gaat hij op de berg tegenover Nineveh zitten. Nou ja, er staat niet dat het een berg is, maar in het verhaal kun je dat vrij duidelijk concluderen. En dan is hij vervolgens geïrriteerd als God Nineveh niet omdraait. Dit wekte, staat in Jona 4 vers 1 en 2, dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer, ach Heer, heb ik niet gezegd toen ik nog thuis was. Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en bereid het onheil af te wenden. Ik snapte Jona wel. Nineveh, het Assyrische Rijk, dat is echt uit de wereldgeschiedenis het meest agressieve rijk. Als zij je aanvielen en veroverden, dan was je kansloos. En als je veroverd werd, dan werden de gruwelijkste dingen gedaan. De Bijbel zegt bijvoorbeeld dat er mensen werden meegenomen achter de rijdieren van de Assyriërs, waarbij haken door hun kaken, neuzen werden geslagen en ze zo dus erachteraan moesten lopen. Kinderen werden vermoord, waarna de ogen van de ouders werden uitgestoken, zoals dat bij een van de koningen gebeurt. Ja, het waren geen lievertjes en dat is zacht uitgedrukt. Dus ik snapte Jona wel. Eindelijk zou God ingrijpen. Maar God doet het toch niet. God doet het niet, want Nineveh bekeert zich en God is daar blij om. En Jona zit daar en hoopt dat God gaat ingrijpen. En als dat niet gebeurt, dan doet hij iets wat ik herkenbaar vind. Dan gaat hij iets wat daarna gebeurt toch nog weer als reden gebruiken waarom hij toen al dacht dat hij niet naar Nineveh wilde. Ik wist het wel, God, dat u dit niet wilde. Dat is natuurlijk flauwekul, dat wist hij helemaal niet. Hij was gewoon of bang om naar Nineveh te gaan, of hij had er geen zin in, want hij hoopte dat Nineveh verwoest zou worden. Maar Jona zit daar en leert daar hoe God is. Dat Gods goedheid zo groot is dat hij zelfs het ergste militaire rijk uit de geschiedenis wil vergeven. Dat hij zelfs de ergste vijandschap met zijn goedheid wil veranderen en wil zorgen dat er zo een plek komt waar voor iedereen het leven leefbaar is. Gods goedheid is altijd veel groter dan ik denk.

0: Kort van en Co, you're the church bij Groot Nieuws Radio. We luisteren vandaag naar een overdenking van Pieter Bot van de PKN. We hebben het vandaag over Jona. We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van deze overdenking.
1: Jona kent zijn bijbeltje wel goed. Nou ja, bijbeltje, dat was natuurlijk nog niet zo'n mooi handzaam boekje op dundruk papier, zodat je het makkelijk mee kan nemen op onder de sneldragers van je fiets. Tenminste, zoals de meeste mensen dat vroeger deden voor de telefoon er was. Maar hij citeert hier. Hij citeert hier de omschrijving van God, die God zelf uitroept op het moment dat Mozes God ontmoet. Je kent het verhaal misschien wel. Mozes vraagt om God te zien. Een van de ontroerendste verhalen uit het Oude Testament. Mozes vraagt om God te zien. En dat kan helemaal niet, want als je God ziet, dan sterf je. Maar God wil Mozes bemoedigen. En dan zegt God, ga in de rots. En dan kom ik voorbij. En op het moment dat ik voorbij ga, zal je mij van de achterkant zien. En op het moment dat dat gebeurt, wordt uitgeroepen hoe God is. God die genadig is, liefdevol, geduldig, trouw. En precies dit verhaal komt voortdurend terug in de Bijbel. Hier in Jona, in Psalmen. Hier wordt gezien hoe God uiteindelijk ten diepste is. God is trouw, liefdevol, geduldig, goed. En Jona wilde niet aan. Die is boos. Dat confronteert mij ermee dat ik vaak een beetje op Jona lijk. Dat ik de goedheid van God zie tegenover mensen die helemaal niet goed doen. Dan moet ik niet als Jona doen, maar als God. In onze maatschappij, in onze samenleving maken mensen fouten, soms erge fouten. En worden ze direct gecanceld. Zelfs als ze sorry zeggen. Er is geen ruimte voor genade in onze maatschappij. Wij zijn eigenlijk als maatschappij, en ik doe vrolijk daaraan mee, allemaal Jonaatjes. Dat we het liefst boven op een berg gaan zitten, vol boosheid. De boosheid van de reaguurders, van de toetsenbordridders. We zijn allemaal boos en hopen dat het onheil op de ander terechtkomt. Zeker als die een fout heeft gemaakt. Maar Gods goedheid is veel groter. En roept mij op om op dezelfde manier naar onze samenleving te kijken. Naar mensen die iets fout doen. Naar mensen die in zonde zijn gevallen. En als ze dan sorry zeggen, krijgt mens dan nog een kans om opnieuw iets te mogen doen? Of worden ze direct afgeschreven en afgevoerd naar het putje van de geschiedenis? Ik leer van Jona. Ja, niet van Jona zelf, want Jona is juist het tegenovergestelde. Dat ik niet als Jona moet zijn, maar als God. En Gods goedheid is veel te groot om als Jona chagrijnig te blijven over Gods goedheid. Gods goedheid is zo groot dat het niet alleen om mensen gaat, maar helemaal aan het eind van Jona staat dat God ook de dieren niet wilde straffen. Gods goedheid is zo groot dat hij mens en dier, ja, zelfs de hele wereld, de hele kosmos, zo lief had dat hij, koste wat het kost, deze wereld met mens en dier erop wil redden. En ik moet met dezelfde goedheid naar Gods wereld kijken.

Lef, samen met Reijer, je hoorde Armen om je heen. Daarvoor de overdenking van Pieter Bot van de PKN. Hij maakt al meerdere overdenkingen voor Levenswoorden. Wil je die beluisteren? Dat kan via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 6 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In Sittard heeft een agent een man in zijn been geschoten, vlak voor het politiebureau. Het is niet bekend wat er precies aan de hand was, alleen dat het om een verdachte situatie ging. De 34-jarige man uit Nijmegen is aangehouden, naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het schieten van de agent. De huizenmarkt wordt steeds krapper voor alleenstaande mensen die een normaal inkomen hebben, maar geen spaargeld, erfenis of overwaarde van een ander huis. Er staat meer te koop, maar dat is bijna nooit te betalen voor deze groep. In heel Nederland staan er volgens het AD maar 1000 huizen te koop die wel betaalbaar zijn voor ze. Juridisch gedonder tussen kopers en verkopers van auto's en motoren komt steeds vaker voor. Ze worden het bijvoorbeeld niet eens over slecht werkende software of kapotte elektronica. Verzekeraars en brandsorganisatie BOVAG zien een toename. BOVAG ziet ook dat klanten vaker een juridische klachtenbrief door AI laten schrijven. Het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar soms ook felle buien met onweer. Het wordt niet warm, maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Goedemorgen, het is vrijdagochtend 6 uur. Zometeen begint de nieuwe morgen, de zomereditie. Maar ja, goed, ik hoor net een beetje bij het weerbericht dat die zomer al een klein beetje voorbij is. Vandaag normale temperaturen 20 graden, dus dat is lekker koel voor in huis, lijkt mij. Goed, zometeen begint de nieuwe morgen. Ik ben sowieso benieuwd, wie ben je en waarom ben je wakker? Maar daarnaast, ja, ik vraag veel van je op dit vroege tijdstip. Welk liedje zou je willen horen? Ik heb zometeen voor je klaarstaan Battle Music, No Longer Slaves. En de vraag is, wat mag daarna klinken? Het is helemaal aan jou. Denk even met me mee. Titel en artiest. Misschien een heel rustig liedje. Misschien een wat meer energiekere plaat. Kom maar door in de Grootnieuws Radio-app. Welk lied mogen we zometeen horen aan het begin van deze nieuwe dag?

0: Odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Met Joeri van der Geest.
10: Het christelijke radiostation.

am no longer a slave to fear, I am a child of God. Battle Music, No Longer Slaves. Vrijdag 21 augustus, 5 minuten over 6. Van harte welkom bij een nieuwe editie van De Nieuwe Morgen hier op Groot Nieuws Radio. Ja. Ik maak me alvast een klein beetje op voor komende week, voor dinsdag en woensdag. Dan klinkt hier op Groot Nieuws Radio het verzamelalbum van jouw geloof. Dan mag je 2 dagen lang de muziek bepalen. We vroegen afgelopen zomerweek een beetje om een lijstje in te sturen met jouw favoriete liedjes. En dan gaat het meer om de liedjes die je raken, die je bemoedigen, die je terugbrengen naar een bijzonder moment. En daar kwam een hele stapel van binnen van allerlei muzieklijstjes. En komende dinsdag en woensdag hoor je het lijstje van een ander luisteraar. Dus ieder uur pakken we 1 lijstje erbij. En het leuke is, ja, het is dus zeer uiteenlopend. De een die zit vol met de opwekking, de ander die heeft geen enkel Nederlands lied gekozen, alleen maar klassiekers. En nou ja, zo hoor je zelf ook de luisteraars erbij vertellen wat die muziek voor zijn of haar geloof betekent. Dus dat is komende dinsdag en woensdag hier op Groot Nieuws Radio, het verzamelalbum van jouw geloof. Goed, elke ochtend natuurlijk diezelfde vraag, alleen dan iets kleiner. Niet een hele lijst die je in mag sturen, maar 1 liedje. En deze kwam binnen. Believe for it, CC Winans van Nagali. Ze zegt een nieuwe dag, vol nieuwe zegen voor een ieder. Ik zou deze graag willen horen.

0: Before It maakt het 6:11. Een hele goede morgen, zeg ik tegen een ieder die deze ochtend meeluistert. En dat ben jij. Anders zou je dit niet kunnen horen, vermoed ik zo. In de Grootnieuws Radio-app. Goedemorgen, Juri. Lekker onderweg en wakker naar het werk bij de politie in Apeldoorn voor de laatste werkdag deze week. Ja, dat zegt even kijken naar de afzender TR. Oké, nou, dankjewel voor het berichtje. Corina die zegt goedemorgen Juri, fijne uitzending ook. Alvast een heel goed weekend gewenst. En ik zie dat Hendrik uit Urk erbij is. Wens iedereen een rijgezegende werkdag. En zo is er nog plek op die lijst met wakkere mensen. Ik heb nog een aantal namen die ik kan invullen op het formulier. Dus kom maar door in de Grootnieuws Radio-app. Wie ben je en waarom ben je wakker?
1: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag. 1 Korinthe 12, vers 12. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. En zo is het ook met het lichaam van Christus. Dagtekst van vandaag, 1 Korinthe 12, vers 12. En dit is muziek van Sela, de wind.

Lauren Daigle. En You Leave Me hoorde je hier op Groot Nieuws Radio. Zometeen om 6:30 de Groot Nieuws Update. Het nieuws dat deze ochtend opvalt in de kranten, christelijke media en elders. Eerste lijst met wakkere mensen van de mensen die zichzelf wakker melden in de Groot Nieuws Radio. Het zijn er vaak veel hoor, ik kan ze niet allemaal in één keer opnoemen. Maar laten we even een greep van vandaag erbij pakken. Het is altijd mooi om te zien wie er wakker zijn en waar vandaan je meeluistert. En zo zeg ik een hele goede morgen tegen Arjan. En hij is er niet alleen, want Bram die zit naast hem in de auto. Bram is de hond, dus groeten aan hem. Miranda is wakker, fijn dat je er bent. Uit België wordt ook weer meegeluisterd vandaag. Paul die zit alweer op weg naar zijn werk toe. Ook Rosa uit België is erbij, dus mooi in de radio die over grenzen gaat. Trudy, lieve morgen heerlijk aan de wandel en gelukkig bleef het droog. Ze kijkt uit naar morgen, een dagje bootje varen met haar vader van 86 en nog meer familie. En ze noemt zichzelf gezegend dat dit nog mag en dat het nog kan. En zoveel dat het droog blijft. Ja, dat hoop ik ook voor jullie, want zo'n boot is natuurlijk open. Antje is blij dat Groot Nieuws Radio weer te horen is vanochtend. Ze zet de radio aan, gaat zometeen naar werk toe en kan daar de radio aanzetten. Nou, dat is altijd fijn, Antje. Hilda smeert brood voor de kinderen en ontbijt samen met de oudste van 14. Die is wakker onder het moed, zegt hij zelf. Ja, dat snap ik natuurlijk helemaal. Luc, hele mooie dag samen. Teuny, die past vanmorgen op haar kleindochter. Wat een mooi begin van de dag, laat ze weten. John, die doet de groeten vanuit Arnhem. Dankjewel, John. Gerda is wakker, wens ons een hele fijne uitzending toe. En Wim, die mag op deze laatste werkdag met de vrachtwagen van Klarenbeek naar Zwolle rijden. En dan door naar Leeuwarden, Drachten, Bijlen en Hattem. Dus dat is een flinke ronde, Wim. Rij voorzichtig, zou ik willen zeggen. En alvast een heel mooi weekend gewenst. Remco, die zegt nog een hele goede morgen. Nou, en zo komen er meer berichtjes binnen in de Groot Nieuws Radio app. Maar daar heb ik zometeen even een blik op. Dus als je nog wakker wil melden, het kan deze ochtend. De Groot Nieuws Radio app, die staat voor je

0: Feel Wickham, What an Awesome God. Daarvoor Amy Grant en Die Word. Maar het 6:30, tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In Groningen is een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Dat is relatief zwaar. Meestal blijft het in Groningen onder de 2. De beving was in het vroegere aardgasgebied in de gemeente Het Hoge Land. Het wordt voor alleenstaanden met enkel een modaal inkomen steeds moeilijker om een huis te kopen. Zonder eigen geld of inkomen van een partner zijn er veel te weinig betaalbare huizen op de markt, meldt het AD. Een agent heeft voor het politiebureau in Sittard een man in zijn been geschoten. Er was een verdachte situatie, maar wat dat was is niet duidelijk. De man is gearresteerd en naar het ziekenhuis gebracht.
2: Groot nieuws update.
0: In de Verenigde Staten strijden een draagmoeder en de ouders voor wie ze zwanger was voor de rechten om een baby. Een draagmoeder draagt een kind voor ouders die er zelf geen kunnen krijgen. Toen bleek dat de baby een ernstige hartafwijking had, wilden die ouders dat ze het kind zou laten aborteren. Maar dat weigerde de vrouw. Hoogleraar ethiek Theo Boer zegt in het Nederlands Dagblad dat zwangerschap en ouderschap zo uit elkaar worden gehaald. In Nederland is draagmoederschap toegestaan, maar nog niet in een wet geregeld. Daar praat de Tweede Kamer dit najaar over. En als je protesteert, doe dat dan zo christelijk mogelijk. Dat schrijft predikant Mart de Jager in een opiniestuk in het Nederlands Dagblad. Hij begrijpt heel goed waarom boeren in actie komen, want voor veel van hun is het bedrijf geen baan, maar een roeping die ze van hun ouders kregen. Toch vindt hij dat christenen ook moeten nadenken over hoe ze dat doen, protesteren. Bij een boerenprotest vorige week deelde een actiegroep Jodensterren uit. Daar moet je als christen van distancieren, vindt hij. Dezelfde vraag legt hij neer bij christenen die actie voeren voor het klimaat of voor vluchtelingen. En de SGP wil alleen meewerken aan een akkoord over de begroting als het kabinet de wet over draagmoederschap dit jaar niet behandelt. Dat zei partijleider Christoffer afgelopen woensdag na een gesprek met premier Jette en de vicepremiers. Die wet moet regelen wat er wel en niet mag als een vrouw een kind draagt voor ouders die zelf geen kind kunnen krijgen. Volgens Christoffer luistert het kabinet goed naar die eis. Zet het kabinet de wet toch door, dan zet de SGP geen handtekening onder een begrotingsakkoord, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Ja, en in de bergen van Papua-Nieuw-Guinea landde een klein vliegtuigje op een strook grind met dozen vol Bijbels aan boord. Voor het eerst is het Nieuwe Testament vertaald in het Onabazulu, de taal van zo'n 2000 mensen in Papua-Nieuw-Guinea. De Nederlandse taalkundige Anne Stoppels begon er in 1997 aan, toen die taal nog niet eens op schrift stond. Nou, ze dacht dat het 15 jaar zou kosten, het werden er 30 in totaal. De Amerikaanse christelijke zender CBN was erbij toen honderden dorpelingen met palmtakken stonden te zingen. Sommigen liepen 6 tot 8 uur door de jungle om erbij te kunnen zijn. Dan nog het Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vandaag begint wisselend bewolkt en met in het westen en noordoosten enkele buien, soms met onweer. Vanmiddag vallen de buien vooral nog in het zuidoosten en komt op steeds meer plaatsen de zon erdoorheen. Het wordt 20 of 21 graden.
3: Joeri van de Geest.
0: Een hele goede morgen op deze vrijdagochtend, waar we zometeen lezen uit Galaten 5 over de vrucht van de geest. Eerst muziek van Nicole C. Mullen en Mosaic Worship.
2: De nieuwe morgen.

See Melon, A Song for You, daarvoor Music Worship en Een Hemelsvuur. Hele goedemorgen, het is vrijdag 21 augustus. De zomervakantie in Nederland die loopt langzaam op zijn eind. Noorden van het land ging deze week alweer naar school. Het zuiden mag maandag weer aan de bak. En regio Midden, ja, die is nog een weekje vrij. Dus nou, even genieten nog. En dan begint ook daar weer het hele schoolplezier. Marleen, ja, die is al de hele nacht wakker. Samen met Richard, Joni en Meerte. Want ze zijn onderweg terug uit hun vakantie in Frankrijk. En het eerste wat we weer horen, dat is Groot Nieuws Radio in Nederland. Dus bij deze alvast welkom thuis. En rij voorzichtig die laatste kilometers. Ook Nathan, die is wakker. Hij werkt zometeen van 7 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags. En dan gaat hij vanavond met een vriend naar de bioscoop, naar een dinosaurusfilm. Nou, klinkt als een goede afsluiter. En Miranda, die is ook wakker, want anders mist ze zometeen de bijbellezing van Ben Ketting. En zonder haar is, zonder dat is haar dag niet begonnen, schrijft ze. Nou, Miranda, dat komt goed uit vandaag, want zometeen gaan we inderdaad weer lezen uit de Bijbel. Doen we elke dag om 7:15. En zometeen lezen we Galaten hoofdstuk 5 over de vrucht van de geest. Naar Matt Maher.

0: jij ze uit je hoofd eigenlijk? De 9 vruchten van de geest? 3 misschien. 3 van de 9 toch wel? Nou, denk er maar even over na. Het is een opwarmertje voor de Bijbelquiz die ik later vanochtend weer mag spelen.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
0: En het antwoord
2: met Ben Ketting
0: op de allereerste vraag, die hoor je nu als we lezen uit Galaten hoofdstuk 5, waar dus de 9 vruchten van de geest in voorbij komen.
3: De vrijheid die we in Christus hebben. Leef dus in de vrijheid die Christus ons gegeven heeft. Laat je niet opnieuw tot slaven maken van wetten en regels. Ik zeg jullie, als jullie je laten besnijden, omdat jullie je aan de wet van Mozes willen houden, kan Christus jullie niet redden. Ik zeg nog eens heel duidelijk, iedereen die zich laat besnijden moet zich ook aan alle andere regels van de wet van Mozes houden. Jullie denken dat jullie worden vrijgesproken van schuld door je aan de wet van Mozes te houden. Maar dan hebben jullie niets aan Christus. Want hij vergeeft niet omdat je dat verdient met je goede gedrag, maar omdat je op hem vertrouwt. Maar door Gods geest weten wij zeker dat we zullen worden vrijgesproken van schuld, omdat we geloven. Want als je bij Christus hoort, maakt het helemaal niets meer uit of je besneden bent of niet.

0: heen aan. Ik weet zeker dat jullie het hiermee eens zullen zijn. Maar de mensen die proberen om jullie te bedriegen en in de war te brengen, zullen daarvoor gestraft worden. Het maakt niet uit wie ze zijn. Broeders en zusters, als ik de mensen nog zou leren dat ze zich moeten laten besnijden, waarom word ik dan vervolgd? Want dan is de boodschap van het kruis toch niet iets waar mensen zich kwaad over hoeven te maken. Ik vind dat de mensen die jullie zo in de war brengen zichzelf maar moeten castreren. Doen wat Gods geest wil of doen wat we zelf graag willen. Broeders en zusters, jullie zijn door God geroepen om vrij te zijn. Maar jullie mogen die vrijheid niet gebruiken om maar te doen waar jullie zin in hebben. Nee, jullie moeten elkaar liefdevol dienen. Want de hele wet van Mozes wordt samengevat met deze woorden: houd net zoveel van je medemens als van jezelf. Maar als jullie als beesten tegen elkaar tekeer gaan, pas dan maar op dat jullie niet door elkaar verscheurd worden. Ik bedoel dit: laat je leiden door de geest en niet door je ik. Want wat het ik wil, is precies het tegenovergestelde van wat de geest wil. En wat de geest wil, is precies het tegenovergestelde van wat het ik wil. Jullie moeten dus niet doen wat je maar wil. Maar als jullie je door de geest laten leiden, is de wet van Mozes niet voor jullie. Het is duidelijk wat verlangens van het ik zijn: verkeerde dingen doen op het gebied van seks. En maar op los leven, afgoden aanbidden. Toverij, haat, ruzie, jaloersheid, driftbuien, egoïsme, verdeeldheid, boosheid, moord, dronkenschap, wilde feesten en meer van dat soort dingen. Ik waarschuw jullie hiervoor, zoals ik al eerder heb gedaan. Want mensen die deze dingen blijven doen, zullen niet in het koninkrijk van God komen. Maar door de geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing. Tegen zulke dingen heeft de wet van Mozes niets. De mensen die van Christus zijn, hebben hun ik met alles wat erbij hoort gekruisigd. Laat je dus leiden door Gods geest. Dan zul je ook door de geest op het rechte pad blijven. We moeten niet lopen opscheppen, elkaar irriteren of jaloers zijn op elkaar.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Martijn Buwalda, je zou eens moeten weten. Hele goedemorgen en van harte welkom op deze vrijdagochtend, waar het weekend bijna binnen handbereik is. Vandaag opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien. Af en toe zon, het wordt 18 tot 21 graden. En zometeen het nieuws van 7 uur met meer informatie en een iets uitgebreider weerbericht. Eerst een lied van de Casting Crowns. En het is geschreven door Mark Hall. Hij schreef dit lied. Hem werd als kind verteld dat hij het allemaal niet kon. Lerig en moeizaam. En ja, die stem van twijfel die bleef hangen voor de rest van zijn leven. Het maakte hem klein, maakte hem bang om iets nieuws te proberen. Tot hij ontdekte dat God niet onder de indruk is van wat ons bang maakt. En dat er een andere stem is die luider mag klinken. Namelijk de stem van de waarheid. En toen schreef hij dit lied. Voice of Truth. Casting.

0: Give the Lord praise. Yeah.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 7 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In Groningen is een iets zwaardere aardbeving geweest met een kracht van bijna 3. Meestal blijft het in Groningen onder de 2. Het epicentrum was in het dorp Rottum, in het vroegere aardgasgebied. Sinds er geen gas meer wordt gewonnen, is het aantal aardbevingen in Groningen wel gedaald. In Sittard heeft een politieagent vannacht een man neergeschoten. Het gebeurde vlak voor het politiebureau. Volgens de politie was er een verdachte situatie, maar wat precies is onduidelijk. De man uit Nijmegen werd in zijn been geraakt. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Wie als alleenstaande met een normaal inkomen een huis wil kopen... kan maar beter eigen geld hebben of een werkende partner. Voor Jan Modaal staan nu maar 1000 betaalbare huizen op Funda. Dat zijn er 500 minder dan een jaar geleden... terwijl er veel meer huizen te koop staan, meldt het AD. Het weer van Weer Online... Eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. En het wordt hooguit 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Er staat file op de A2 Amsterdam-Utrecht. Bij Maarsen is de vertraging 10 minuten.
16: Goedemorgen, vrijdagochtend, 7 uur geweest. Zometeen muziek van City Light. Yet and I, but through Christ in me.

0: Lever in vuurwerken. .nl.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
2: Aldi.
4: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Met Joeri van der Geest.
13: Het christelijke radiostation.

0: Yet Not I, But Through Christ In Me. En die titel die komt uit Galaten 2, vers 20. Daar schrijft Paulus deze woorden over. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En eerder vanochtend lazen we ook al uit die Galaten brief, doen we elke dag hier om 7:15 samen een stukje lezen uit de Bijbel. En vandaag Galaten 5 over de vrucht van de geest. Ja, kun jij nou 2 van die 9 vruchten opnoemen? Nou, dan is die Bijbelquiz misschien wel iets voor jou. Afgelopen weken speelden we die samen met het Evangelisch College. De Bijbelquiz, jouw kennis over de Bijbel, die werd getest. En later vanochtend om 7:45 mag ik de laatste ronde van deze zomer spelen over die Bijbelquiz. Ja, en dan mag ik ook nog iets vertellen over komende dinsdag en woensdag. Want ja, normaal gesproken dan zet ik lekker de muziek voor je klaar. En dan bedenk ik welk lied wanneer voorbij komt. Maar komende dinsdag en woensdag worden 2 dagen lang de muziekplaylist uit handen gegeven. Aan jou als luisteraar. Je kon afgelopen zomer een aantal lijstjes insturen met nummers die jou raken of bemoedigen of iets betekenen voor jouw geloofsleven. Nou, die lijstjes die zijn binnengekomen en komende dinsdag en woensdag pakken we een aantal van die lijstjes erbij. En bepaal jij als luisteraar van Groot Nieuws Radio een uur lang de muziek op deze zender. Dus ja, wordt mooi hoor. Het verzamelalbum van jouw geloof komende dinsdag en woensdag hier op Groot Nieuws Radio. Kijk ik nu nog even naar de Groot Nieuws app. Wat zijn de berichten die binnenkomen? Nou, ik zie dat Wouter alweer wakker is op de fiets, momenteel onderweg naar de spoedeisende hulp. Ik hoop om te werken, Wouter. Dat hoop ik voor je. Annelien die scheurt op de scooter van Woudenberg naar Soest met Groot Nieuws Radio in de oortjes. En Jan van Dorsten die rijdt als buschauffeur van Apeldoorn naar Zwolle. En dan wens iedereen een gezegende dag. Nou, Jan, ook voor jou en aan iedereen die bij jou meeluistert daar in de bus. Kijken we nog even naar de dagtekst van vandaag.
1: Dagtekst.
0: Nieuwe dag betekent ook een nieuwe dagtekst. Vandaag uit 1 Korinthe 12. Ook de woorden van Paulus. Maar dan aan de gemeente in Korinthe. En dan zegt hij dit in 1 Korinthe 12, vers 12. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. De dagtekst van vandaag, 1 Korinthe 12, vers 12.

0: Chris Tomlin en I Will Rise. En daarvoor Israel Hadden. Ik had het er gisteren met Tim over. Ja, wat is nou precies die uitspraak? Maar ik zei al dat Israel Juden. Maar het is dus, en ik heb het net even opgezocht voor de zekerheid, omdat ik het dus echt al jaren verkeerd zeg. Als dat eenmaal in je systeem zit, nou dan is dat echt zo moeilijk om eruit te krijgen. Maar het is hier. Even kijken.
1: Israel Houghton.
0: Houghton. Houghton. Nou, ik moet hem nog even 10.000 keer oefenen. Maar hij had dus een. Hij stond met een portret gisteren in het Nederlands Dagblad. Want hij trad op in de Maasilo in Rotterdam gisteravond. Ik zag de beelden op zijn story op Facebook en Instagram. Nou, dat zag er goed uit hoor. Friend of God en al die klassiekers van Israel, New Breed. Die kwamen allemaal voorbij. Maar ik draaide dus voor Chris Tomlin, Psalm 139 van De Lize. En dat is de psalm ja, die heel veel betekent voor Israël. Want zijn moeder was 17 toen ze zwanger van hem raakte. En haar ouders die zeiden dat ze het kind beter weg kon laten halen. Want ja, ze was 17 en waarschijnlijk nog niet helemaal klaar voor de moederschap. Maar ze hield toch vol. Ze koos voor haar zoon. Maar ja, daardoor voelde Israël zich wel lange tijd een vergissing. Iemand die per ongeluk was, totdat hij die psalm las. Psalm 139. En dat is de psalm waarin staat dat God je door en door kent. Dat je wonderlijk gemaakt bent met een bedoeling. En vanaf dat moment verdween de gedachte dat hij hier per ongeluk was. En gisteravond stond hij dus in de Maasilo in Rotterdam voor het eerst in zo'n 20 jaar tijd. Nou, op de beelden te zien was het één groot feest. Dit is Grootnieuws Radio met nu de Opwekking Band.

0: Een verwijzing naar de doop van Jezus in de rivier de Jordaan, waar het de duif is die op Jezus neerdaalt. Daarover zingt die Belonging Call met Carrie Job op de doop. Het is 1:08, de hoofdpunten van het ANP-nieuws hoor je nu.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In Groningen zijn mensen vlak voor 6 wakker geschrokken van een aardbeving. Het was een iets zwaarder dan gemiddeld, bijna kracht 3. Het was in het gebied waar vroeger aardgas werd gewonnen. Een huis kopen in je eentje zonder extra geld is bijna onmogelijk geworden, meldt het AD. Er zijn wel meer huizen te koop, maar allemaal duurdere. Het betaalbare aanbod voor iemand met een modaal inkomen is verder afgenomen. En het Rijk betaalt niet mee aan een tramlijn naar een nog te bouwen woonwijk onder Utrecht, Rijnenburg. Dat had Utrecht graag gewild, maar er is volgens minister Karremans geen geld voor, meldt de regionale omroep.
2: Groot nieuws update.
0: De ouders die een kind willen, wilden... die doe ik even opnieuw. De ouders die een kind wilden, willen een abortus. De vrouw die het voor hen droeg, niet. Van wie is de baby nu? Die vraag houdt in de Verenigde Staten de gemoederen bezig. Een vrouw die droeg daar een kind voor een stel dat zelf geen kinderen kon krijgen. Toen bleek dat de baby een ernstige hartafwijking had, wilden die ouders dat ze het liet weghalen. Maar zij weigerde het en vecht nu voor de voogdij. In het Nederlands Dagblad zegt ethicus Theo Boer dat het bij draagmoederschap altijd misgaat, omdat zwangerschap en ouderschap uit elkaar worden getrokken. In Nederland is dit nu niet geregeld, maar dit najaar gaat de Tweede Kamer daarover in gesprek. En de SGP wil dat er in de nieuwe rijksbegroting meer geld naar gezinnen gaat. SGP-Kamerlid André Vlag die praatte afgelopen woensdag met de minister van Financiën over de plannen. De partij die denkt aan een startbonus voor ouders die bij de geboorte van een kind, en ook aan betere regels voor gezinnen waar maar 1 ouder werd. Ook wil de SGP meer steun voor moeder-kindhuizen waar moeders in moeilijke omstandigheden terecht kunnen. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, kan de steun van de SGP hard nodig zijn. Wel waarschuwt André Vlag dat zijn partij de begroting niet steunt als het kabinet medisch-ethisch de verkeerde kant op gaat. Reformatorisch Dagblad schrijft daarover. En nergens in Nederland blijven jonge mensen zo vaak wonen waar ze opgroeiden als op Urk. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoekers die keken hoeveel jongeren op hun 28e nog in hun oude gemeente wonen. Op Urk is dat 80%, veruit het hoogste van het land. Ook elders in de Bijbelbelt blijven veel jongeren dicht bij huis. In Bunschoten ligt het percentage op 75%, in Katwijk 72% en in Rijsenholte 65%. Urkers zijn sterk op elkaar betrokken en blijven graag bij familie in de buurt, luidt de conclusie. En honderden mensen stonden met palmtakken te zingen toen er in de bergen van Papua-Nieuw-Guinea een klein vliegtuigje landde met dozen vol met Bijbels aan boord. Voor het eerst is het Nieuwe Testament vertaald in het Onubazulu, de taal van zo'n 2000 mensen. Een Nederlandse taalkundige die begon er in 1997 aan die vertaling. En dat was toen die taal nog niet eens op papier stond. Nou, ze dacht dat het 15 jaar zou kosten om de Bijbel, het Nieuwe Testament in ieder geval, te vertalen. Het werden er 30. Sommige dorpelingen die liepen 6 tot 8 uur door de jungle om erbij te kunnen zijn, meldt de Amerikaans-christelijke zender CBN. Dan nog het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag begint wisselend bewolkt en met in het westen en noorden al enkele buien, soms met onweer. Vanmiddag vallen de buien vooral nog in het zuidoosten en komt op steeds meer plaatsen de zon erdoorheen. Het wordt 20 à 21 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: Door een ongeluk met 3 auto's is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Afrit Egmond.
0: Een hele goede morgen. Ik neem nog even een kopje koffie en dan gaan we zometeen luisteren naar een overdenking van Rob Favier om 7:45. Tot die tijd muziek van Mercy Me en nu eerst Sela.
2: De nieuwe morgen.
4: Het christelijke radiostation.

0: niet over dat ene moment dat nog komen gaat.
1: I can only imagine.
0: Als je oog in oog met God staat, wat doe je dan? Zing je dan? Val je stil? Nou ja, de zanger van Mercy Me die zingt het. I will forever worship you. Maakt het 7:15 tijd voor de overdenking van Rob Favier. Hij is zanger, schrijver, cabaretier en theoloog. Hij maakte meer dan 1000 overdenkingen voor Groot Nieuws Radio. En eentje daarvan hoor je nu. Rechtstreeks uit de podcast Preken en Overdenkingen. Totdat hij zelf weer terug is van vakantie. Het gaat over de psalmen.
2: En we beginnen maar gewoon met psalm 1. Een hele bekende. Als je die leest, zou je bijna de neiging krijgen je een beetje eenzaam te gaan voelen. Als het over de mensen gaat die God volgen, wordt er in het enkelvoud geschreven. Als het gaat over de tegenstanders van God, dan is het meervoud. Blijkbaar is het veel zeldzamer dat iemand zijn hart en zijn leven helemaal in dienst van God stelt, dan wanneer hij gewoon maar meehuppelt met de rest. Wie zijn dat, de grote massa? Ik kan me soms bont en blauw ergeren aan waar men zich zo al mee bezig meent te moeten houden. Er is zoveel onzin waar mensen hun tijd mee vullen. En het is verdraaid lastig om niet met de mainstream mee te gaan. Nu bedoel ik beslist niet die term die complotdenkers gebruiken, hoor. Dan hebben ze het over de mainstream media en komen dan met hele andere, vaak ook hele vreemde en beschuldigende verhalen. Ik bedoel meer dat als je daar allemaal niet aan mee wilt doen, je je soms best een aparte vogel kunt voelen. Waarom doe ik niet wat iedereen doet? Nou, heel simpel. Omdat Jezus dat ook niet deed. En je kunt lezen hoeveel vrucht zijn leven droeg. Onze psalm is best optimistisch trouwens. Ik kom hier niet zoveel tegen van de uitroep: waarom gaat het vaak zo goed met de goddelozen en slecht met de rechtvaardigen? De dichter heeft het eigenlijk best wel op een rijtje. Als je gelooft, dan gaat het je goed. Maar als je niet gelooft, dan verwaai je als kaf in de wind. Ik zou bijna willen zeggen, was het maar waar. Was het maar altijd zo dat de waarheid wint en de leugen verliest, daar snap je toch vaak helemaal niets van. Misschien kunnen we het dan ook maar beter zoeken in het beeld van die boom, die geplant is aan stromend water en op tijd zijn vrucht draagt. Die haalt zijn levenssappen uit zijn wortels, dus niet bij zichzelf. En weet je wat zo mooi is? Het beeld van die boom komt weer terug. Helemaal aan het einde van de Bijbel, Openbaring 22. Trouwens, de Bijbel begint ook met het verhaal van een boom, de levensboom. Maar het uitzicht dat ons geboden wordt, is een boom die maar liefst elke maand vrucht draagt. En dan denk ik, als wij ook maar een heel klein beetje op die boom zouden mogen lijken, kan de wereld al veranderen. Of werkelijk dan alles wat we doen tot bloei komt, dat is wel erg positief gezegd. Maar als je daaruit durft te leven, kijk je positief de wereld in. En die mensen hebben we nodig. Niet die zeurkousen die alleen maar mopperen op hoe slecht de wereld wel niet is. Als je zo leeft, dan lijk je een beetje op die gelukkige man waar de psalm mee begint.

0: Sera Noah. En waar was jij? Het is de nieuwe morgen hier op Groot Nieuws Radio. Een hele goede morgen, zeg ik tegen het zuiden van het land, want maandag begint daar weer de school. Noorden van het land mocht de afgelopen week alweer naar school toe. En daar was het vanochtend even schrikken trouwens, want in Groningen trilde de grond. 17:50 vond daar een aardbeving plaats met een kracht van 2,8. Schijnt de zwaarste in een half jaar tijd te zijn. Mensen die nog even die voelden hun huis even meebewegen en plaatsten daar meteen beelden van op sociale media. En heb je dit weekend nog niks op de planning? Nou, wellicht een leuke tip om even naar het Mauritshuis in Den Haag te gaan. Daar heb je natuurlijk dat bekende schilderij, Het Meisje met de Parel. Ik stond er afgelopen vakantie zelf nog voor. Ja, het blijft toch een bijzonder schilderij dat vanaf maandag even gaat verhuizen. Want vanaf maandag gaat het museum dicht voor een verbouwing. En dan gaat het schilderij op reis helemaal naar Japan. Nou, kun je toch beter hier even in Nederland nog bekijken? Anders is het ook zo'n verre reis. Maar daar is dat meisje enorm geliefd. Vorige keer dat ze op reis ging, kwam ruim 2 miljoen mensen speciaal voor dat schilderij kijken. Toen dat schilderij dus naar buitenland ging. Dus je laatste kans dit weekend om naar het Mauritshuis in Den Haag te gaan. Ja, dan nog het weer. Vandaag trekken een paar regenbuien over het land. Soms zelfs met onweer. Tussendoor brengt de zon door. Het wordt 19 tot 21 graden.
1: En verder vandaag?
0: En verder vandaag loopt ook de zomervakantie zo'n beetje ten einde hier op Groot Nieuws Radio. Want het einde van de Groot Nieuws Radio Bijbelquiz is in zicht voor deze zomer. Straks om 8:15 de allerlaatste ronde die ik speel. En dat dus zometeen 8:15.
2: Vandaag inspecteer je een museum of adviseer je over het duurzaam instand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben en er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
3: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden en maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
10: Groot Nieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In het vroegere aardgasgebied in Groningen is een aardbeving geweest. Die was iets zwaarder dan normaal, bijna kracht 3. Mensen schrokken wakker omdat hun huis trilde of kraakte, meldt RTV Noord. Er kwamen meldingen uit Middelstum, uit Huizen en Zandeweer. Het Rijk betaalt niet mee aan de aanleg van een nieuwe tramlijn ten zuiden van Utrecht. De gemeente vindt die lijn noodzakelijk voordat in de polder met de bouw van de woonwijk Rijnenburg kan worden begonnen, omdat anders iedereen de auto pakt. Maar volgens minister Karremans is er nu geen geld voor, meldt RTV Utrecht. In Australië wordt een man beschuldigd van spionage. Hij was in Oekraïne in het leger gegaan en zou informatie hebben doorgespeeld aan de Russen. Het is niet duidelijk of dat ook gelukt is. Het is een Australiër van Russische komaf. Hij staat binnenkort voor de rechter en riskeert een gevangenisstraf van 20 jaar. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. En het wordt hooguit 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Groot Radio Verkeer.
1: ANWB.
13: Door een ongeluk is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorl.
0: Goedemorgen op deze vrijdagochtend. Het is 8 uur geweest. Zometeen hoor je die afters en God is with us.
14: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
19: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
20: Ping, ping, ping, ping, ping.
19: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
21: Voel mij zo free.
22: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
23: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
22: Wow, dit is echt nice.
23: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
24: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
25: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: De Nieuwe Morgen.
26: Met Joeri van der Geest.
10: Het christelijke radiostation.

0: God is with us. Het is 6:08. Goedemorgen. Vrijdagochtend. Henk die luistert gezellig mee vanaf zijn zolderkamer. Lekker werken. Een fijne uitzending. God zegen voor dit prachtige werk. Goed weekend alvast voor iedereen, stuurt hij mee. Ander berichtje dat binnenkomt, dat is van Is. Die zegt, goedemorgen Jorie, ik ben weer lekker aan het wandelen in Zelhem. En ik denk dat Is ook wel gekluisterd aan de radio zit. Hij speelde afgelopen maandag mee met de GroNieuws Radio Bijbelquiz. Hij had toen 12 antwoorden goed binnen 1 minuut. En staat momenteel nog steeds op nummer 1 als weekwinnaar voor de Bijbelquiz. Zometeen de laatste ronde van deze week. En ook meteen de laatste ronde van deze zomer. Dus ja, of de kandidaat van zometeen daar overheen gaat, dat hoor je straks. Dan zie ik hier nog een berichtje dat de Connie meeluistert. Wouter is erbij. Ik zie dat William erbij is. En zo is het gezellig druk in de GroNieuws Radio app. Ook jij kunt jezelf wakker melden. En dat kan dus heel simpel met een berichtje.
1: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag, 1 Korinthe 12, vers 12. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. De dagtekst van vandaag, 1 Korinthe 12, vers 12.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Michael W. Smith en Great is the Lord hier in de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. Waar nou, de spanningen denk ik toch wel hoog oplopen, Paula, of niet?
1: Ja.
0: Ik bel je even op voor de Bijbelquiz. Die gaan we zo meteen spelen.
1: Ja.
0: En je hebt de afgelopen 4 weken kunnen luisteren. Wat maakte dat je dacht, nou, die allerlaatste ronde, die is wel aan mij besteed?
1: Nou, ik hoorde toevallig gisteren de Bijbelquiz.
0: Ja.
1: Ik had er wel van gelezen. En toen dacht ik, hey, leuk, ik wil graag meedoen. En dat was dus nog maar 1 keer.
0: Ja, ja, precies.
1: Dus, ja.
0: En hoe ging het af gisteren? Speelde je een beetje mee in je hoofd?
1: Ja, ik speelde wel mee, ja. Ja, ik denk dat wel de beste stuurlui staan aan de wal. Dan weet je natuurlijk precies de dingen die de ander niet wist. Dus nou, ik ben benieuwd of dat nu ook zo is.
0: Ja, natuurlijk. Er zijn ook heel veel andere luisteraars die nu met jou meespelen. Maar goed, aan jou is het woord. Jij mag meespelen.
1: Ja.
0: Nou, omdat je meespeelt heb je sowieso de cursusmap Rondreis door de Bijbel. En ook het boek Haal meer uit de Bijbel. 2 ontzettend interessante boeken van het Evangelisch College. Die maken dat mogelijk. En Ys, die staat momenteel in het weekklassement. Op nummer 1. Die heeft 12 antwoorden doorgegeven afgelopen maandag. Dus we gaan gewoon proberen om erover heen te komen.
1: Ja.
0: Oké. Nou, dan gaan we spelen.
2: De Groot Nieuws Radio Bijbelquiz.
0: En de regels, ja, ik leg ze nog even 1 keer uit. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. 60 seconden de tijd om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Er zitten A- of B-vragen tussen en ook een aantal open vragen. Zit er nou een vraag tussen waarvan je denkt, nou, ik weet het eigenlijk niet. Moet je gewoon pas zeggen, gaan we door naar de volgende vraag.
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké, nou, dan gaan we spelen, Paula. Als jij er klaar voor bent, in ieder geval, dan mag je start zeggen. Dan start ik de timer en dan gaan we er het beste van proberen te maken.
1: Precies, oké. Start. Okay.
0: Start, dan beginnen we met een A- of B-vraag. Welke profeet voorspelt specifiek dat de Messias in Bethlehem wordt geboren? Jesaja of Micha?
1: Micha.
0: Open vraag. Wie was de eerste christelijke martelaar die omwille van zijn geloof in Jezus werd gestenigd?
1: Stevenus.
0: In welk evangelie staat de gelijkenis van de verloren zoon beschreven? Matthäus of Lucas?
1: Lucas.
0: Open vraag. Noem 2 eigenschappen van de vrucht van de geest.
1: Zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
0: Open vraag. Uit hoeveel stammen bestond Israël?
1: 12.
0: Wat was het beroep van Jezus? Timmerman of visser?
1: Timmerman.
0: Waar werd Jezus geboren? Nazareth of Bethlehem?
1: Bethlehem.
0: In welke stad had muren die instortten door trompetten? Jericho of Babylon?
1: Jericho.
0: Uit hoeveel woorden bestaat het kortste vers in de Bijbel? 2 of 5 woorden?
1: 2.
0: Open vraag. Welke koning van Israël schreef de meeste spreuken in de Bijbel?
1: Salomo.
0: Hoe heette de medewerker met wie Paulus ruzie kreeg? Barnabas of Timotheus?
1: Barnabas.
0: Open vraag. Hoe heette Paulus voor zijn bekering?
1: Saulus.
0: Open vraag. Hoe heette de discipel die in de plaats van Judas kwam nadat er over hem werd geloot?
1: Matthäus.
0: Matthäus?
1: Ja.
0: Oké, nou. Dan heb ik 13 vragen aan je kunnen stellen, Paula.
1: Ja?
0: 13 vragen. Ja, en eentje net een beetje buiten de tijd, maar dat is een beetje een twijfelgeval. Je hebt ze eigenlijk allemaal goed. Behalve die laatste, twijfel ik een beetje af. Want de open vraag, ja, hoe heette de discipel die in de plaats van Judas kwam nadat er over hem werd geloot? Dat was, je zegt Matthäus, maar Matthias.
1: Oh, oké, ja.
0: Oké, dus 12 goede antwoorden. Dan ben je alsnog de nummer 1 samen met Ys. Dus dan ben je alsnog de weekwinnaar. Ja, het ging zo ontzettend goed en zo ontzettend snel. Ik verbaas me erover. Ja. Alles goed.
1: Ja, fijn, wat leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, hoe kon jij zoveel kennis, Paula?
1: Ja, ik ben al lang gelovig. Ik ben christelijk opgevoed. Ja.
0: Ja, dan krijg je dat toch een beetje mee in de loop der jaren.
1: Ja, zeker, ja.
0: Mooi. Nou, het is een ontzettend mooie gedeelde plek met Ys, de nummer 1, de weekwinnaar. En daarmee een ontzettend mooie afsluiter van dit seizoen van de Bijbelquiz. Dankjewel voor het meespelen.
1: Ja. Ja, dankjewel.
0: Oké. Prijzen komen je kant op en een heel goed weekend vast.
1: Ja, bedankt hoor. Oké, doeg.

Gabaan vandaag, daarvoor Bethany Bernard en God Have Your Way in Me. Ja, ik speelde net de Bijbelquiz met Paula en wat ging dat goed. 12 antwoorden binnen 1 minuut correct beantwoord. En daarmee wint Paula een jaar gratis deelname aan de online Bijbelcursus van het Evangelisch College. Heel knap gedaan. Ja, we speelden hem deze zomer, hè, de Bijbelquiz. En ja, ik vind het toch iedere keer wel leuk, hoor. Even samen puzzelen. Zelf steek ik er trouwens ook wat van op. En dan komt er een onderwerp voorbij, denk ik. Oh ja, hoe zat dat ook alweer? En dan ga ik het stiekem later even opzoeken. Dus nee, leuk om te spelen. De Bijbelquiz hier op Groningen Radio. Met zometeen de nieuwsupdate van 8:30. Eerst Paul Belors en Praise Adonai.

0: From the rising of the sun till the end of every day, praise Adonai, Paul Balors. Maakt het 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er is weer een aardbeving geweest in het Groningse aardgasgebied. Mensen werden wakker van een knal en huizen kraakten en schudden secondenlang. Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is vannacht hier en daar weer opgeleid. Maar de brandweer heeft het voor het grootste deel onder controle. Er zijn nog altijd honderden mensen aan het blussen. En het gaat de goede kant op, zegt de provincie Luik. En in de Amerikaanse staat Alaska is een vliegtuig met 18 inzittenden neergestort. Niemand heeft het overleefd. Het toestel was op weg naar een militair vliegveld. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.
2: Grootnieuws update.
0: Dan de grootnieuws update met het nieuws dat deze ochtend opvalt in de kranten. De ChristenUnie en de SGP hebben afgelopen woensdag hun wensen en bezwaren bij het kabinet neergelegd in aanloop naar de nieuwe rijksbegroting. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Tweede Kamer en heeft die twee partijen dus mogelijk nodig. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vraagt vooral aandacht voor de koopkracht van gezinnen en werkenden. Boodschappen die worden duurder en ook volgend jaar dreigt er koopkrachtverlies. SGP-leider Christoffer die trekt een harde grens rond een nieuwe wet over draagmoederschap. Als het kabinet die wet dit jaar toch behandelt, zet de SGP geen handtekening onder een begrotingsakkoord. En jonge mensen die opgroeien op Urk blijven daar vaker wonen dan waar dan ook in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoekers bekeken hoeveel jongeren op hun 28ste nog in hun geboortegemeente wonen. Voor Urk is dat 80%, met afstand het hoogste van het land. Ook op andere plekken in de Bijbelbelt blijven veel jongeren in de buurt van hun huis. Zo is dat in Bunschoten 75%, in Katwijk 72% en in Rijssen-Holte 65%. Volgens de onderzoekers zijn Urkers hecht met elkaar en willen ze graag dicht bij hun familie blijven. En in de bergen van Papua-Nieuw-Guinea stonden honderden mensen met palmtakken te zingen toen er een klein vliegtuigje landde. Ja, dat vliegtuigje zat vol met Bijbels. Voor het eerst is het Nieuwe Testament er vertaald in het Onubazulu. Dat is een taal die zo'n 2000 mensen spreken. Een Nederlandse taalkundige die begon in 1997 aan het vertalingswerk, toen de taal nog niet eens was opgeschreven. Nou, ze rekenen op 15 jaar vertalen. Het werden er 30. Sommige dorpsbewoners liepen 6 tot 8 uur door de jungle om erbij te kunnen zijn en een Bijbel in ontvangst te nemen. Dan nog het Groningen Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag begint wisselend bewolkt en met in het westen en noorden enkele regenbuien. Soms ook met onweer. Vanmiddag vallen de buien vooral nog in het zuidoosten. En het wordt dan 20 tot 21 graden. Waar staan de files? Waar staat het vast? Dat hoor je nu van de AWB. Kunnen we kort over zijn.
3: Door de ongeluk is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorel.
0: Ja hoor, een hele goede morgen op deze vrijdagochtend waar het weekend in zicht is en ook de overdenking van Rob Favier. Tot die tijd, muziek van Marcel en Lydia en eerst Elevation Worship.
4: De nieuwe morgen.
5: Het christelijke radiostation.

Elke dag is God erbij. Hij is boven je, naast je, voor je uit. Psalm 139 zet het prachtig neer. Marcel en Lydia Zimmer die zingen het. Heer, u bent altijd bij mij. In de Nieuwe Morgen op Grootnieuws Radio. Waar André deze ochtend zijn spullen pakt. Hij mag namelijk als Rooms-Katholiek pastoor de komende week voorgaan op camping Sikkenberg in Onstwedde. Kerkdiensten en bijbelstudies. En ondertussen schrijft hij altijd Grootnieuws Radio aan. Mooi André, goede week gewenst ook. Sabine en Johannes die beleven hun laatste twee vakantiedagen. Morgen gaat het weer richting huis vanuit het Moezelgebied. Ze roken daar nog een beetje brand zelfs. Nou, Grootnieuws Radio stond ook daaraan. En ze bedanken voor de steun via de radio. Nou, fijn dat we daar voor jullie mochten zijn. En kom veilig thuis, zou ik zeggen. En dan Linda uit Harskamp stuurt ook een berichtje met de app. Ze maakt zich op voor een feestje, want vandaag trouwt de dochter van haar vriendin Trudy. Om 11 uur deze ochtend is de kerkdienst en daar hoopt Linda ook bij te zijn. Dus ook voor jou, Linda, een hele mooie dag gewenst. Zometeen op Groot Nieuws de overdenking van Rob Favier. Is een hoopvol lied van Ellie Holcomb. Hope is gonna find you.

0: Het is 9:15 geweest. Tijd voor de overdenking van Rob Favier op de vrijdagochtend. Hij is zanger, cabaretier en ook theoloog. En deze overdenking die komt uit het archief uit de serie Preken en Overdenkingen. En die gaat over de psalmen. Met nu een overdenking over psalm 17.
1: Ga jij wel eens met jezelf in gesprek? Dat is een hele goede manier om even de balans op te maken. Maar het is ook spannend. Niet iedereen durft dat omdat hij bang is dat hij een wezen tegenkomt waar hij een hekel aan heeft. Maar met jezelf in gesprek gaan is heel nuttig. In het dagelijks leven spelen we vaak zoveel verschillende rollen. Partner, vader, moeder, collega, vriend. En bij al die rollen liggen de nuances vaak net even anders. Daarom is de avond of zelfs de nacht een goed moment om tot jezelf te komen. De dichter van psalm 17 herkent dat. De psalm is een gebed van David, waarin hij ervoor pleit dat God ziet dat hij een onschuldig mens is. Dan gaat het vooral over zijn vijanden, want zo onschuldig was David niet. Hij was zelfs medeplichtig aan moord. Toen hij zijn buurvrouw in bad zag zitten, liet hij haar man voor in het leger plaatsen wat hij niet gewend was, en die sneuvelde dus. Daarop neemt David zijn vrouw. Er kleefde ook veel bloed aan Davids handen. Zoveel dat hij de tempel niet mocht bouwen van God. Dat wilde hij heel graag, want onder zijn leiding was de ark van het verbond weer teruggekomen naar Jeruzalem. En die wilde hij graag een huis geven. Maar God, die vond dat zoiets heiligs als het bouwen van een tempel moest worden overgelaten aan zijn zoon Salomo. Of die nu zoveel heiliger leefde dan zijn vader, dat zullen we maar even in het midden laten. Maar David pleit er dus voor bij God dat die zijn onschuld ziet. En eigenlijk is dat heel mooi. Wij zeggen niet zo makkelijk dat we niets fout hebben gedaan tegenover God. Zeker als het zondebesef er je hele leven al ingehamerd is. Ik weet wel dat als ik vroeger mijn kindergebedje moest zingen, dat ik de regel "schoon mijn zonden velen zijn" best een beetje lastig vond. Ik had zelf het gevoel dat het eigenlijk wel meeviel. Maar hoe dan ook, David gaat in gesprek met God en nodigt hem zelfs uit om te onderzoeken of hij iets verkeerds heeft gedaan. Dat is wel heel moedig. Hij gaat zichzelf niet uit de weg. Hij verstopt zich niet voor zijn eigen fouten. Dat bleek later in de geschiedenis van Batsheba ook. Maar de balans opmaken met jezelf, het blijft lastig. Want er komt nog bij dat sommige mensen een behoorlijke hekel hebben aan zichzelf. Ze kunnen zichzelf niet accepteren zoals ze zijn.

en erin kan groeien dat jij bent wie jij bent, met al je fouten en gebreken. Dat maakt je aan de ene kant nederig en aan de andere kant geeft het moed om door te gaan met God.

0: van Rob Favier uit het archief. Terug te luisteren ook in de podcast Preken en Overdenkingen. Ja, daar staan zo'n meer dan 1000 overdenkingen in. Dus voldoende materiaal gevoed te worden.
1: Fijne start weer, Juri, deze morgen.
0: Ja, ja, ja. Thanks.
1: En ik vind het spelletje zo leuk.
0: Wat? De Bijbelquiz?
1: De Bijbelquiz. Oh. Ja, dat vind ik echt leuk. Een stukje spanning. Je hoopt toch dat iets iedere keer verslagen zal worden. Dat heb ik er vanochtend net niet meegekregen. Nou, is iets verslagen of staat hij nog steeds bovenaan?
0: Nee, gedeelde eerste plek. Ik had supergoeie Paula die speelde. Die had 12 goede antwoorden. Ja, 12,5. Wow. Want hoe heet de discipel die Judas verving in de handelingen? Zeg maar, nadat hij geloot werd.
1: Ja, ja. Oh, ben ik even kwijt.
0: Ja, ze zijn Matthäus, maar het antwoord is Matthias.
1: Oeh, dat was heel
0: 12,5. Maar goed, gedeelde eerste plek.
1: Ik heb ze mee zitten doen. Je gaat een beetje mee zitten doen natuurlijk als je zit te luisteren. Mm-hmm. Maar ik weet niet of ik een goed zou hebben. ik weet niet of ik ten tonele zou durven verschijnen.
0: Nee, ik vind het supermoedig. En daarom iedereen die meespeelde. Want vanmorgen was de laatste ronde, die ontvangt al een prijs. Alleen over de moed. Toch?
1: Okay, ja, dat vind ik wel.
0: Hey, zo meteen weer de blessings vlak voor het weekend.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, het heeft Tom behaagd om een plaat aan te vragen voor zijn liefste. En dat ben jij, Tjitske. We gaan een hele mooie plaat draaien en een persoonlijke boodschap erbij. De blessings van vandaag. Neem ze mee de dag in. Ik hoop dat het je een boost mag geven. En mocht het zo zijn dat je zegt, hey, maar jullie missen nog een plaat. Dat is die van mij. Ja. Laat even weten welke plaat dat dan is en hoe die een blessing zou kunnen zijn. En contact maken met de studio hier, dat kan via WhatsApp. De Gronings Radio Luister app rechtsbovenaan. Klap het minuutje netjes uit en dan zie je er staan app de studio. En dan kom je hier terecht.
0: Gaat dat zo simpel?
1: Zo makkelijk is het allemaal.
0: Oké, geen ontkomen meer aan. Zometeen vanaf 9 uur de blessings met Tim Hendricks.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen en prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 9 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In een park in Amsterdam-Oost is vannacht een buurthuis afgebrand. Omdat de vuurhaard niet goed kon worden bereikt, liet de brandweer het gecontroleerd uitbranden, meldt AT5. Niemand raakte gewond. Volgens Omroep Brabant is op een leegstaand vakantiepark in Soerendonk een chalet helemaal uitgebrand. Het park is van Peter Gillis. Bij een vliegtuigcrash in de Amerikaanse staat Alaska zijn alle 8 inzittenden om het leven gekomen. Het zijn 2 piloten en 6 passagiers. Het toestel was op weg van de hoofdstad Anchorage naar een militair vliegveld en stortte daar in de buurt neer. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Er is vanmorgen vroeg weer een aardbeving geweest in Groningen. Het was de zwaarste sinds maart, met een kracht van bijna 3. Mensen werden wakker van een knal en voelden hun huizen secondenlang trillen. Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. Het is het gebied waar vroeger aardgas werd gewonnen. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien naar het oosten met kans op onweer. Vanmiddag neemt de buiigheid af en schijnt vaker de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuwsradio Verkeer.
13: ANWB.
14: Door de ongeluk is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorl.
1: Ja, en Blessings vandaag met een zonnetje. En dat komt omdat jij erbij bent en dat komt vanwege je verzoekplaat. Jouw verzoekplaat weer een zegen voor het land. Maar eerst, wie ben je, waar luister je en wat houdt jou op dit moment bezig? Jouw luisterstatus, breng ons even op de hoogte. Dan stemmen wij daar de muziek zoveel mogelijk op af vandaag.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
15: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
19: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
20: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Blessings.
6: Met Tim Hendricks.
5: Het christelijke radiostation.

Focus. Dit was First, Lauren Daigle. En ja, als je Lauren Daigle op Groot Nieuws Radio hoort, dan weet je zeker dat ze echt is. Ja, want je weet het maar nooit, hè. Sinds AI muziek aan het maken is, moeten we elke plaat hier dubbel checken. John uit Arnhem heb ik zojuist ook op echtheid gecontroleerd. John, we kennen elkaar, dus dat scheelt. Je schakelt vrijwel iedere morgen in, dus je bent gewoon hartstikke echt. Marco ook, die stuurt een foto mee als bewijs. Luchtleidingen aanleggen bij een gewaardeerde klant in Ermelo. Ziet er netjes uit, Marco. Janneke en David Huisman hier. Jullie laten weten onze luisterstatus. Heerlijk aan het knutselen aan de keukentafel. Een lekker dagje vrij na een weekje timmeren en knutselen in Bouwdorp. En zelfs de eerste prijs gewonnen. Wow, dat is knap, jongens. Ja, onze kinderen die gaan de volgende week naar Bouwdorp. Lekker bouwen. Mama begint de dag goed door ondertussen de koelkast schoon te maken. Je wilt tenslotte goed voorbereid zijn met een baby die bijna komt. Gaaf zeg. Ja, Jorian dan, die zegt onderweg naar huis na een fijne vakantie in Italië. En wat mij nu bezighoudt, zegt Karin, dat is ik ben keihard mijn koffers aan het pakken. Eindelijk vakantie, even een weekje Algarve. Zin in, blessings voor een ieder die luistert. Nou, zo is het wie je ook bent, waar je ook luistert en wat jouw huidige luisterstatus ook is. Dit zijn ze, de blessings van vandaag. Vrijdag 21 augustus 2026. En dit is een hele mooie voor onderweg, jongens. Tom schakelt blessings in, vraagt het lied Wij gaan niet zonder u van Sela aan voor mijn lieve echtgenote Tjitske die jarig is. En zegt Tom, lieve Tjitske, mijn zegenbeden voor jou, voor je nieuwe levensjaar, is het lied Wij gaan niet zonder u van Sela. Het lied is gebaseerd op onder andere Exodus 33 vers 15, onze trouwtekst. Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. U bent

Sela met Wij gaan niet zonder u. En we zijn vertrokken met de blessings voor deze vrijdag 21 augustus. En dit is het verzoek van Regina. Regina zegt, ik vraag graag het lied Praise van Elevation Worship aan. Vandaag hopen wij ons 60 plus 60 is 120 jaar feestje met familie en vrienden te vieren. En wij zijn daar enorm dankbaar voor. En vandaar dit verzoek, Praise, met vriendelijke groet Regina Blotenburg uit Lunteren.

Ja, dit is zo'n moment dat je je persoonlijk record verbreekt in de sportschool. Als praise op je radio klinkt, Elevation Worship. En het zijn vanmorgen ook Johan en Petra Pelen die de muziek maken met hun blessings voor het stralende bruidspaar René en Jolanda Hoppenstein uit Asperen. Ja, en bij de muziek zit een persoonlijk bericht en die luidt als volgt. René en Jolanda, van harte gefeliciteerd met jullie trouwdag. Jullie vieren vandaag dat jullie 28 jaar getrouwd zijn. Samen met de kinderen wensen we jullie een hele fijne dag. En Jolanda, wij zijn trots op jou, hoe jij ondanks alle drukte toch geslaagd bent voor een nieuwe baan. En René, jij bedankt voor alles wat je voor ons doet. God zegen en weet dat hij er altijd bij is. Liefs, pa en ma.

0: Nieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

Deze was speciaal voor Jurian. Op weg naar huis voor een vakantie in Italië. Tijdens de bergochttochten hebben we vaak Holy Forever. En Als ik naar de bergen kijk, gezongen met onze meiden van 3 en 5. God is goed. Ja, jullie komen terug en Mirjam gaat op weg naar Italië. En wij luisteren graag naar Grootnieuws Radio. En tijdens het sporten trouwens ook mijn favoriete zender. Annemarie dan onderweg naar mijn werk op Golfclub Emmeloord. En we gaan naar Hierde. Afslag hier voor Henk Lokhorst. Want Henk, we mogen je van harte feliciteren. Doen we natuurlijk allemaal, maar we gaan één iemand eventjes het podium geven. Astrid, Astrid, stap naar voren. Ze zegt, lieve Henk, deze blessing is voor jou. Morgen word je 60 jaar. En ik wil je zeggen, je bent mijn alles. Mijn steun, mijn toeverlaat, mijn maatje. En ik ben dankbaar dat jij mijn man bent. En de vader van onze kinderen. En opa van onze kleinkinderen. Lieve Henk, alvast van harte gefeliciteerd en op nog vele jaren samen. En dit lied is voor jou, voor het nieuwe jaar. Kees Kraaienoord en King Jabaan met Ik bouw op.

Mooi om het te horen op deze vrijdagochtend. Misschien is dit lied ook een hele mooie opmaat naar het volgende. Graag een blessing voor mijn vrouw Klaasien, zegt Rolf Bogaert. Ja, ik wil haar graag een mooi lied meegeven. Ze wordt vanmorgen opgenomen in het hospice De Spreng in Beekbergen om te wachten tot God haar thuis wil halen. En ik vraag voor haar en voor mijzelf het lied In de Hemel van Irma Diaan. Irma Di, In de Hemel. Ze zingt het vanmorgen speciaal voor jullie.

0: Deze muzikale blessing speciaal voor jullie, Rolf en Klaasien. En onze gebeden voor jullie.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: We mogen met elkaar onderweg zijn en soms ook heel letterlijk met de chauffeurs, bijvoorbeeld van Chauffeurs Evangelisatie Team Holland, Truck Plus. Ja, beroepschauffeurs die elkaar ook als vrienden, collega's, als gelovigen vinden. En ja, een spoor van het evangelie achterlaten waar ze komen. En vandaag mogen we namens het bestuur van Truck Plus een aantal jarigen feliciteren. Of eigenlijk alle jarigen, maar ik ga even een paar namen noemen. Ime Kamminga bijvoorbeeld. Evert Winkoop, Kees Janklap, Jan Boksma, Gijs Termaat, Enrico Hoogduin in deze periode jarig. En ja, Gods onmisbare zegen voor het nieuwe levensjaar. Geniet van de kilometers onderweg en van de momenten thuis bij je geliefde. Weet dat je Vader in de hemel je heeft geschapen, je iedere dag draagt. Hij gaat voor je uit, staat naast je, beschermt je met zijn machtige handen. En zo klinkt deze blessing van morgen voor jou als bemoediging namens het bestuur van Truck Plus. En de andere jarigen, je ontvangt een persoonlijke felicitatiekaart thuis. God zegen met deze plaat. Hier is Chris Stamling.

0: Chris Tomlin en At The Cross, Love Ran Red. We gaan naar Nieuw Lekkerland. Imre en Suzanne Kolk en Marit. Ja, we mogen een plaat voor jullie draaien. Namens Pama, Wilmer, Laura, Danny. Of moet ik zeggen Danny. Charlotte, Wilbert, Manon, Lennart. En ook namens de neefjes en nichtjes. Ruben, Nathan, Vera, Tess, Rodé. Want wij als familie zijn heel erg blij en dankbaar dat jullie huwelijk door de Heere is bekroond. Met de geboorte van een gezond meisje, Marit. Ja, wat is de Heere goed voor jullie geweest. Alles mocht voorspoedig gaan. Geniet maar veel van jullie kleine meid. En wij bidden jullie de nabijheid van de Heere toe voor nu en voor de toekomst. Heel veel liefs van ons allemaal. En deze speciaal voor jullie. King Abaan met Meer dan een wonder.
1: Nooit

Marit, welkom. Meer dan een wonder. Meteen een blessing via de radio ontvangen. En wist je trouwens dat Giel Bouwhuis en Frederik Volkers uit Geesbrug dat ze gaan trouwen? Ze trouwen vandaag. En wij, ja, ma en pa en ma Volkers, Bram, Marjolein, Veerle, Edwin en Veet wensen jullie Gods onmisbare zegen toe. Dat God in jullie huwelijk de rots mag zijn waarop jullie bouwen. En dat hij het licht mag zijn in jullie leven. Ja, wij zijn heel erg blij dat we de liefde vandaag samen met jullie mogen vieren. En een hele dikke knuffel en een muzikale blessing langs deze weg. Van ons, pa en ma Volkers, Bram, Marjolein, Veerle, Edwin en Veet. En hier, het podium van blessings, Carrie Jo, Cody Carnes en Elevation Worship. Daar komt hij. The blessing.

0: Dus natuurlijk het blessingslied, hè, dat is het geworden. Fantastisch. De zegeningen via de muziek hier op je radio. En zometeen een grote zegening met het programma Brandstof. En collega Lucas Kramer, goedemorgen.
1: Ja, ik wil nog even bij je checken of je al wist dat het nieuwe seizoen Brandstof zometeen gaat beginnen.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
1: we zitten half in de zomer, een beetje in de herfst eigenlijk. Maar Brandstof gaat al van start. Een nieuw seizoen waarin ook weer heel veel mooie organisaties en mensen langskomen om hun verhaal met God te vertellen en hoe ze actief zijn in het Koninkrijk van God. En zometeen spreek ik onder andere met Carolien Winters. Zij is spreekster bij Lumen. Heeft een bijzondere geloofsreis afgelegd en mag nu ook andere mensen motiveren om te getuigen van hun geloof. En haar verhaal hoor je dus zometeen in Brandstof.
0: Mooi, ja. Ga ik afsluiten met de laatste blessing vandaag. Ja, het is er weer één, hoor. Een blessing zonder naam. Nou, deze heeft wel een ontvanger, Tanja Serier uit Assen, maar de afzendster noemt zich Secret Sister. Ja, we hebben nu al een aantal keren dit bij de hand gehad. Ik sta op het punt om daar een vormgeving voor te gaan maken. De Secret Sister Jingle. Ik kan het alleen maar heel erg waarderen. De zogeheten Secret Sister acties in kerken door het hele land. De anonieme aanvrager ligt het principe toe. Binnen onze kerk hebben wij het Secret Sister project, waarbij we gekoppeld zijn aan een andere zus die wij op 3 verschillende momenten manieren mogen verrassen. En mijn naam? Nou, die mag nog niet onthuld worden, dat gebeurt later pas. Dus, daar komt hij, Tanja Serier uit Assen. Lieve Tanja, hier een boodschap van jouw Secret Sister. Een lied voor jou, omdat je kracht haalt uit en geniet van mooie liederen. Hoe het leven ook loopt, weet dat hij met je meegaat en je zal dragen. Dit is Onzichtbare Armen van Lef voor jou. En ik bid voor je, je Secret Sister.
2: De grond onder je voeten is plotseling verdwenen.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoei!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 10 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Toch geen boetes voor boeren die anderhalve week geleden bij een protest in Friesland met hun trekkers de snelweg opgingen. De politie zou bekeuringen uitschrijven en afgeplakte kentekens achterhalen. Maar nu zegt de politie dat achteraf geen boetes kunnen worden uitgedeeld, omdat onduidelijk is wie precies wat heeft gedaan. Twee Nederlandse Chinook-helikopters die hielpen bij de natuurbrand in België zijn weer vertrokken. Duitse helikopters en Zweedse blusvliegtuigen ook. De brand is nu bijna onder controle. Vannacht laadde die hier en daar nog wel op, maar nu het vaker regent gaat het de goede kant op, zegt de provincie Luik. Na een speedbootongeluk in New York 2 weken geleden is de bestuurder gearresteerd. Hij is volgens de regering illegaal in Amerika. Ook hield hij zich niet aan allerlei regels. Zo zaten er te veel mensen op zijn boot. Hij voer toeristen naar het vrijheidsbeeld, maar de boot sloeg om. Een vrouw en haar baby verdronken. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien naar het oosten met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en meer zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Door de ongeluk is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorl.
16: En zometeen de eerste brandstof van het nieuwe radioseizoen met muziek van Leland.
17: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
17: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar €1,19. Lidl, je verdient het.
18: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
19: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
20: Oké.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: Naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Wij zijn Lume, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
22: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.

0: of met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Caris Bible College, International Justice Mission, de Protestantse Kerk Nederland en Stichting Lumen. Brandstof
6: met Lucas Kramer.
5: Het christelijke radiostation.

0: In dit lied krijgt God mooie namen. Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper en Light in the Darkness.
1: Brandstof met Lucas Kramer.
0: Dat was Leland en Waymaker. Ja, een hele goede morgen. Het is vrijdagochtend 21 augustus. Ja, zo langzamerhand gaat het nieuwe radioseizoen van start. Ja, en bij het maken van plannen dachten we, nou, vandaag maken we alvast een voorzichtige start met het programma Brandstof. Ja, Eunice is nog wel op vakantie, maar ik mag haar vandaag en morgen vervangen. Ja, in dit programma horen we vandaag en ook komende week het verhaal van enkele spreeksters van het platform Lume. Of beter gezegd, de beweging Lume. Vandaag het getuigenis van Carolien. Ja, ze vond niet echt haar aansluiting in de kerk, maar deed een alfacursus en nu mag ze zelf getuigen van haar geloof in Jezus. Nou, hoe die verandering in haar leven kwam en hoe ze nu ook anderen aanmoedigt om over Jezus te vertellen, dat hoor je zo meteen. Verder deze vrijdagochtend ook aandacht voor het werk van Charis Bible College, Kerk in Actie en International Justice Mission, IJM, in deze nieuwe brandstof. En natuurlijk veel muziek met zometeen Project of Love, Blessing Offer. En dit is de Opwekking Band met Lisbeth Goedoot. Dit is Verwachten.

0: Het is lied 780 in de bundel van Opwekking. Je hoorde Verwachten op deze vrijdagochtend. Ja, de een die groeit van jongs af aan op met het christelijk geloof. De ander heeft op een latere leeftijd een kenmerkend keerpunt. Het kan allebei. Caroline Winters groeide op in de traditionele kerk, maar vond hier niet meteen haar aansluiting. 18 jaar geleden kwam daar een verandering in toen ze een Alpha-cursus ging volgen. En inmiddels is ze al 3 jaar spreker bij de beweging Lumen en vertelt op verschillende plekken over haar geloof. Caroline Winters, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Ja, je groeide op in een traditionele kerk, een gereformeerde kerk vrijgemaakt. Maar hier spraken de preken je niet heel erg aan. Hoe keek je destijds naar het geloof, Caroline?
1: Nou, het geloof heeft wel altijd een hele diepe betekenis voor mij gehad. Jezus en God bestonden gewoon voor mij. En er was eigenlijk geen twijfel over mogelijk. Maar de vorm die daaraan aan hing, zeg maar de kerk, en 2 keer op een zondag naar een kerk, die sprak mij minder aan. En vooral toen ik puber was, zeg maar, zo tussen mijn 15e en mijn 18e, toen heb ik me daar enorm tegen afgezet.
0: Dat is denk ik iets wat heel veel mensen wel herkennen. Maar je gelooft er wel echt in God en ook in een persoonlijke God die van jou houdt.
1: Nou, dat hele persoonlijke, dat had ik niet zo. Dat is pas later gekomen toen ik inderdaad de Alpha-cursus deed. Dus toen ik zeg maar zwanger was van mijn tweede zoon, dus die is nu 21. Merkte ik echt van, hey, wat ga ik mijn kinderen dan bijbrengen over wie God is? Want het godsbeeld was wel heel duidelijk inderdaad. Maar dat God dus bestond en Jezus heeft geleefd en voor mijn zonde was gestorven, dat wist ik allemaal wel. Maar het was niet zo heel persoonlijk juist.
0: Ja, heel verstandelijk misschien, maar echt dat het even is ingedaald in je hart, dat moest nog komen.
1: Klopt. Ja.
0: En in dat moment er kwam toen je een Alpha cursus ging doen. Hè? Waarom besloot je om zo'n cursus te gaan volgen?
1: Nou, vooral dus wat ik vertelde over mijn zoons, dat ik dacht van, ja, wat ga ik hun dan vertellen over wie God is? Wie is God dan eigenlijk voor mij? Dat ging toen eigenlijk pas onderzoeken van, nou, dat lijkt me wel bijzonder om dat via een Alpha-cursus te doen, om dat met verschillende mensen van verschillende achtergronden samen uit te zoeken. Dus dat, en dat bleek ook echt zo te zijn.
0: Ja, ging je echt uit volle overtuiging naartoe of dacht je van, oh ja, ja, het moet eigenlijk? Of,
1: nou, een vriendin had mij al een keer of 5 uitgenodigd, maar uiteindelijk had ik wel de flyers bewaard. En toen ben ik wel op een gegeven moment gaan zoeken van, ja, welke Alpha is dan in de buurt? En dat bleek een hele leuke te zijn met zo'n ongeveer 18 mensen in een woonkamer. En in 2 groepen gingen we dan uiteen en we aten met elkaar. En het was gewoon een hele veilige, mooie sfeer. En ook vooral het weekend was echt heel bepalend voor mij, het Alpha weekend.
0: Ja. Vertel eens, wat gebeurde daar dan bij dat weekend?
1: Nou, op een bepaald moment gingen ze zingen en bidden. En dat was ik natuurlijk wel gewend. Maar op een bepaald moment gingen ze ook in tongen bidden. En dat vond ik heel, dat had ik nog niet eerder meegemaakt. Dus daar schrok ik heel erg van. En toen ben ik uit de ruimte gelopen en kwam een van de leidingen achter me aan. En zat ik in zo'n opkamer van een boerderij. En toen zei de leidster van, misschien kun je God vragen of die dit, of dit van God is. Dat was echt mijn vraag. Van, nou, dit is echt een beetje hocus pocus voor mijn gevoel. En toen op dat moment ging zij weg. En toen bad ik van, nou, Heer, is dit oké? En toen kwam er eigenlijk een heel groot gevoel van vrede en rust over mij. En ook heel overtuigend van, ik ben liefde. En toen dacht ik van, ja, als God liefde is, ja, daar wil ik me wel mee verbinden. Daar kan ik wel wat mee.
0: Ja, toen kwam er een realisatiemoment dat God liefde is.
1: Ja.
0: Hoe zag het dat er dan voor jou uit? Of wat ervoer je van binnen? Kun je daar woorden
1: uitgeven? Het was bijna een soort vrede die je kan vastpakken. Dus het was echt een hele diepe vrede in mijn lichaam inderdaad echt. Die je bijna kon vastpakken. Een heel groot overweldigend gevoel van vrede. Dat is ook, ik kan het niet anders omschrijven.
0: Ja. Wat mooi zeg.
1: Ja, ja, heel bijzonder, ja.
0: En is dat ook wat je dan je kinderen hebt meegegeven, ook in de opvoeding, God is liefde?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Ze hebben dat, denk ik, ook wel echt zo ervaren. En mijn man geloofde toen op dat moment nog niet. Die is 3 jaar later tot geloof gekomen. Ook via een Alpha trouwens. Wij lezen dat onze kinderen ook echt voor. En ook omdat ik natuurlijk zo opgevoed ben vanuit meer verstandelijk geloof. Proberen wij juist ook onze kinderen mee te geven dat dat geloof juist echt vanuit die liefde komt.
0: Ja, mooi. Ja, met die vraag kwam je dan binnen bij die Alpha-cursus.
1: Ja.
0: Vorig jaar was een lastig jaar voor jou. Jouw vader overleed. En juist in die periode zei je ook van, ja, God is een God van hoop en toekomst.
1: Ja.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, mijn vader die is 2 jaar lang wel echt ziek geweest. Die had dementie, dus die zag je langzaamaan achteruit gaan. En ja, je weet op een gegeven moment, mijn vader was heel gelovig. En op een bepaald moment heeft mijn moeder ook nog gevraagd van, weet je waar je naartoe gaat? En toen zei hij, naar Jezus. Dat wist hij heel duidelijk. En dat is ook iets wat je dan heel erg veel troost geeft. Van, ja, het is een afscheid hier, maar ik weet dat we elkaar weer gaan zien. En ja, die hoop, als je dat niet hebt, dan is het zo'n, lijkt me zo uitzichtloos. Dus dat gaf gewoon heel veel rust ook in het hele afscheidsproces. Maar ook nu dat ik denk, ja, natuurlijk mis je hem hier. En mijn moeder mist hem natuurlijk nog veel meer. Maar het is ja, ook een soort van rust van hij is nu bij Jezus. En dat is gewoon heel, ja, dat vind ik gewoon het fijnste om te weten. Dat hij gewoon op een goede plek is. Waar zijn verstand hopelijk weer terug is. En waar hij gewoon helemaal weer is zoals hij was.
0: Ja, ja. Zo, je hebt best wel dan een hele mooie geloofsreis ook wel afgelegd. Van ja, een heel verstandelijk geloof in een kerk die je niet echt helemaal aansprak. Naar een persoonlijk geloof met heel veel hoop en vertrouwen.
1: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: En nu mag je daarvan uitdelen. Je bent spreekster bij Lumen.
1: Ja.
0: Voor wie Lumen niet kent, wat is dat voor een beweging? Wat is dat voor een organisatie?
1: Ja, Lumen is een organisatie die zich bezighoudt om vrouwen eigenlijk in hun kracht te zetten. Dus ze willen eigenlijk een beweging zijn van licht. Door vrouwen te inspireren. Door vrouwen eigenlijk. Ja. En dan kun je zeggen, ja, kan dat dan niet ook met mannen?
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd denk ik dat er wel heel veel traditionele kerken ook zijn waarvan bijvoorbeeld veel mannen voorganger zijn. En vrouwen wel meedoen, maar dan vaak in praktische zin. En tegelijkertijd is het wat ik wel heel erg belangrijk vind, is dat ook vrouwen een stem hebben en ook hun eigen beweging hebben of stuk hebben wat ze in de wereld kunnen doen. En ja, daar zetten zij zich voor in, wereldwijd eigenlijk. Dus hier in Nederland leiden ze dan spreeksters op om in kerken, maar ook op vrouwendagen events te spreken. Maar ook wereldwijd zijn ze bezig om vrouwen zeg maar te steunen die bezig zijn om Gods licht te verspreiden.
0: Mooi. En dat dan specifiek voor vrouwen dus. Voor mannen wordt al genoeg georganiseerd.
1: Nou, wie weet. Maar misschien niet hoor. Maar
0: Ik ben in gesprek met Carolien Winters. En het thema waar jij graag en veel over spreekt, daar gaan we zo meteen meer over horen. Eerst muziek van Project of Love. Dit is Jeremiah 29. For I know.

0: Ja, wat ben ik fan van deze man, zeg. Xander Stok van Project of Love en het prachtige Jeremiah 29. I know the plans I have for you, hoorde je. Hier bij GroNieuws Radio in Brandstof. Ja, als mensen het evangelie niet van jou of mij horen, ja, van wie horen ze het dan wel? Dit is wat Carolien Winters zegt. Ze is spreekster bij Lumen. En het kan best spannend zijn om over je geloof te getuigen. Carolien Winters is dus Lumen-spreekster en heeft een duidelijke boodschap. Geloven, gaan en getuigen. Carolien, ja, bij Lumen heeft elke vrouw, elke spreekster een eigen thema. Hoe werd dit jouw thema? Geloven, gaan en getuigen.
1: Ja, nou inderdaad, waar je mee begon van als mensen het niet van jou horen, van wie dan wel? Ik denk dat ik ook heel praktisch wel ben ingesteld van dat ik echt hou van doen. En ja, dus ook in de kerk, zeg maar, dan merk ik ook dat het heel fijn is als mensen gewoon echt in beweging komen. En ik heb ook wel veel in kerken geweest waar ik wel dacht van ja, ze hebben het wel leuk met elkaar.
0: Ja.
1: Maar er is ook nog een wereld buiten, zeg maar.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk van doe die blik even ook op buiten de kerk en vertel ook hen het evangelie. Niet alleen fijn binnen de kerkmuren, maar ook daarbuiten.
1: Ja.
0: Wat is getuigen eigenlijk van het evangelie?
1: Ja, getuigen is voor mij gewoon delen van hoe jij tot geloof gekomen bent en wie Jezus voor jou persoonlijk is. En volgens mij heeft iedereen zo'n verhaal. Dus vaak denken mensen van, oh, dan moet ik echt een heel groot, weet ik veel wat voor een verhaal hebben om dat te kunnen delen met de wereld. Dat er een engel naast je bed stond of dat er iets gebeurd is. Maar ik denk juist ook in het kleine van wie is Jezus voor jou in je nood of in je blijdschap. Daarvan kun je getuigen. Van hoe je tot geloof gekomen bent, waarom je besluit om naar een kerk te gaan bijvoorbeeld op zondag. Waarom je de dingen doet of laat.
0: Ja, maar dat kan ook best wel spannend zijn, toch?
1: Ja, de spanning zit denk ik vooral in wat een ander daarvan vindt. Maar dat doet het toch eigenlijk niet zo heel erg toe, denk ik dan. Ja. Eigenlijk. Want jij gelooft dat toch? Dus dat mag zo sterk zijn, denk ik dan. Juist in de wereld waarin mensen waar heel veel mensen niet geloven, denk ik juist dat heel veel mensen wel nieuwsgierig ook zijn, juist. Dat merk ik juist.
0: En dan denken wij als christenen vaak van, oh ja, of dan zitten we al met onze gedachten bij het oordeel wat anderen zouden kunnen hebben.
1: Ja.
0: En dat kan ons weerhouden om dan te getuigen van Christus.
1: Ja. Ja, en dat is echt zonde, vind ik.
0: Ja, zonde zelfs noem je het. Ja. Matteüs 28 is daarin heel erg belangrijk voor jou. Even een kleine opfriscursus. Wat staat daar?
1: Daar staat, dat is wel een gewetensvraag. Jezus is dan opgestaan. En die heeft ze dan als eerste laten zien aan de vrouwen. En die moeten dan aan de discipelen gaan vertellen dat Jezus leeft. En dan ontmoeten zij hem bij de berg in Galilea. En dan zegt hij, ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En ik ben bij je. Hm. Iets in die strekking.
0: Ja.
1: En dat is ook wat ik hij heeft zijn discipelen dus opgeleid om 2 aan 2 te gaan. En om dus alle volken tot discipelen te maken. Dus dat is de grote opdracht eigenlijk. En hij is erbij.
0: Hm.
1: En daar doelt hij natuurlijk mee op dat de Heilige Geest bij ze is. En dat ze het dus niet alleen hoeven doen. Dus in die zin vind ik ook het getuigen zeker mooi om samen te doen. Maar dat kan je natuurlijk ook alleen doen, maar ook om samen te doen. En je hoeft dan niet gelijk op een marktplein op een zeepkist te gaan staan. Het is juist ook in je dagelijks leven gewoon laten zien wie Jezus dan voor je is. En misschien soms ook wel de struggles die je daarmee hebt. Maar dat er toch een soort van rotsvast vertrouwen in uitspreekt.
0: Ja. Ja. Hoe daag je dan mensen uit om te gaan getuigen van Jezus?
1: Vooral ook dus om dat ze beseffen wie Jezus voor henzelf is. Dat ze beseffen dat mensen dat alleen maar kunnen horen. Dat de opdracht dus is ook van Jezus. Ga dat doen. En dus niet van, nou, als je een keer in de gelegenheid bent, of als je een keer tijd hebt, of als je toevallig een keer met iemand spreekt. Maar dat gewoon de opdracht is. Ga en maak discipelen van mij. En dus dat zou eigenlijk gewoon, dat is voor de discipelen toen was dat een levenstaak. Maar dat is voor ons dus ook een opdracht. Elke dag. En ik snap dat je daar niet elke dag mee bezig kunt zijn. Want je hebt werk en je hebt gezin en allerlei dingen waar je mee bezig bent. Maar bijvoorbeeld, ik ga dan ik vertel mensen dan bijvoorbeeld ook van, nou, bijvoorbeeld als je naar een feestje gaat, bid ervoor van, Heer, wie mag ik vandaag over u vertellen? En als je al zo naar een verjaardag toe gaat, dan sta je ook meer open om daarmee, om dan te kijken van, hey, wie in deze ruimte wijst God vandaag aan? En op die manier heb ik zoveel mooie gesprekken mogen hebben met mensen. Bijvoorbeeld een jongen die was een keer aan het vloeken. En toen zei ik, hey joh, ik wist niet dat jij christen was. En zo kregen wij een heel mooi gesprek over wie Jezus is. Hoe hij eigenlijk best wel nieuwsgierig ook was. Van, ja, wat geloof je dan eigenlijk? En waarom geloof je eigenlijk? En zo kon ik dan getuigen over wie Jezus voor mij is.
0: Mooi zeg. Nou, je mag ook getuigen tijdens de spreekbeurten die je doet overal in het land. Hoe is het om spreekster voor Lumen te zijn?
1: Superleuk. Ja, heel leuk. Ja, Lumen is echt... we hebben natuurlijk een opleiding gedaan, de Lumen Speakers Academy. Voor mij was dat in 23. Inmiddels zijn er 50, meer dan 50 spreeksters opgeleid. En inderdaad allemaal met een eigen thema. Dat is al heel bijzonder. Dus opgeleid worden door Paulien Vervoorn, die gewoon ook heel goed is om mensen te helpen om een spreekbeurt te maken. Dan sta je daar gewoon ook wel met stevig in je schoenen op een gegeven moment voor een groep. En je doet het natuurlijk nooit samen of nooit alleen. Je doet het altijd samen met God. Ja, en ik vind het gewoon het leukste wat er is om een zaal in beweging te krijgen, om mensen praktisch ook aan te zetten. Dat vind ik gewoon heel leuk.
0: Ja, je woont zelf in het midden van het land en je komt op heel veel verschillende plekken in Nederland, in heel veel verschillende kerken ook.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Zelfs ook in de traditionele kerk waar we het net over hadden.
1: Ja, klopt. Ja, ja,
0: dan hoe is dat?
1: Oude dag doen. Ja, heel bijzonder. Ja, want je ziet ook gewoon dan je eigen geloofsreis eigenlijk terug. En je ziet, je kunt soms aansluiten bij waar mensen nog misschien wat minder gewend zijn om met elkaar te bidden of met elkaar zo vrijheid te spreken over geloof of over getuigen. Juist dat helpen mensen in beweging te brengen, ik denk dat ik dat het leukste vind.
0: Mooi, lekker activerend.
1: Ja, ja. Ja.
0: Je koppelt je verhaal ook aan Grace en dat is een Lumen vrouw uit het buitenland. Waarom past zij zo bij jouw boodschap van getuige van Christus?
1: Ja, Grace is een vrouw die ook heel erg duidelijk in haar zoektocht heel erg afhankelijk is van God. Dus ook in haar zoektocht heel erg van, nou, Heer, wilt u dan maar voorzien? En dat heb ik zelf ook zo echt wel meegemaakt. Dat in soms moeilijke tijden je uit kunt bidden naar God van, Heer, wilt u voorzien? En dat het dan ook, dat God dan ook gewoon de voorziener is. Zij had dat bijvoorbeeld met haar opleiding van een theologieopleiding die zij graag wilde doen. Dat iemand daarin ook financieel in voorzag. Zodat zij haar werk ook onder vrouwen en kinderen kan doen. Dus dat is wel echt heel, vond ik heel bijzonder in haar verhaal.
0: Mooi. Nou, Caroline is dus een van de sprekers bij Lumen die graag haar geloof en verhaal deelt tijdens bijeenkomsten, diensten en andere evenementen. En je kunt haar of een andere spreker uitnodigen via wijzijnlumen.nl. Dus wijzijnlumen.nl. Caroline Winters, dank voor je komst en dank voor het delen van jouw verhaal.
1: Heel graag gedaan.
0: Ja, en zometeen in Brandstof horen we meer over Caris Bible College. Maar eerst muziek van Martijn Bewalda en dit is Blessing Offer en Brighter Days.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Til me nu dan maar op. Je hoorde Martijn Buwalda en daarvoor Blessing of Her en Brighter Days. In Brandstof deze vrijdagochtend. Het is 11:15. Ja, 2 jaar lang intensief met de Bijbel aan de slag gaan. Ja, wat voor verandering gaat dat opleveren in je dagelijks leven? Nou, daarover ga ik praten met Michelle Brokkaars. Zij is sinds kort marketing manager bij het Caris Bible College. Maar volgde ook zelf de opleiding. Michelle, welkom. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Dankjewel voor de mooie intro.
0: Ja, je werkt bij Caris sinds kort. Maar je hebt zelf ook de opleiding gevolgd, hè, de Bijbelschool. Hoe kwam je daar zo terecht? Wat deed je besloten om die Bijbelschool te gaan volgen?
1: Nou, ik wilde eigenlijk al bij ons in de gemeente, hadden de jongeren, die deden eigenlijk allemaal Bijbelschool in het Duitsland. En ik dacht, oh, dat wil ik ook. Ik had een ontmoeting met de Heer gekregen. En ik dacht, oh, die Bijbel, die snap ik niet. En zij gaan allemaal en ik wil ook. En ergens ervaarde ik steeds geen rust bij verschillende Bijbelscholen. Dus toen, we hebben ondertussen 4 kinderen. En dat na de tweede dacht ik, nou, nu is het wel goed. Nu mag ik vast van de Heer een Bijbelschool doen. Ja. Nou, toen kwam nummer 3, nummer 4. En toen op een gegeven moment in een nieuwsbrief zag ik een conferentie. En ik wist, ons jongste kindje was toen 3 maanden, deze is voor mij, hier moet ik naartoe. En toen kwam ik dus bij een conferentie van Caris. En daar kwam ik eigenlijk achter dat het een Bijbelschool was. En toen dacht ik, wacht eens even. Oh, dat is mooi. Misschien is dit wel wat voor mij. En toen ben ik een module gaan volgen die je gratis kon aanvragen. Een module is 8 video's van 50 minuten. Daarbij met het levensfundament. En toen wist ik, toen klikte het in mijn hart. En toen zei ik tegen mijn man, volgens mij is dit de Bijbelschool die ik moet gaan doen. Ja. En het mooie was ook dat het hybride is. En dat ik zeg maar 2 keer per maand naar school kon met naarden. En de rest, de 16 uur video van de 2 modules, die kon ik dan in 2 weken thuis doen. Dus dat past perfect.
0: Ja.
1: Dus ik wist het eigenlijk gewoon. Ik wist dat het voor mij was.
0: Ja, het voelde gewoon goed. Je voelde vrede in je hart. En ook praktisch ging dit gewoon goed werken. Voor wie het Caris Bible College niet kent, wat voor Bijbelschool is het eigenlijk?
1: Nou, je bent echt heel erg, het is eigenlijk de genadeboodschap. En je gaat, het geeft ook echt een verdieping in je geloofsleven. Je ontvangt eigenlijk krachten om je geloof ook in de praktijk te brengen. En eigenlijk door de waarheid, wat je eigenlijk structureel, dus 2 jaar lang in je hart zaait. Krijg je openbaring, of in ieder geval zo werkt het voor mij, dat ik openbaringen kreeg, dingen waar ik in de dagelijkse praktijk als moeder van 4 jonge kinderen moet tegenaan liep, dat ik gefrustreerd was, ik was vermoeid, ik was ook soms wel boos. En eigenlijk door de vrede die ik eigenlijk ontving door in het woord te zitten, ondanks dat het me relatief veel tijd kostte, merkte ik eigenlijk, nou, bijvoorbeeld, Jezus de weg, de waarheid in het leven. En toen dacht ik, wauw, die vrijheid en maakte me eigenlijk vrij. Dat ik dacht, oh, ik ontvang echt rust en vrede in door het woord te bestuderen. En dat is eigenlijk wat Caris biedt, door er echt vanuit die rust en die vrede naar te kijken, maar wel echt diep het woord in te gaan. Omdat je op allerlei onderwerpen, het liefde van God, fundament, maar ook gewoon Oude Testamentisch, Nieuwe Testament, gewoon helemaal er doorheen gaat. En nou, voor mij heel veel antwoorden kreeg of vragen die ik eigenlijk niet eens had. Maar dat is wel heel veel openbaringen en verlichting in mijn hart.
0: Ja, dat klinkt echt heel, heel mooi. Want dan, je gaat dan echt intensief met de Bijbel aan de slag. En ja, dat woord van God gaat dan eigenlijk heel diep in je leven ook doorwerken. Heb je daar misschien nog een voorbeeld bij hoe dat dan gebeurde? Want het heeft ook gevolgen gehad voor je huwelijk, hè? Op positieve wijze, om het maar even te zeggen.
1: Ik vond het dus heel lastig om. Dus je leest in het eerste jaar sowieso het hele woord door. Dus de hele Bijbel door middel van een leesplan. Het aangepast ook op de lessen die je volgt. En ik kon eigenlijk extern ons huwelijk niet heel goed uitleggen waarom ik nou geloofde en wat ik geloofde. En mijn man, die toen nog niet, bekeerd was, die had ook heel veel vragen. En eigenlijk doordat ik Caris volgde, kon ik steeds beter onderbouwen vanuit het woord waarom dingen vanuit bijbelsperspectief zo waren, ook op het wereldperspectief. En dat gaf hem zoveel antwoorden en inzichten. En doordat ik ook de kinderen eigenlijk heel erg mocht discipelen, ook in het woord mocht meenemen, werd hij een soort van omringd in het gezin en natuurlijk door de liefde van God die daardoor eigenlijk in ons leven werkte, in ons woord. En daardoor werd hij eigenlijk zo bevestigd in dat ik hem eigenlijk al aan het discipelen was. Hè? Ja. Dat je Matthäus hebt van ga en maak vertel het goed nieuws en maak leerlingen. Dat was eigenlijk al aan het transformeren. En toen heeft hij, prijs de Heer, zomaar 24 zijn leven aan Jezus gegeven.
0: Wow.
1: En dus, kijk, dat echt. Want als ik het niet had kunnen uitdragen, kunnen vertellen, dan had het proces al veel langer geduurd. Dat was volgens mij toen al 14 jaar verder natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar en ook gewoon echt dat ik de kinderen daarin ook al kon leren. Dus ja, dus ik ben super dankbaar. Want nu zijn we gewoon samen een eenheid in Christus. En gaat hij deze de zomer starten met Caris.
0: Ja, het heeft jullie zeker dan dichter bij elkaar gebracht.
1: Ja, en bij hem.
0: Ja, deze Bijbelschool betekent dus heel veel bijbellezen, echt leesplannen volgen, diep het woord in. Hoe zien de lessen er dan uit?
1: Dus je hebt per jaar 42 modules. En een module bestaat uit 8 video's van 50 minuten. Je gaat 2 keer per maand dus naar school. Op een zaterdag heb je ook daar live lessen en je hebt groepsgesprekken. En een les, dat is weer weer onderverdeeld in die verschillende sub-onderwerpen. En dat kijk je eigenlijk gewoon thuis op video of je luistert het. Dat is een beetje hoe goed je Engels is. Het is gewoon netjes ondertiteld.
0: Ja.
1: Je hebt ook een syllabus waarbij je naslagwerken hebt. Ook handig voor de toetsen. Want als je een schooldag hebt gedaan en waarbij je lekker met elkaar kan stoeien en kan bespreken wat het met je heeft gedaan, het onderwijs, dan ga je daarna de volgende dag aan de toetsen open. Heb je 2 toetsen te maken en daarna start je, in ieder geval zo deed ik het, weer met je nieuwe 2 weken en met je nieuwe 16 video's. En dan loop je dat eigenlijk heel structureel door. En dus ik kon het eigenlijk op mijn eigen tijd doen. Ik deed vaak 's avonds. En soms luister ik het ook gewoon in de auto. Of tijdens een klusje met het huishouden. Dat is maar een beetje wat paste.
0: Ja, het kan dus op een hele mooie hybride manier gevolgd worden.

0: zaterdag, hè?
1: Ja, klopt. Zaterdag 29 augustus.
0: Kijk.
1: Inclusief lunch.
0: Oh, kijk, dat is
1: mooi samen te connecten na zo'n dag.
0: Ja, hartstikke mooi. Lunch is altijd van harte welkom.
1: Amen.
0: 29 augustus dus. Ik zeg er nog even bij, van 9 uur tot 12:30 is het in Naarden. En de aflopen gratis lunch. En aanmelden kan via het charisbiblecollege.nl. En als je het niet kan vinden, stuur even een appje naar de studio. Dan stuur ik je de link graag even toe. Michelle Brokka, dankjewel voor het delen van jouw persoonlijke ervaring met het Charis Bible College. En check dus de website charisbiblecollege.nl.

Celtic Worship en Your Kindness bij Groot Nieuws Radio. En heerlijk om dat enthousiasme te horen van Michelle van het Caris Bible College. Ja, zometeen na 11 uur heb ik weer een gast in de studio. Tineke van der Stok. En met haar ga ik het hebben over armoede in Nederland. En Tineke is van Kerk in Actie. Dat is zometeen na 11 uur. En dit is muziek van Anthem Worship. Dit is Praise.

0: tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het was al vroeg druk in de trein naar Zandvoort met Formule 1-fans. Tussen 7 en 9 uur namen al 10.000 mensen de trein uit Amsterdam. Die rijdt elke 5 minuten. In Zandvoort is dit weekend de laatste Grand Prix van ons land, met vandaag de eerste vrije training en de sprintkwalificatie. Een man die werd gezocht voor de dood van een vrouw in Lelystad is zelf doodgevonden. Hij lag bij een zwemplas bij Zeewolde. De politie zegt dat het sowieso geen misdrijf was. De dood van de vrouw wel. Eergisteren werden foto's van de man verspreid. Moordenaar Joran van der Sloot wordt in de gevangenis in Peru dagelijks met de dood bedreigd. Hij zegt dat het voor hem een doorlopende psychische marteling is en wil worden overgeplaatst. Een rechter moet dat goedkeuren. Van der Sloot zit een lange straf uit voor de moord op studente Stephanie Flores en voor drugsmokkel. Hij vermoordde ook een Amerikaanse, Natalie Holloway, op Aruba. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien over het land met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en meer zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien in de kustgebieden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 11 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren door een spoedreparatie een kwartier vertraging. A50 Zwolle Arnhem een kwartier vertraging bij Afrit Schaarsbergen. En op de A58 Vlissingenbergen op Zoom door een ongeluk bij Knoopend Markiezaad 4 kilometer file.
12: En zometeen hoor je dit lied van Brian Drugsen.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting. Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
19: Brandstof.
20: Met Lucas Kramer.
19: Het christelijke radiostation.

0: muziek van Brian Drugsen was dat. Today, as for me and my house, we will serve the Lord.
1: Brandstof met Lucas Kramer.
0: Een hele goede morgen. Welkom bij Brandstof deze vrijdagochtend. Het is de eerste brandstofuitzending van het nieuwe radioseizoen. Ja, we horen regelmatig in het nieuws dat de armoede in Nederland toeneemt. Een gezin dat een schoolreisje niet kan betalen. Een kind dat zonder ontbijt naar school gaat. Ja, of iemand die verder vanwege schulden steeds verder in een isolement terechtkomt. Nou, Kerk en Actie probeert daar in beweging te komen. Ja, niet alleen ver weg zijn zij actief, maar ook gewoon in onze eigen straat. Nou, deze ochtend is Tineke van der Stok van Kerk in Actie in de studio nu aangeschoven. Tineke, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, fijn dat je er bent. Ja, armoede is ook in Nederland een steeds groter probleem. Wat verstaan we eigenlijk onder armoede, vroeg ik me af.
2: Ja, armoede in Nederland is denk ik wat anders als armoede in het buitenland. Het betekent dat je je kinderen niet kunt laten meedoen op school. Dat er soms geen geld is voor een goed ontbijt, wat je net al zei. Dat je er eigenlijk ook gewoon sociaal uit ligt.
0: Ja.
2: En je hoort verhalen in het nieuws. En van cijfers van het CBS tonen aan dat steeds meer mensen gewoon te maken krijgen met armoede. En ook toenemende schulden. En is dus helaas ook in Nederland het geval.
0: Ja, vreemd toch dat het in Nederland voorkomt? Dat hoort toch hier niet te zijn?
2: Nee, eigenlijk niet. Hè? Nee. Eigenlijk nergens ter wereld. Maar het is wel de dagelijkse realiteit.
0: Ja. En is armoede vooral een financieel probleem? Of speelt er dan meestal ook meer?
2: Ja, het is een financieel probleem. Maar er komen natuurlijk heel veel problemen extra bij kijken. Zoals eenzaamheid. Hè, als je niet in een sociaal netwerk zit. Uitsluiting. Dat je vooral nergens bij hoort.
0: Ja, het is eigenlijk dan een soort neerwaartse spiraal misschien.
2: Ja.
0: Waar je in terecht komt.
2: Ja. Ja.
0: Welke signalen kun je opvangen als je armoede wil signaleren? Wat voor signalen kun je dan zien?
2: Dat is natuurlijk soms best lastig. Daarom werkt Kerk in Actie ook met lokale kerken. Want zij kennen natuurlijk de mensen in hun kerk, in hun buurt. Mensen kennen elkaar. Daarom willen we via zo'n netwerk ook helpen. Dus zo dichtbij in je buurt, zodat mensen niet buiten beeld raken.
0: Ja, je wil echt via de kerken wil je dus dan mensen gaan helpen. Waarom is dat een goede aanpak om het via de lokale kerken te spelen, om armoede op te lossen?
2: Omdat je als kerk denk ik ook een speelfunctie kunt vervullen in je eigen wijk en in je eigen buurt. Kerken kunnen contact maken via hun leden met mensen die ze in de buurt kennen. En het is natuurlijk als je in armoede leeft, is dat niet iets wat je aan de grote klok hangt, maar wat vaak achter de voordeur speelt. Maar kerken hebben ook vaak contact met de gemeentelijke instanties. En die kennen de adressen waar het moeilijk is. En zo kun je ook zonder dat een ander dat hoeft te merken, gewoon eens even aanbellen en kijken van is er hulp nodig. En dan komen mensen wel met hun verhaal.
0: Ja, de kerk zit als het ware nog in de haarvaten van de samenleving. Ja. Wel steeds minder natuurlijk, steeds minder. Maar heel veel mensen zijn nog wel betrokken bij een kerk en kunnen dan op die manier armoede ook signaleren.
2: Ja, precies. Ja, en in de kerk zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zijn vrijwilliger op allerlei gebieden, bij de voedselbank, bij een buurtmaaltijd of een inloophuis. Zo, die kennen dus ook weer mensen die daarmee te maken hebben en die kunnen dat ook bij hun kerk aangeven.
0: Ja. Wat doet het met iemand als iemand in armoede leeft?
2: Ik denk dat je je vooral heel eenzaam kunt voelen. Hè? Want je wilt allemaal dat je kind erbij hoort. Dat ze mee kunnen doen op school. En dat je enigszins ook gelukkig bent. En dat geeft veel, denk ik, verdriet en pijn. En het gevoel dat je er niet bij hoort.
0: Ja, en iedereen hoort erbij. Iedereen moet kunnen meedoen. Jullie werken als Kerk in Actie ook samen met verschillende organisaties. Ja, met kerken dus, maar ook met organisaties. Wat voor organisaties zijn dat?
2: We werken met de vereniging Schuldhulpmaatje. Schuldhulpmaatje die helpt mensen die in de schulden zitten of die daarin dreigen te komen met door hulp van maatjes. Maatjes in het hele land dat zijn vrijwilligers, die worden opgeleid met een training en die staan mensen bij die in schulden zitten. Dus die gaan naast ze zitten thuis en samen de stapel rekeningen doornemen, de administratie en kijken of er weer orde kan komen in iemands leven door gewoon er te zijn voor iemand en hulp te bieden.
0: Ja, bij financiële problemen. En zijn er nog meer organisaties in het spel?
2: Wij helpen ook de voedselbank. Dat doen we door kerken aan te moedigen om inleverpunt te worden voor de voedselbank. De voedselbank die komt veel langhoudbare producten tekort. Dat komt ook eigenlijk omdat er minder toevoer is vanuit de supermarkten. Dat is eigenlijk ook wel goed, maar de voedselverspilling wordt tegengegaan. Maar dat betekent minder producten voor de voedselbank. Dus wij moedigen lokale kerken aan om inleverpunt te worden, zodat kerkleden en mensen uit de buurt voedsel kunnen komen inleveren. En dat wordt dan weer naar de plaatselijke voedselbank gebracht. En daarvoor ondersteunen wij ze met promotiematerialen en een PR-plan, een spandoek en dat soort dingen.
0: Ja, mooi. Ja, ik zie ze inderdaad wel eens achter in de kerk staan, van die grote kratten met allemaal houdbare producten. Die gaan dus dan naar de voedselbank.
2: Ja, en dan is de kerk echt letterlijk in actie.
0: Ja, gaaf zeg. Ik denk dat armoede ook wel veel gepaard gaat met schaamte. Hoe zorg je dat mensen de stad naar de kerk kunnen zetten, of naar Kerk in Actie, of naar wat voor organisatie dan ook, om hulp te ontvangen, om uit de armoede te komen?
2: Ik denk dat dat vooral is door gewoon naast iemand te gaan staan. Door iemand eens uit te nodigen voor een kopje koffie. Als er een koffieuurtje is bij de kerk. Om iemand eens mee te nemen. Dus dat is vooral zeg maar een relationele band die je hebt als kerklid met iemand in je wijk. Waarvan je weet van nou die heeft het moeilijk. Neem iemand eens mee naar een laagdrempelig iets van de kerk. En misschien is de drempel naar een kerkdienst misschien best hoog. Maar je kunt het eerst ook op andere door de weekse activiteiten proberen. Wij ondersteunen daarom ook inloophuizen van kerken, bijvoorbeeld in Rotterdam en in andere grote steden en plaatsen in Nederland, waar mensen gewoon een kopje koffie kunnen komen drinken, af en toe een maaltijd krijgen, waar de aandacht voor ze is en dat we dan ook van mensen horen van nou, dit was de reden waarom ik vanochtend opstond. Omdat ik weet dat ik hier terecht kan en dat ik hier een praatje kan houden.
0: Ja, en dan kan misschien de band ook wat verdiept worden en dat er openheid komt om te praten over armoede en problemen die daarmee gepaard gaan.
2: Dan staan mensen dus ook eerder open voor hulp. Ja, als ze mensen kennen en gaan vertrouwen.
0: Mooi. Ik ben in gesprek met Tineke van der Stok van Kerk in Actie over armoede in Nederland. En ja, dat is niet altijd zichtbaar en achter de voordeur kan een hoop ellende schuil gaan. Nou, Kerk in Actie biedt hulp, maar die hulp die moet ook ergens van gefinancierd worden. En daarom organiseren zij in november opnieuw een huis-aan-huis-collecte. Daar hoor je zometeen meer over, maar eerst muziek van Charge Music met Sharon Kipps en Gilbert Dera. Dit is voldoende voor vandaag.

0: Nou, ze zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor hun kersttour. Het koor Sharon's Music. Je hoort voldoende voor vandaag. Ja, en als we dan toch aan het vooruitblikken zijn op het najaar. Van 16 tot 20 november gaan collectanten in het hele land weer langs de deuren voor de huis-aan-huis collecte van Kerk in Actie. En vorig jaar bracht die collecte zo'n 6 ton op. 600.000 euro. Dat is echt een hoop geld. Tineke van der Stok van Kerk in Actie zit hier in de studio. Fijn dat je er bent, Tineke. Laten we beginnen bij de collecte zelf. Waar gaat het geld naartoe dat tijdens die huis-aan-huis collecte wordt opgehaald? Waar gaat het dan besteed worden?
1: Dat geld dat wordt besteed aan onze samenwerking met Schuldhulpmaatje. Want Schuldhulpmaatje wil eigenlijk ook gewoon op nog meer plekken actief kunnen zijn. Waar mensen in schulden zitten. Dus nog meer locaties openen. Mensen trainen om vrijwilliger te worden. Dus daar gaat het geld naartoe. Naar die inleverpunten waar ik net over vertelde. Waar wij promotiemateriaal voor verzorgen. Dus we hopen op zoveel mogelijk plekken in het land ook inleverpunten. Dat die geopend kunnen worden. En naar lokale initiatieven van lokale kerken die dus een buurthuis hebben, een inloophuis, formulierenhulp en dat soort initiatieven. Daar gaat het geld van de huis-aan-huiscollecte naartoe.
0: Ja, echt ook naar de bestrijding van armoede. Bijvoorbeeld met dat schuldhulpmaatje, je vertelde het net ook wel even over. Daarmee wordt echt wel armoede misschien ook wel in de kern mee uitgeroeid, kun je dat zo zeggen?
1: Ja, daar worden mensen in ieder geval mee op weg geholpen. Om te proberen in ieder geval uit de schulden te komen. Of te voorkomen dat ze daar in een diepe schuld belanden. Dus waarin je ook weer in de hele neerwaartse spiraal van armoede terechtkomt.
0: Ja. Jullie kiezen dus voor om gewoon lekker ouderwets huis aan huis te gaan collecteren in november. Wat maakt dat zo bijzonder om langs de deuren te gaan met een collectebus?
1: Nou, we horen heel veel terug van collectanten die in hun eigen wijk collecteren. Hè. Het kost vaak maar 2 uurtjes van je tijd. Dus eigenlijk, wat is dat hè, op een hele week? En je maakt weer even contact met de mensen in je buurt. Je maakt even een praatje met iemand die je misschien normaal niet zo snel zou aanschieten. Dus ergens ontstaat ook het contact met de wijk weer.
0: Ja, en daar hebben we eigenlijk wel heel erg behoefte aan. Want soms dan ken je eigen buren helemaal niet.
1: Nee, precies. Dus dat is gelijk een mooie aanleiding om even aan te bellen. En misschien hoor je dan gelijk wel van iemand die het moeilijk heeft. Zodat je daar ook weer een keer denkt van ik kan er ook een keer weer even naartoe om een kopje koffie, iemand vragen op een kopje koffie op een later moment.
0: Ja, want daarmee kan ook misschien armoede gesignaleerd worden. Door middel van de collectanten.
1: Ja, ook dat. Het is natuurlijk niet de hoofdfunctie. Hè? Want we hopen vooral natuurlijk met collect in ieder geval dat collectanten gewoon even een paar uren willen van hun tijd willen inzetten om voor ons de collecte te lopen. Maar het is wel een mooie bijvangst eigenlijk. Als je signaleert dat mensen in je buurt misschien wel een hulp kunnen gebruiken.
0: Ja, en dan kun je zeggen van ga naar de kerk toe of naar Schuldhulpmaatje of naar de voedselbank.
1: Ja, en dan zou ik zeggen in eerste instantie ga naar je lokale kerk.
0: Ja, dat is het centrale aanspreekpunt. Je zei al van 2 uurtjes van je tijd. Kost het zo weinig tijd om te collecteren?
1: Ja, als je op een goed tijdstip van de dag gaat, bijvoorbeeld net na het avondeten, bijvoorbeeld, of net voor het avondeten als mensen thuis zijn, dan tref je de meeste mensen thuis. En dan, en het is ook gewoon zo dat je een wijk krijgt die ook wel behapbaar is. Hè, zodat het niet heel veel uren kost. Maar wij gaan uit van ongeveer 2 uur van je tijd.
0: Ja, je hoeft niet bij het halve dorp te gaan collecteren. Maar gewoon een straatje of 2 straatjes of meerdere straatjes. Dat is meer dan genoeg.
1: Ja, en daarom zoeken we ook zoveel mogelijk collectanten. Zodat je samen dus ieder zijn deel kan doen. En het voor niemand heel veel tijd kost.
0: Ja, wanneer ben je geschikt als collectant, Tineke?
1: Nou, eigenlijk altijd.
0: Ja?
1: Als je maar 16 jaar en ouder bent. Hè, want dat is de minimum leeftijd om te gaan collecteren. Maar volgens mij kan iedereen dit.
0: Iedereen kan het. Hè? Is er nog iets van een training of een instructie die erbij hoort?
1: Van je plaatselijke coördinator, hè, die wij ook van Kerk in Actie hebben. Krijg je gewoon wat instructies mee. Een flyertje met ons collectedoel gewoon even makkelijk uitgelegd. Zodat je weet van hiervoor ga ik op pad. En even wat tips van wanneer kun je gaan. En wat vraag je aan de deur. En op welke manieren kunnen mensen bijdragen. Hè? Dat kan contant, maar ook via een QR-code op de bus. Dus op die manier helpen wij het eigenlijk de collecte zo makkelijk mogelijk te maken.
0: Ja, en jullie willen echt een hele landelijke collecte organiseren. Dat er echt van Zuid-Limburg tot Noord-Oost-Groningen wordt gecollecteerd, hè?
1: Ja, dat is ons doel. Eigenlijk in iedere straat een collectant. En dat er aan iedere deur in Nederland kan worden aangebeld.
0: Ja, en dat er uiteindelijk nog veel meer geld wordt opgehaald om armoede te bestrijden. Hey, wat gebeurt er nadat je je aangemeld hebt als collectant?
1: Dan krijg je een bevestiging van ons. En dan gaat jouw plaatselijke coördinator contact met je opnemen. En die informeert je verder. En dan zeg maar tegen de tijd dat de collecteweek in aantocht komt, dan krijg je je collectebus en verdere instructies. En ook het moment waarop je je bus weer inlevert bij je coördinator. Dus dat, dat werkt dan eigenlijk gewoon als vanzelf.
0: Ja, nou, het lijkt me een mooie uitdaging om vanochtend gewoon zoveel mogelijk collectanten te gaan werven.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: Nou, als je zin hebt om mee te doen, ook al woon je dus in Zuid-Limburg of in Noordoost-Groningen of op de Bijbelbelt of waar dan ook, meld je aan voor de huis-aan-huis collecte. En dat kan via kerkinactie.nl/collectant.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat zeg ik goed. Kerkinactie.nl/collectant. En laten we heel Nederland dus coveren als het ware en overal collectanten inzetten, zodat er een hoop geld wordt opgehaald. Nou, laat die collectebussen maar rammelen van 16 tot 20 november dus. De huis-aan-huis collecte van Kerk en Actie. En meld je aan via kerkinactie.nl/collectant. Tineke van der Stok, dankjewel.
1: Dankjewel.

Megan Woods en I Believe You. En daarvoor Cody Carnes en Ain't Nobody. Ja, je luistert naar Brandstof bij GrootNieuws Radio. En we hadden het net over het onderwerp armoede in Nederland. Komt er een appje binnen in de studio, die wil ik je graag even voorlezen. Ik luister mee over het onderwerp armoede in Nederland. Als diaken binnen onze kerk ben ik hier ook mee bezig. Ook middels schuldhulpmaatje. En met hen hebben we ook gesprekken gehad over een vergeten groep mensen die in problemen komen en die ook steeds groter wordt. Mensen die wel werk hebben en ook niet meer rondkomen. Daarnaast zijn mensen die alleenstaand zijn of geen kinderen hebben ook vaak kind van de rekening. Je valt buiten heel veel subsidiepotten. En ja, ik spreek ook uit eigen ervaring. Ik ben alleen, geen kinderen, ik werk 32 uur per week en krijg conform cao betaald. Maar ik kan ook niet meer rondkomen, het lukt niet. En ik app dit vanuit een caravan waar ik een paar dagen gratis gebruik van mag maken. Anders was ik 6 weken zomervakantie thuis. Ja, wat heftig zeg. Ja, zo kan armoede in Nederland er ook uitzien. En daarom is het dus belangrijk om die collecte te laten plaatsvinden in november. Om armoede een klein stukje verder uit te bannen. Zodat iedereen gewoon rond kan brood kan kopen. En ook in de zomer lekker op vakantie kan gaan. Nou, wil je meer informatie over die collecte? Kijk dan even op kerkinactie.nl/collectant. Zometeen ga ik bellen met Gert-Jan van IJM, International Justice Mission. En zij gaan weer een bijzonder verhaal vertellen over een bevrijdingsoperatie. Altijd weer bijzonder om te horen. Dat zometeen dus hier bij GrootNieuws Radio, na muziek van Eline en Dwight Dissels. U maakt alles nieuw.

0: Ja, ik hou van duetten. Prachtig duet van Eline en Dwight Disselz. Je hoorde alles nieuw.
1: Reis rond de wereld.
0: Ja, 23 jaar lang wist de moeder in Zuid-Azië niet waar haar zoon was. Ja, ze ging er uiteindelijk maar vanuit dat hij was overleden. En zijn vader dacht, ja, mijn zoon redt zich wel. En hij was ervan overtuigd dat hij nog leefde. Nou, na jaren komt dan toch het moment dat moeder en zoon elkaar weer in de armen kunnen sluiten. IGN was betrokken bij deze bevrijding. En vandaag praat ik daarover met Gert-Jan de Jong van IGN. Gert-Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat een bizar verhaal. Na 23 jaar, ja, dan is toch alle hoop eigenlijk al wel verloren?
2: Ja, ja, ongelooflijk verhaal, hè. Maar ja, alle hoop lijkt verloren inderdaad. Maar toch op een hele bijzondere manier is deze zoon weer teruggekomen bij zijn moeder.
0: Ja. We hebben het over Prakasan, zo heette hij. 23 jaar ja, was hij gescheiden van zijn ouders. 15 jaar lang zat hij in dwangarbeid. Wie is Prakasan, Gert-Jan?
2: Dat is dus een man uit Zuid-Azië. Op zijn 16e is hij van huis weggelopen. Toen had hij een hele ernstige ruzie met zijn broer. En hij was zo wanhopig dat hij is weggelopen. En daarna raakte zijn familie ieder spoor van hem kwijt. En uiteindelijk belandde hij zo'n 2700 kilometer bij huis vandaan op een buffelfarm. Dus een boerderij met buffels, dat zijn soort gigantische koeien. En daar is hij dus uiteindelijk vastgezet. En is hij 15 jaar lang uitgebuit op die boerderij.
0: Ja, kun je er misschien meer over vertellen? Wat heeft hij daarin meegemaakt, in die dwangarbeid?
2: Ja, hij werd dus echt heel zwaar uitgebuit. Hij moest daar de stallen van die buffels schoonmaken, mes verzamelen. En het waren 24 buffels. Dat zijn dus gigantische koeien van, ja, ik las, ze kunnen 1,5 tot 2 meter hoog worden. Zo'n 3 meter lang, dus echt gigantische dieren. Die moest hij dus verzorgen. En het is zelfs zo dat er werd ook geregeld, werd hij vastgeketend met zijn benen aan een metalen bedhaar om te voorkomen ook dat hij weg zou lopen. Mm. En hij is dus in 2022 is hij daar gevonden door medewerkers van een NGO die door IGN is getraind om slavernij tegen te gaan. Ja, en die zeiden ook, het was echt mensonterend, zeg maar, hoe ze hem vonden daar op die boerderij.
0: Ja, hoe heeft hij dan vrij kunnen komen?
2: Uiteindelijk dus IGN die traint, we bevrijden zelf mensen, maar we trainen andere organisaties om moderne slavernij te herkennen, om signalen op te pikken uit gemeenschappen. En dus een van die NGO's die wij hebben getraind, die heeft dus zijn ze Prakasan op het spoor gekomen en hebben ze onderzoek gedaan. En toen vonden ze hem uiteindelijk dus in 2022.
0: Ja. En dan die hereniging met zijn moeder, die geen hoop meer had dat hij hem ooit nog zou zien.
2: Ja, dat is ook nog een heel verhaal. Want hij werd dus in 2022 werd hij gevonden. Maar aanvankelijk, hij sprak helemaal, hij kon zich nauwelijks verstaanbaar maken. Hij wist gewoon wat woorden uit de lokale omgeving, wat plaatsnamen en zo. Maar gewoon zijn geheugen en zijn spraak. Hij was zo lang geïsoleerd geweest dat het helemaal weg was. En in de opvang was een vrijwilliger. Die heeft hem heel trouw en geholpen om zeg maar weer herinneringen op te halen. En uiteindelijk is er een journalist geweest die ook de taal sprak van het dorp waar hij vandaan kwam. En zo hebben ze uiteindelijk ook mensen op dat dorp afgestuurd om weer onderzoek te doen. En zo is er uiteindelijk dat contact met zijn moeder gekomen. En aanvankelijk via video. En later hebben ze dus ook echt een ontmoeting georganiseerd. Moeder en zoon elkaar weer konden ontmoeten.
0: Wauw, dat lijkt me heel bijzonder om dan je moeder weer te zien. Dan komt hij dus vrij, Prakasan. Dat betekent niet dat je gelijk je leven weer kan oppakken. Waar heeft Prakasan mee te dealen dan na zijn vrijlating?
2: Wat ik net ook al zei. Hij was dus gigantisch geïsoleerd. Dus gewoon zijn hele geheugen was zeg maar versnipperd. Net echt, hij was er ook gewoon fysiek zeg maar heel slecht aan toe. Dus hij heeft medische hulp gehad. Maar hij heeft ook heel uitgebreide psychologische hulp gehad. Gewoon om weer zijn herinneringen op te bouwen. Om weer gewoon besef van eigenwaarde te krijgen. En dat is gewoon een heel eeuw proces. Ja. Ja. Ja, en ik denk dat het ook gigantisch helend is dat hij nu ook weer terug bij zijn moeder is. Ik heb ook net foto's van gezien. Die mochten we eerder niet delen. Maar daar hebben we nu toestemming voor. Dus die ga ik zo ook op de website zetten. Maar dat is ook echt ontroerend om te zien hoe dan die Prakasam ook zijn moeder gewoon echt in de armen sluit. Je ziet ook op een foto dat zij ook met haar handen zijn gezicht zo betast. Alsof ze echt zeker wil weten van ja, dit is echt. Mijn zoon is terug. Het is geen droom. Ja, het is echt heel, heel bijzonder om ook die foto's te zien dat ze, ja, dat ze elkaar dan weer in de armen sluiten. Het is echt,
3: ja. Nou, die foto's. Ja, die foto's kunnen we dus dan binnenkort bekijken op igmnl.org. Als we even uitzoomen, Gert-Jan. Jullie werken al zo'n 20 jaar in Zuid-Azië. Wat voor ontwikkelingen zien jullie daar plaatsvinden? Wordt het beter ook met de rechten van mensen?
2: Ja, dat is ook wel echt heel bijzonder om te delen. Want we zijn zo'n 20 jaar geleden begonnen. En toen zaten de autoriteiten daar totaal niet te wachten op ons. Er werden zelfs ook bevrijdingsoperaties actief tegengewerkt. En soms was een bevrijdingsoperatie gepland. En dan was er iemand, soms ook vanuit de overheid, die zeg maar een tip gaf aan de uitbuiters. En dat op het moment van de operatie dat iedereen verdwenen was. En nu is dat echt totaal anders. Nu zien we dat de autoriteiten zelf echt heel gemotiveerd zijn om moderne slavernij aan te pakken. Ook in deze zaak hebben zeg maar de autoriteiten echt heel goed meegeholpen. Om de familie van Prakasam weer terug te vinden. Ook om de uitbuiter aan te klagen. Dus dat is echt heel bijzonder dat je echt ziet dat het systeem verandert. En dat de autoriteiten zelf dat echt een vuur gaat branden om moderne slavernij ook aan te pakken.
3: Ja, toch is er nog een hele weg te gaan. Want jullie zoeken ook mensen die willen bidden of Freedom Partner willen worden. Wat betekent dat?
2: Freedom Partners, dat is echt super belangrijk, want het is echt werk van de lange adem. We zien nu in grote gebieden in Zuid-Azië dat echt stappen zet om het aan te pakken. Maar we zijn ook op nieuwe plekken begonnen, zoals Bangladesh, waar nog heel veel kinderen worden uitgebuit, ook seksueel worden uitgebuit. En dat is echt werk van de lange adem om dat aan te pakken. Dat is echt maanden, jaren investeren. En daarvoor hebben we Freedom Partners nodig, mensen die maandelijks geld geven om dit werk mogelijk te maken. En ook prayer partners, mensen die voor ons bidden. Dat horen we ook terug van de medewerkers in het veld, zeg maar. Hoe belangrijk het is, ook de wetenschap, dat er voor ze gebeden wordt.
3: Nou, als je wil meedoen als donateur, als freedom partner of als gebedspartner, prayer partner, ga dan naar igmnl.org. En daar vind je dus ook meer over het verhaal van Prakasam. Gert-Jan de Jong van IGM, dank je wel voor het delen van dit verhaal.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu hier nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is het niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: One Day, een lied van Matt Redman en daarvoor Keith en Kristen Giddy en Simple Living. En zometeen na 12 uur de lunchroom met Daan Hartgers.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Caris Bible College, International Justice Mission, de Protestantse Kerk Nederland en Stichting Lumen.

0: Toedaloo.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Bij extra controles zijn scheuren in dijken ontdekt, maar er is nog geen reden tot paniek, want er zijn geen gevaarlijke situaties, zeggen twee waterschappen. In Utrecht is een lekkage bij een kering aan de Montfoortse dijk direct gerepareerd. En in Friesland worden op 3 plekken dijken hersteld. Minister Heijnen zegt dat hij nog tijd genoeg heeft om steun te vinden voor zijn begroting. De steun hoeft niet per se rond te zijn voor Prinsjesdag. We stemmen tot in december, zei hij voor de ministerraad. Heijnen wil graag steun van links en van rechts, maar Pro en Ja 21 vinden zelf dat ze te ver uit elkaar liggen. Door een staking van Noorse luchtverkeersleiders is het vliegverkeer in Noorwegen ontregeld. Het is nog onduidelijk of het ook gevolgen heeft voor Nederland. Op Schiphol staan vandaag 20 vluchten van en naar Noorwegen gepland. KLM zegt dat hun vluchten tot nu toe allemaal doorgaan. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien oostwaarts met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en vaker zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in de kustgebieden opnieuw buien. Vanaf morgen droger. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
16: Op de A9 Amstelveen-Alkmaar 4 kilometer file tussen Badhoevedorp en Knoop het Rotterpolderplein. De vertraging is een kwartier. A12 Den Haag-Utrecht 11 kilometer tussen Nieuwebrug en de Meren. Een kwartier vertraging door een spoedreparatie. En een half uur vertraging op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen 18 kilometer file.
17: Goedemiddag. We openen straks onze lunchroom met een mooi, melodieus, een zeer vriendelijk klinkend lied. Maar daar wordt ook nogal wat gezongen, hoor. Luister maar eens goed naar dit lied. Ja.

0: kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
1: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes! Hamster!
5: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
7: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-style bodem, een dunne Italian bodem... Yeah.

0: Welkom in de lunchroom
1: met Daan Hartgers.
2: God wil een God van en voor iedereen zijn. En met iedereen, zo'n Kees Kraaij hoort ook echt over iedereen. Hè? Over de levenden en de doden, over de rijken en de armen, de gevangenen en de vrijen, de geestelijke en ook de verslaafden, de pedofielen en de prostituees. En ook, en dat bedoel ik echt niet te grappig hoor, ook voor alle lunchroombezoekers, want ook hier is het een zeer divers clubje, dat kan ik je verzekeren. Nou, goedemiddag allemaal, hartelijk welkom. Gezellig dat jullie er zijn. Blijf gerust ook, want de komende 2 uur zijn we weer geopend. Met straks, in dat 2 uur, op vrijdag altijd, het zeer populaire spel Ik zie wat jij niet ziet. Maar goed, zover zijn we nog niet. Eerst maar eens even landen hier, even een plekje zoeken. Hier vooraan zijn nog een paar lege stoeltjes helemaal voorin. De meeste mensen gaan achterin zitten altijd. Het lijkt de kerk wel. Waar trouwens net zoals hier volop gezongen wordt. Zoals nu met dit lied. Door en door goed.

0: Dit lied ging niet over wat wij mensen allemaal bereikt hebben, maar het ging erover, kijk eens naar wie ons geholpen heeft. God Did It, Jordi Toby Mac en Jamie McDonald.
1: De dagtekst
0: komt vandaag uit 1 Korintiërs 12, vers 12, waar staat: één lichaam, een lichaam, hè, is een eenheid die uit veel delen bestaat, en ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. En zo is het ook met het lichaam van Christus. Dus een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat, en ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. En zo is het ook met het lichaam van Christus. De dagtekst van vandaag.

0: kent die tekst vast en zeker wel, die trouwens niet rechtstreeks uit de Bijbel komt, maar is te lezen op heel veel tegeltjes. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Nou, dit lied, Taste and See, daarin werd gezongen over dat ook het geloofsleven niet altijd, ik zal maar zeggen, halleluja is, hè, maar dat het altijd goed is om op God te vertrouwen, of dat in ieder geval te proberen. Psalm 34 was dat, Taste and See, Shine and Shine. Het is op 10 seconden na 12:30. Het is wel precies tijd voor het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag trekken de laatste buien naar het zuidoosten weg. Er is kans op onweer in Limburg. Elders komt de zon vaker tevoorschijn en het wordt 20, 21 graden. Morgen dan wisselen zon en stapelwolken elkaar af, met vooral 's ochtends enkele buien. En ook dan een graadje of 20.
1: De lunchkaart.
0: Krijgt er kikken van in de keel. Momentje.
2: Oei, oei, oei, oei.
0: Zo, even een slokje. Nou, we gaan het nog een keer proberen. Het is tijd voor de muzikale lunchkaart. Zo, dat is eruit. Elke dag een keuzemenu. Dat is er ook uit. Nu jullie keuze nog. Dat is aan jullie. Wat wil je straks helemaal horen hier in onze lunchroom? Is dat menu A of is dat menu B? En waarom dan wel? We willen alles weten van je. Maar ja, hoe klinken ze? Hoe smaken ze? Hoe proeven ze? Nou goed, kan ik je verzekeren. Luister maar eens even.
1: Menu A.
0: Met daarin 3 gerechten als nagerecht vrede, hoofdgerecht scars in heaven en dit is het voorgerecht.

0: Nou, geef je bestelling maar door aan mij.
1: Daan Hartgers.
0: En dat kan heel eenvoudig via onze Grootnieuws Radio app. Wat wil je straks helemaal horen? A of B? Dus A of B. En waarom? En stemmen kan vanaf nu.
2: De Lunchroom.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Dit is wat ze al jarenlang willen doen en ook doen, hè? Mensen bij Jezus brengen. Reni en Elisa, dit staat op hun nieuwste cd, Een Tijd, een Nieuwe Tijd. Daarmee toeren ze op dit moment door ons land. Ze zijn te zien in Winschoten, Vriezenveen, Zwijndrecht, Roosendaal en Emmen. Zijn we er al uit, jongens, met de muzikale lunchkaart? Oh, bijna. Great.

0: Michael W. Smith, Greatest Thy Faithfulness, 1:15. En dat laatste zetje hadden ze hier in onze keuken net nog even nodig.
1: De lunchkaart.
0: Want nu zijn we eruit met alle bestellingen. Het waren er weer heel veel. Dank. Altijd gewaardeerd. Al dat stemmen, elke dag weer. Ik dank in dit geval speciaal Judith. Maar ook Edith en Jacqueline en Roelie. Matthias die zegt, ja, ik stem met name op dat ene menu vanwege het hoofdmenu. Ook Hadassa stemde erop. En Emmanuel en Naomi. En Noëlla Reinders die zegt, ik bestel dit menu speciaal voor mijn jarige moeder. Die vandaag 40 jaar is geworden. Ah, dat is hartstikke mooi.
2: De
0: gefeliciteerd. Dit is menu B. Met Geef het maar aan mij. Because He Lives en G-Roots, Joke Buijs, in alles. Geniet ervan.

0: niet mag missen.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij een ongeluk met een paard en koets in Hellendoorn, Overijssel, is een dode gevallen. Het paard en de koets kwamen in het water terecht en de mender is omgekomen. Een passagier wist op tijd van de koets te springen. Volgens Tubantia heeft het paard het overleefd. Voor de asielrellen in Apeldoorn zijn in totaal 7 mensen opgepakt. Ze komen uit het hele land. In mei werd in Apeldoorn avonden achter elkaar gevochten en vuurwerk afgestoken. Ook bij asielprotesten daarna in andere gemeenten kwamen de ergste relschoppers van buitenaf. Oud-coureur Jan Lammers zou het prachtig vinden als Max Verstappen zondag de Formule 1-race in Zandvoort wint. Dat gun ik hem en het zou de mooiste tractatie zijn voor de laatste Grand Prix in Nederland, zegt hij. Lammers stopt daarna zelf als sportief directeur van de race in Zandvoort. Die is er 6 keer gehouden. Het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land met kans op onweer. Tussendoor ook zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond in het oosten nog buien en vannacht in de kustgebieden. Morgen opnieuw buien, maar later meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. De A12 Duitse grens Arnhem is druk tussen de Duitse grens en Duiven. 10 kilometer file, 20 minuten vertraging. Meer dan een half uur vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. De spitsstrook bij Alfred Schaarsberg is nog steeds dicht. 16 kilometer file vanaf Apeldoorn, dus meer dan een half uur extra. En op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Westervoort... 3 kilometer stilstaand verkeer.
14: Je zou kunnen zeggen, ach, hè, wat stelt het nou voor? Het is maar een beweging, hè, een vorm. Nou, dat betekent wel meer. Ik heb het over deze houding waarover hier straks gezongen wordt.

0: Jullie hebben goede smaak, zeg. Man. Geef het maar aan mij. Arend Jansen, Because He Lives, Matt Maher en In Alles, Joke Buijs en G-Roots. Dank voor het stemmen. Maandag, 12:30, nieuwe kaart.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die...

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: graanbodem of met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
4: Strikt. Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
7: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: De Lunchroom.
11: Met Daan Hartgers.
10: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom. Met Daan Hartgers.
1: Knielen, daarover zong deze Nicole C. Mullen. Hè, een symbool van overgave, van eerbied. Prachtig beeld ook, hè, door dat knielen. Kun je waarschijnlijk anders naar anderen kijken. Naar de wereld om je heen kijken. Nou ja, nu we toch aan het kijken zijn. Kijk eens even voor je. En dan bedoel ik dat echt letterlijk. Wat zie jij nu voor je? Wat ik niet zie. En ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Hè. Asfalt. Misschien wel asfalt wat daar stil voor je ligt, hè, sta je in de file. Of mooier wellicht, inmiddels groener wordend gras. Of misschien zie je een heerlijke lunch of iemand die even een middagdutje doet. Of de wasmand of kinderen die je misschien wel achter het behang kunt plakken. Of een slaapkamertje waar weer even een nieuw behangetje op moet. Een nagelknippertje, een knippende kapper. Ja, het kan van alles zijn. Nou, ga zo maar door, noem het maar op. Wat zie jij nu voor je wat ik niet zie? Maak daar even een fotootje van of een filmpje. Dan delen we dat met elkaar hier in onze lunchroom. Dat is altijd leuk, elke vrijdag, dat merk ik. Dus wat zie jij nu voor je, wat ik niet zie? Graag even een foto of een filmpje daarvan via onze Groot Nieuws Radio-app naar de lunchroom.

0: Je kent die verhalen wellicht hè, van goede ideeën die op de achterkant van een bierveeltje of zo genoteerd worden. Nou, nu hoor ik dat soort verhalen over zo'n bierveeltje wat minder vaak van gospelmuzikanten. Maar wel onlangs nog weer een verhaal over het idee van een lied dat genoteerd werd op de achterkant van een elektriciteitsrekening. Dat is echt waar. En dat hoort dat verhaal bij dit lied, In Christ Alone. Dus ja, een lied met een mooie lading, zou ik maar zeggen.
1: Wat schaft de podcast?
0: Elke vrijdag kijken we onder de deksels van onze Grootnieuws Radio podcast. Er zit heel veel moois in. Nu aandacht voor die van collega Annemarie. En wel Grootnieuws van de week. Hoe kan het toch dat in de evangelische wereld manipulatie en machtsmisbruik op de loer liggen? Daarover ging Annemarie in gesprek met theoloog, journalist en kenner van de evangelische wereld, Laura Dijkhuizen. Je hoort nu een gedeelte uit dat gesprek.
2: Je zou bijna denken, de evangelische wereld of een evangelische kerk of gemeente natuurlijk. En leiderschap, wat een leidensweg is dat met lange ei. Dat is bijna niet te doen. Dus ik ben natuurlijk wel op zoek naar één, hoe voorkomen dat het verschrikkelijk uit de hand loopt. En twee, zijn er ook gewoon fijne, mooie voorbeelden te noemen van kijk, daar is het heel goed gegaan en daar gaat het ook heel goed.
3: Ja. En natuurlijk zijn die er veel meer dan wat we net even aanstippen van groepen waarbij we zorgen hebben. En die zorgen zijn soms niet eens altijd terecht. Er zijn gewoon heel veel gemeentes die voor hun leden of het zijn te lang niet altijd meer leden. Hè?
2: Vrienden.
3: Vrienden, leden, mensen die daarbij horen als een familie zijn. Hè? Die in tijden van nood, in tijden van rouw om elkaar heen staan. Dat merk ik ook bij mijn ouders bijvoorbeeld in Baptiste gemeente. Het is een heel warme club. Het zal ook niet allemaal altijd geweldig zijn. Mijn eigen club, Baptist Gemeente in Utrecht. Een warme club. Gaat ook wel eens wat fout. Maar in feite ben je er voor elkaar. En dat, waar vind je dat nou nog? Dat kan je in een mooie buurt vinden. Maar en daarbij is dan bijvoorbeeld het samen zingen. We hadden het deze week al even eerder over. Het samen zingen, dat verbindt enorm. Het luisteren naar Gods woord. En daar misschien nog even over napraten bij de koffie. Het een stem geven aan die gemeenteleden zelf. Want in principe is de evangelische christen dat het priesterschap aan alle gelovigen is gegeven. Dus dat we allemaal kunnen horen en doorgeven. Dat ook het gebed van de een niet krachtiger hoeft te zijn
2: dan
3: dat van de ander.
2: Zijn allemaal apostelen. Ja.
3: Nou, dat zou zo. Vroeger riep ik vanaf de kansel, als ik dan een enkele keer in die evangelische kerk mocht preken, riep ik, we zijn allemaal zendelingen. Of allemaal zendelingen, of niemand is een zendeling. Ja. Hè, want de kerk is de gezondene in de wereld.
2: Ja. Dus jij beschrijft nu eigenlijk een heel mooi instituut.
3: Ja.
2: Mijn vraag is dus ook, hoe kun je dan voorkomen dat het vreselijk misgaat?
3: Ja. Snel ingrijpen. Dus toch alert blijven en eerlijk blijven naar elkaar en naar degene in het leiderschap. Dus snel ingrijpen, niet te lang wachten, niet te lang denken, nou, maar het is zo'n aardige persoon. Of hij zal het wel niet zo bedoelen. Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Of als mensen wegblijven, als een bepaald iemand preekt. Dus vol sprieten uitzetten. En ook als oudste raad of opzieners, als er meerdere kerken zijn, is dat handig, of als grote kerken zijn. Dingen serieus nemen. Want daar gaat het wel vaak mis. Als er wel vragen worden gesteld, wat voor vlak dan ook, en het past op dat moment niet in het straatje, dan wordt het weggeveegd. En dat daar, er is altijd wel iemand in de kerk die denkt, dit klopt niet. Die voelt dat aan. Of meerdere. En neem die personen serieus. En organiseer ook een sfeer waarbij dat gewoon veilig kan. Vragen stellen. Of als je ergens niet mee eens bent. En zo'n klachtenvorm die je bij nou, als je naar de arts gaat of wat dan ook, klachten formuleren en zo.
2: Zouden de kerken ook gewoon moeten.
3: Noem het anders. Ja. Maar we denken, zodra je zelf het idee van, maar als ik je wat zeg, nou, dan word ik weggezet als, dan is er al iets mis in de atmosfeer.
2: Ja.
3: Naar mijn idee.
2: Ja. Ja.
0: Collega Annemarie was in gesprek met theoloog, journalist en kenner van de evangelische wereld, Laura Dijkhuizen. Gedeelte was dit uit het gesprek over manipulatie en machtsmisbruik in de evangelische wereld. Het hele gesprek hoor je via de gebruikelijke podcastkanalen. Gewoon even zoeken op Grootnieuws van de Week. Of je kijkt op onze site, hè? Grootnieuwsradio.nl.

0: Salvation Worship, Resurrecting, het is 2:30 precies. Precies tijd voor het Groningen Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag trekken de laatste buien naar het zuidwesten weg. Nog wel kans op onweer in Limburg. Elders komt de zon vaker tevoorschijn, 20, 21 graden. En dat is ook een beetje het weer voor het weekend. Zon, stapelwolken, 's ochtends nog wat buien, graad of 20.
1: Nou, Daan Hartgers.
0: En dat is geen 38, hè? Ik vind het wel lekker, hoor. Ja. Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Oh ja, ik zie wat jij niet ziet. Wat zie jij nu voor je wat ik niet zie? Even een fotootje naar ons.
2: De Lunchroom.
0: Via onze Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Ja. Gezellig.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de trots in mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar zeker dat je lijkt.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Katie Nicole, daarvoor Martijn Bualda.
1: De Lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Inmiddels bijna 2:50. Elke dag schuift er iemand bij ons aan. Het zijn er elke dag heel veel eigenlijk. Ja, zo gaat dat in een lunchroom. Het is een komen en gaan van gasten. Met ieder zijn of haar eigen verhaal. En op vrijdag delen jullie al die verhalen bij ons. Ik zie wat jij niet ziet. Je stuurt onze foto van, nou ja, dat wat jij nu letterlijk voor je ziet. Daar kwam nog alweer wat binnen. Ik kan ze niet allemaal noemen, maar ik noem er even een paar. Annette die stuurt een foto van de auto van, ze schrijven, onze dochter. Ze gaat bloed geven, ik ga mee ter ondersteuning. Dat is mooi. André zegt, dag beste fijne Daan. Dat is mooi. Dankjewel voor je heerlijke positieve programma. Nou, met plezier. Ik ben koperdraad aan het uitzoeken om zo naar de shredder te brengen alles. Zodat het lekker wat oplevert. De prijs is erg hoog, €10 per kilo. Dus als de luisteraars zijn die wat hebben liggen, goede tijd nu al dus, André. Dirk-Jan die stuurt een foto van een heerlijk bord met poffertjes. Man. Hé, Daan. De vrouw en dochter zijn op pad. Ik heb het rijk alleen. Ik verwend mezelf maar. Gelijk heb je, man. Anne, die is bezig met de laatste fietstocht, althans van deze vakantie. Even lunchen met uitzicht op een kasteel Vianden. Ziet er prachtig uit. Aniek, die ziet een strijkplank voor haar. Laatste voorbereidingen voor de bruiloft van mijn zusje morgen. Oh, wat leuk zeg. Feliciteer er alvast maar. Harry, die zegt, ja, ik loop hier net langs mijn in Harderwijk langs een gebouw tijdens mijn lunchwandeling. Spandoek daarop, op dat gebouw. Houd moed. Heb lief. Dat is mooi. Gerda met de boot onderweg. Behalve prachtige luchten is de regenboog altijd een cadeautje. Verder krijg ik nog een foto binnen van een koekoeksklok van iemand. Dat is allemaal heel veel. Eens even kijken, wie hebben we hier? Rebecca, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, hoe is het met Rebecca?
2: Goed.
0: Ja, heb je vakantie?
2: Ja.
0: Ja, lekker. Hoe lang nog, Rebecca?
2: Nog 1 week volgens mij.
0: Ja. Ja, ben je nog weg geweest met vakantie?
2: Nee.
0: Gewoon een beetje thuis rommelen?
2: Ja, een beetje inpakken en zo.
0: Maar ja, want je stuurt een foto van een bord, een heel groot bord. Ja, niet een bord op een aanrecht, zeg maar. Nee, niet een bord in de kast. Ook niet een bord aan de wand. Ook niet een bord voor je hoofd, maar een bord in de tuin.
2: In een kerkje.
0: Ja. En wat staat er op dat bord, Rebecca?
2: Dat ons huisje is verkocht.
0: Zo. Dat is wel even een dingetje.
2: Uh-huh.
0: Ja. Heeft het huis lang te koop gestaan? Weet je dat nog een beetje?
2: Volgens mij bijna een half jaar.
0: Oh, dat is wel lang, hè? Ja. En was dat een idee van je ouders? Of was het jouw idee?
2: Om het huis te koop te zetten?
0: Ja.
2: Eigenlijk heeft wij van God de opdracht gekregen om het huis te verkopen en een huis dicht bij de kerk te gaan zoeken, waar we ook een aanbidding en gebedsruimte kunnen maken voor de kerk.
0: Oh joh, wat mooi. Jongen, oh, dat is niet zomaar een beetje verhuizing, Rebecca.
2: Nee.
0: Nee, en hebben jullie al iets gevonden? Ja, ik denk het wel, toch?
2: Ja, we hebben nu een huis in Barendrecht gevonden wat dicht bij de kerk is en krijgen op 3 september de sleutel.
0: Oh, dat schiet al lekker op. Over 2 weekjes, 1,5 week.
2: Ja.
0: Ja, en is dat ver van waar je nu woont?
2: Willen we die inleveren?
0: Nee, ik bedoel, je gaat verhuizen, maar is dat ver van de plek van waar je nu woont?
2: Ja, ongeveer 3 kwartier rijden met de auto.
0: Oh, och, gunst. Rebecca, daar ben je vriendinnetjes kwijt.
2: Ja, maar ik heb ook wel nieuwe vriendinnen uit de kerk en zo.
0: Oh, gelukkig. Ja. Waar je nu woont, nog eventjes, hè, 1,5 week. Beviel dat wel? Was het wel leuk daar?
2: Ja.
0: Ja, nou, ik hoor, ja, maar, of zo?
2: Ja, we hebben nu wel een groot huis gevonden waar ik wel blij mee ben.
0: Oh, wat lekker zeg. Heb je eigen kamer al een beetje gezien, Rebecca?
2: Nou, we zijn er nog niet in het hele gezin geweest, alleen mijn ouders zijn er nog geweest.
0: Oh, spannend.
2: Maar ik heb wel veel foto's gezien.
0: Oh joh, wat spannend man. Ja. Hey, nu aan het opruimen, inpakken?
2: Ja.
0: Ja, wat hoor je dan? Er moet veel weg?
2: Ja, ze speelgoed en zo moet je wel gewoon het markt af en toe verkopen en gewoon te zorgen dat er niet al te veel dozen zijn.
0: Oh ja. Ja, kun je wel een beetje afscheid nemen van spulletjes?
2: Ja, maar soms is het ook wel lastig om van die knuffels die je heel
0: weg
2: lang
0: hebt
2: weg te
0: doen. Oh ja. En gaan ze dan in de kliko of naar de kringloop of zo?
2: Ik probeer de meeste knopjes eerst te verkopen en anders dat ze nou goed doen.
0: Oh, kijk, hartstikke mooi. Nou, ik hoop dat het allemaal een beetje soepeltjes verloopt, Rebecca. Je ouders een beetje helpen, hè? Mag je ook saus of zo schilderen, dat soort dingen?
2: Ja, we gaan waarschijnlijk met z'n allen wel een beetje plussen.
0: Oh ja, hartstikke leuk, zeg. Hey, tot slot, Rebecca. Het is best wel een ding, verhuizen. Hè? Afscheid nemen van je oude buurt, van je oude plekje, van je vriendjes, vriendinnetjes van school. Waar zie je naar uit? Waar hoop je op, Rebecca?
2: Gewoon fijn naar de middelbare school kunnen. Ja. Dat ik gewoon fijn naar de middelbare school kan. En dat we gewoon een heel mooi aanbidding en gebed voor hem te kunnen maken.
0: Hartstikke mooi. Ja, prachtig. Nou, jou zou het niet liggen hoor, Rebecca. Hé, hey, geniet nog even van je vakantie.
2: Ja, ik hoop het.
0: En succes met verhuizen.
2: Dankjewel.
0: Doeg.
1: De Lunchroom met Daan Hart.

0: Colton Dixon, Bilderboot, daarvoor Cela. Hans, goedemiddag.
1: Dag Daan.
0: De week is bijna voorbij. Ik zat net even te denken, was het nou gisteren of eergisteren? Je had een mooie ontmoeting met iemand.
1: Ik had sowieso een mooie ontmoeting. Ik heb altijd een mooie ontmoeting. Vanochtend met jou.
0: Eentje is wel heel bijzonder.
1: Steve van MRC, bedoel je die? Ja, die was te gast. Was leuk. En we hebben een heel erg lang uitgebreid interessant gesprek opgenomen. Dat binnenkort als podcast te beluisteren gaat zijn.
0: Nog niet, dus?
1: Nee, kijk. Je wacht even tot het weekend is.
0: Oh ja.
1: Nee, moet het even goed naluisteren of het allemaal goed is opgenomen. Maar zeker interessant.
0: Ja, wat leuk.
1: Maar het volgende uur wordt ook leuk.
0: Leuk
1: vind ik een moeilijk woord. Omdat wij nieuwe muziek van Brian Dorksen gaan draaien.
0: Oh ja.
1: En dat is een plaat die hij is

0: Is het wel.
1: Ja, bijzonder, ja. Nou, alle goed. Een mooi weekend alvast. Een beetje vroeg nog. Het is pas vrijdag.
0: Ja, we moeten eerst nog even keihard werken, hè?
1: Ja, zeg, man hoor.
0: Maar heb je nog leuke plannen in het weekend? Ga je nog wat moois doen?
1: Heel weinig plannen.
0: Heel weinig plannen. Een beetje schoffelen.
1: Een beetje bijkomen.
0: Bijkomen van wat?
1: Zo zwaar werk, Hans.
0: Ja, een beetje schuifje open, schuifje dicht. Dat is allemaal niet moeilijk, hè, Daan?
1: Gewoon een rustig weekendje.
0: Een beetje broodje eten. Een beetje je koffie roeren.
1: Je kent het wel.
0: Gewoon dat soort dingen. Nou, ik wens jou daar heel veel plezier bij.
1: Ja, dat gaat lukken. Doei, doei. Hey.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro.

0: IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
3: Wow-deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Er is weer ingebroken in brandweerkazernes. Dit keer in het Drentse Rolde en in Maartensdijk, Utrecht. In Rolde zijn spullen meegenomen. Eerder deze week was het raak in Brabant. En dit jaar staat de teller al op ruim 60 inbraken in kazernes. Vaak wordt reddingsgereedschap gestolen om kraken mee te plegen. Na de aardbeving in Groningen is in het dorpshuis van Zanden weer een inloopbijeenkomst. Bewoners in het aardgasgebied werden vanochtend opgeschrikt door een relatief zware beving van 2,8. De inloopbijeenkomst duurt tot 7 uur vanavond en onder andere de Groningse regeringscommissaris Henk Nijboer gaat er naartoe. Een bosbrand bij Venray die ruim 2 weken geleden begon is nu pas helemaal uit, meldt regio Omroep L1. Het vuur was al na 2 dagen onder controle, maar heeft al die tijd nog nagesmeuld. Door de regen is het nu eindelijk voorbij. Toch gaat het bos nog niet open, want het is gevaarlijk. Beschadigde bomen kunnen omvallen. Het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land met kans op onweer. Tussendoor ook zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond in het oosten nog buien en vannacht in de kustgebieden. Morgen opnieuw buien, maar later meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
8: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. De vertraging is 20 minuten. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, een kwartier vertraging bij Afrit Loenen. De spitsstrook is dicht. De A58 Breda richting Tilburg, 8 kilometer file tussen knooppunt Galder en Bavel, een kwartier vertraging. En een kwartier extra op de A325 Nijmegen richting Velperbroek tussen Elde en Presikhaaf, 7 kilometer file.
9: Via de zomerclassics gaan we ver terug in de tijd. Onder meer naar de jaren 70 voor muziek van Seawind. Nieuwere muziek is er onder meer van Sierra Noah. En per vandaag ook een nieuwe single van de vorige maand overleden Brian Doerksen. Eerst naar het lied God is mijn herder van de Opwekking Band.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden en maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,95.

0: Vezel Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

0: op odido.nl/business.
1: Backstage
2: met Hans van Vuren.
1: Het christelijke radiostation. Ja.

0: genade leidt mij naar huis worden. God is mijn herder van de Opwekking Band.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede middag op deze vrijdagmiddag. We zitten nog in de serie van de Zomer Classics, dus geen voorstel vrijdag. Maar voor vandaag maak ik toch even een uitzondering. Het is vandaag precies een maand geleden dat de aanbiddingsleider uit Canada, Brian Dorksen, overleed. En vandaag is er ook nieuwe muziek verschenen. En dat is niet een gemakkelijke boodschap, beseft ook de familie van Brian. 2 weken geleden al meldde zijn dochter Esther en zijn schoonzoon Luke zich om de luisteraars voor te bereiden dat er nog wel nieuwe muziek van Brian Dorksen zou komen. En je voelt de schroom in hun berichtgeving op social media. Ja, we zijn nog verdrietig over het verlies van Brian Dorksen. Ja, het is nog vers. Ja, er wordt nog gerouwd. Ondertussen was het ook de wens van Brian dat er nieuwe muziek zou verschijnen. Een paar uur geleden kwam het volgende bericht online. Hallo iedereen. Dit is Luke, de schoonzoon van Brian. En het voelt vreemd en een beetje moeilijk ook om dit bericht te schrijven. Want normaal gesproken zou Brian dat zelf doen. Hij zou iets vertellen over wat zijn hart in een lied was. Over zijn nieuwe project of zijn nieuwste lied. En het doet ons enorm verdriet dat hij er nu niet is om dit verhaal zelf te vertellen. Maar toch met dat in ons gedachte, dat hij recent is overleden, dat we nog in rouw zijn, zijn we toch dankbaar dat we dit cadeau, dit nieuwe lied vandaag met jullie mogen delen. Het is een heel rustig lied. Ik heb zelfs de indruk dat artwork dat erbij hoort, ga dat zeker even bekijken, dat had misschien wel eens afgestemd op de fase van het leven waarin dit zich nu afspeelt. Het lied heet Whisper, fluister. En daarover gaat het. Fluister uw waarheid over mij. En uw waarheid over mij is dat ik tot in de eeuwigheid uw geliefde kind ben. Nieuwe muziek van Brian Dorksen.

0: Reijer hoorden we met Kees Kruijenoord en Amanda Lok in Toon ons uw glorie. En daarvoor de nieuwe single van Brian Dourkes. Een maand na zijn overlijden verschijnt toch ook nieuwe muziek. Het is een voorbode op een album dat waarschijnlijk later dit jaar in zijn geheel gaat verschijnen.
1: Groot Nieuws Radio Zomerclassics.
0: Ja, we gaan even ver terug in de tijd, maar het is nog zomer. Dus we pakken ook een zomerse omgeving. Wat ik zelf een heel interessant gegeven vind aan de band Seawind is dat zij gestart zijn op het eiland Hawaii, onderdeel van de Verenigde Staten. In 1974 gestart als de band Ox, maar er was al een John Entwistle's Ox. En ze dachten, nou, misschien moet ik hebben daar gedoe mee. Laten we onze naam wijzigen in Seawind. Toen was er een slimme meneer in Los Angeles die dacht, ja, Hawaii, allemaal leuk en aardig. Een mooi verhaal, zonnige omgeving, ongelooflijk leuke plek. Maar als je echt wat wil met je muziek, zou je eigenlijk toch naar het vasteland moeten komen. En hij regelde voor hen dat zij met z'n allen, en ze waren met z'n zes, zevenen, dat zij met z'n allen naar Los Angeles gingen. Hij regelde voor hen een vaste plek, een regular gig, zoals dat dan heet. Dat ze, denk waarschijnlijk één of twee, drie, misschien wel drie keer in de week, op een vaste plek in de Baked Potato in Studio City mochten spelen. Dat was waarschijnlijk een restaurant. Kregen ze in ieder geval inkomen en vervolgens gingen ze aan de slag met muziek. Werd er ook getoerd en er werd dusdanig veel getoerd dat na de eerste twee albums er vertraging kwam bij albums nummer 3 en 4. Toen hadden ze inmiddels een grotere platenmaatschappij, maar die albums moesten wachten, want er werd veel getoerd. Nou is er vervolgens iets interessants aan de hand. We gaan namelijk naar muziek van het album Seawind. En dat is het vierde album. En daar zitten we ook een stuk verwarring, want in 1975 was er al eens een album verschenen met de naam Seawind, maar 5 jaar later dus een vierde album, ook met de naam Seawind. En van die plaat komt dit leuke liedje, What You Doing.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: Name above all names. Goeie kans dat hij volgende week woensdag te horen is in Rotterdam. Want dan is ze daar met Cici Winans.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Sierra Noah kwam de afgelopen periode met een tweetal nieuwe singles. Waar was jij? Hoor je heel regelmatig over het verhaal van Job. Die, laten we zeggen, van God op zijn kop kreeg. Dat doen we wel even op een ander moment. Maar ook een lied over haar jeugd. Dus ze zegt zelf daarover. Ik schreef het toen ik in de voorbereiding, voordat ik afscheid nam van mijn ouderlijk huis en bij mijn man zou gaan wonen en trouwen, dat soort dingen. En ze zegt, ik zat thuis op mijn slaapkamertje en me even te bedenken, hoe was het eigenlijk hier? Wat heb ik allemaal beleefd? En dan niet alles was tof. Niet per se thuissituaties, maar gewoon school, gepest worden. Dingen die ik lastig vond in het leven. En één conclusie was voor haar overduidelijk. God was daar.

0: I Will Adore You. Dat is een wilsbesluit. Phil Wickham en Carrie Job in de Revelation Song. En daarvoor hoorden we U Was Daar van Serranoa.
1: De dagtekst.
0: 1 Korinthe 12, vers 12. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. En zo is het ook met het lichaam van Christus. Het is wat anatomisch, maar ik lees hem nog een keer. 1 Korinthe 12, vers 12. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. En ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. En zo is het ook met het lichaam van Christus. Dit is de nieuwste single van Chris Tomlin. Doesn't he deserve it all?

0: All What I Ben, dat was de Opwekking Band.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Zomerclassics.
0: We gaan naar een zomerclassic, een heel zomers lied uit 2007. Het komt van het album The 21st Time. Het is een lied van Monk en Nigel. Monk en Nigel was een duo dat uiteindelijk twee albums heeft gemaakt. Het eerste titelloze album kwam uit in 2004. En in 2007 kwam daar het tweede album, The 21st Time. En Monk en Nigel bestond uit twee mensen. Michael Nigel. Dat is ook een mooie opsomming. Michael Nigel en Trent Monk. Nou, duidelijk twee achternamen bij elkaar. Monk en Nigel maakten leuke muziek. Hier en daar zelfs met een zomers romantisch gevoel. Om het even zo te omschrijven. Voor zover dat een klank heeft. En dat zorgde ervoor dat ze bijvoorbeeld ook hier in Nederland... een Nederlandse platenmaatschappij heeft destijds een First Love compilatiealbum gemaakt. Met allemaal leuke liefdesliedjes van onder meer Laura Story, Catherine Scott, Wes King, Lee Nash, Anna Laura. Brandon Heath en Sarah Gross en dus ook Monk en Nigel. Ja, en nou houden we wel een beetje natuurlijk van zo'n zomers romantisch gevoel. Dus vandaag zit hij erbij. Beautiful You.

0: Michael W. Smit.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 3 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De politie is een onderzoek gestart naar 6 vermiste mannen die allemaal Lucky zouden kunnen zijn. Dat is een onbekende man die 3 jaar geleden op straat in Amsterdam een beroerte kreeg en niet meer kan praten. Er kwamen deze week honderden tips over hem binnen. Daarbij werden volgens NH Nieuws 6 namen doorgegeven waar de politie iets mee kan. Bijna 50 mensen hebben schade doorgegeven naar de aardbeving bij het Groningse Zandeweer. Bij 2 meldingen zou het gaan om een onveilige situatie. De aardbeving vanochtend was de zwaarste sinds maart. Toen was er een beving in de buurt van Assen met 2000 schademeldingen. Talpa gaat kijkers van de wedstrijd van Ajax gisteravond compenseren. Fans moesten €5 betalen om via Talpa's streamingdienst Kijk de wedstrijd tegen het Zwitserse Sion te kijken. Maar door een storing kreeg een deel de eerste 20 minuten geen voetbal, maar een foutmelding in beeld. Alle kijkers krijgen het hele bedrag terug. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag buien met kans op onweer. Af en toe schijnt de zon en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook wat zon en gemiddeld 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Het is vrij druk op de weg. Bijna 300 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 om te beginnen, Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende 5 kilometer met 20 minuten vertraging. A12 Duitse grens Arnhem voor Duiven een kwartier oponthoud. Hetzelfde geldt voor de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Schaarsbergen 10 kilometer file met zoals gezegd een kwartier vertraging. A58 Breda Bergen op Zoom. Bij Heerlen is een ongeluk gebeurd zojuist. Er zijn 2 rijstroken dicht, vertraging inmiddels een half uur. En veel oponthoud op de A348 Doesburg richting Arnhem. Voor knooppunt Velpenbroek bijna een half uur vertraging.
14: Een zomerclassics van Michael en Stormy O'Margin. Muziek van Christian Verwoerd. Het gaat allemaal gebeuren na deze van Michael W. Smit. More love, more power.
15: Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere van
16: Albert Heijn. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go!
0: Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
17: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-staal bodem, een dunne Italian bodem, yeah, of met een zuurdesemstaal bodem. New York Pizza.
18: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
20: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
21: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
22: Zomer. Backstage.
23: Met Hans van Vuren.
22: Het christelijke radiostation. Zomer.

0: More Love, More Power. Dat was Michael W. Smith.
1: Hey everybody, Steven Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: En er komen natuurlijk heel wat leuke Nederlanders die hun muziek met je gaan delen. Ik noem Martijn Bewalde, ik noem Eline, maar ook de Limburgse zangeres Gemma komt met muziek. Allereerst is daar Christian Verwoerd, die voor de zomer met mooiste liederen in een nieuw jasje kwam. Een album waarin hij nummers waarvan hij dacht dat ze een tweede leven verdiende, of die hij oorspronkelijk niet zo mooi opgenomen vond, in een nieuw jasje stopte. En een van die nieuwe versies is voor dit lied, Dit is niet ons thuis.

0: Rescue You, Lauren Daigle. En Dit is niet ons thuis was een lied van Christian Verwoerd.
1: Groot Nieuws Radio, Zomerclassics.
0: En we vliegen terug in de tijd naar 1982. Het album Mainstream verscheen toen. Een album van Michael en Stormy O'Margin. En misschien denk je, hé, die naam heb ik eerder gehoord. Nou, we hebben het er natuurlijk ook eerder over gehad. Maar Stormy O'Margin is inderdaad dezelfde Stormy O'Margin die een hele beroemde boekenserie heeft geschreven. Die zou ook van haar eigen muziek kunnen kennen. Maar Michael O'Margin, ja, die kom je op plekken tegen waar je het misschien niet zo 1, 2, 3 verwacht. Even wat beeldvorming. Hij is in 1945 geboren. Dat is al even geleden. Excuus. En op zijn 25e dacht hij, ik ga toch echt nu fulltime de muziek in. Hij werd studio keyboardspeler, dus in vooral studiowerk. Hij bood zich aan als producer en ook als arrangeur. En uiteindelijk verhuisde hij naar Nashville. En door de jaren heen werkte hij onder meer met, noem even wat namen, Michael Bolton, Amy Grant, Christopher Cross, Peter Cetera, Whitney Houston, The Imperials, Rod Stewart, Donna Summer, Sheila Walsh. Hij werkte samen met Richard Marx, met Dolly Parton, met Eric Clapton, met Al Jarreau, Michael Jackson, Barbra Streisand. Interessant lijstje met mensen. Ja, en dan was daar ook nog tijd voor het schrijven van een eigen musical, The Child of the Promise. En zijn vrouw schreef dan boeken. En tussen alle bedrijven door hebben ze nog een gezin gehad en eigen platen gemaakt. Michael heeft zelf een paar mooie solo-albums en dus ook een paar albums samen. En Mainstream is absoluut een pareltje. Zo vind ik eigenlijk al hun albums bijzonder de moeite waard. Maar voor vandaag heb ik gekozen voor een lied dat maar liefst 24 weken in de hitlijst stond in 1982. 83, Praise His Name and See It Happen.

0: Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Je mag ook verliezen. We hoorden Eline.
1: Nieuw uit Nederland.
0: En er is nog meer muziek uit Nederland. In dit geval een single van Gemma, die ons afgelopen half jaar 2 singles toestuurde. En een daarvan gaan we draaien. Dat is Color Again. En het gaat erover dat ze weer kleur in haar leven ging zien. Ze streed tegen depressie, vond het leven kleurloos, grijs, zag het allemaal niet meer, somber. En op een gegeven moment, ook na een aanraking van God, ging ze weer kleur zien. Kleur in het leven. Kleur in het leven van de dag. En dat wat ze om haar heen zag. En dat resulteerde in dit liedje, Color Again. Ze vertelde toen ook dat ze ergens in dit najaar hoopte een EP uit te brengen. En nou, we wachten gewoon rustig af. We gaan zo luisteren naar We The Kingdom, maar hier dus Gemma.

God is on the throne. Dat was We the Kingdom. Over een aantal minuten muziek van Matt Mer. Het is bijna weekend zeker. Matt Mer. Het wordt gezongen door Joy Enriquez. Het heet Lord, I Need You. Eerst Nederlandstalig. Martijn Buwalda. Het leven.

0: hoorde I Need You, muziek van Madmar door Joy Enriquez.
1: Groot Nieuwsradio,
2: Zomerclassics.
0: We zitten nog in de zomer. En het zou zomaar kunnen zijn dat je het misschien ook wel eens in je leven hebt meegemaakt. Misschien recent nog. Dat je in een muziekgroepje terecht kwam tijdens de zomer. Het overkwam een drietal jongens bijna 40 jaar geleden. In 1987 op Camp Chamino. Dat is iets, een kamp dat een christelijk kamp in de Verenigde Staten dat nog steeds actief is. Zomerkampen worden daar georganiseerd. En drie jongens, Joe Hansen, Patrick Andrew en Mark Nash, die vonden elkaar daar en startten daar een bandje. Oorspronkelijk als de Joe Hansen Band. Later is dat omgevormd naar Inside Out. En nog weer later naar Pray for Rain. En uiteindelijk om de rechten van de naam te omzeilen is er gekozen voor PFR. Dat is de band waar we het vandaag over hebben. Het aardige aan PFR is niet alleen dat zij op een zomerkamp, dus in de zomer zijn ontstaan, maar ook dat zij heel erg binnenkort met nieuwe muziek komen. Dinsdag aanstaande komt op Apple Music namelijk hun nieuwe single uit en die heet Find Our Way. Een maand later, op 22 september, opnieuw een dinsdag, komt er een compleet album online en dan op alle streamingplatforms. En dat is het album Target and the Arrow. En daar is al jaren op gewacht door de liefhebbers van de muziek. Ik denk wel dat PFR door de jaren heen iets filosofischer, iets donkerder is geworden qua klank. Dat hebben we in hun vierde album al gezien. Al is die alweer even geleden. Maar we gaan gewoon even terug naar de tijd dat zij nog jong waren. Toerden met hele interessante acts. Ik noem Steve Camp, Brent Bourgeois, Jars of Clay, Sixpence None the Richer. Dat waren interessante tournees in de jaren 90. En muziek, die klonk als een klok. En vooral ook lekker zomers. Ook vandaag. Wij gaan naar het lied Great Lengths, 1993.

Tot aan die dag. Dat was Gerald Troost en daarvoor een pareltje natuurlijk van de PFR. En die heet Greatlings. Was overigens uit 1995, niet 93, zoals ik ten onrechte zei. Morgen en overmorgen zijn er weer nieuwe edities van het Heerlijk Loflied. Het programma is 's avonds tussen 7 en 8 met interessante gesprekken. Met onder meer dirigenten Jacob Schenk, Ineke Bos, Hans van Blijdenveen en Gerwin van der Plaats. En maandag dan is Backstage weer straks Daan Oldhoff met de dag van vandaag. Veel plezier daarbij. Dit zijn Marcel en Lydia Zimmer. Wat een liefde.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
3: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu

0: Bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
3: Oei!
4: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: En alle Ariel, ook tweede gratis.
3: Zoei!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes! Hamster!
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 4 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De Zweedse politie heeft een man met een zwaard neergeschoten die daarmee rondliep in een school. De school ligt in een stad ten noordoosten van Stockholm. Een Zweedse krant schrijft dat er meerdere mensen gewond zijn. Andere scholen in de stad zijn voor de zekerheid allemaal gesloten. Een Spaanse vrouw staat voor de rechter omdat ze in Amsterdam haar huisbaas heeft doodgestoken. Tijdens een gesprek over achterstallige huur pakte ze een mes uit de keuken en stak de huisbaas 13 keer. Ze heeft alles bekend. De vrouw heeft een psychische stoornis en daarom eist justitie naast 4 jaar celstraf ook TBS. Nederlandse militairen moeten langer wachten voor ze hun nieuwe gevechtskleding aan kunnen trekken. Die was besteld bij een Duits bedrijf, maar er zijn problemen bij hun toeleverancier in Tunesië. Daar lag de productie een tijd stil door een stroomstoring. Daardoor krijgt Defensie de gevechtsjassen en gevechtsbroeken pas in het nieuwe jaar. Dan het weer van Weer Online. Buien met kans op onweer, maar ook af en toe zon bij 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook dan schijnt de zon er tussendoor en wordt het gemiddeld 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: Het is druk op de weg, bijna 350 kilometer file in totaal. De opvallendste files staan op de A7 om te beginnen, Hoorn richting Zaanstad. Bij Zaandijk is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. De A10 tussen Watergraafsmeer en Landsmeer, dat is de ring noord van Amsterdam. Hier is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier ook. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En veel oponthoud op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Knoopend Waterberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier.
12: Soms kan het leven wel eens voelen als een droge woestijn. En dan kan het soms wel eens een beetje zo zijn dat je denkt, waar is God nou eigenlijk? Nou, daarover schreef ook Brooke Littlewood een lied. De Desert Song, die hoor je zo meteen.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
15: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
18: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
19: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
18: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
19: Rand? Nee.
18: Fair enough.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: of met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
1: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: De dag van vandaag.
5: Met Daan Olthoff.
4: Het christelijke radiostation.
5: GFM.

0: Volgende week dan staat ze op het Big Church Festival in Engeland. En ik word altijd heel erg blij nu als ik de naam van dat festival hoor. Wetende dat dat volgend jaar in 2027 ook in Nederland georganiseerd gaat worden. Heel benieuwd wie er dan allemaal in Nederland gaat komen. Brooke Littlewood, The Desert Song hoorde je.
1: De dag van vandaag met Daan Olthoff.
0: En Nederland is sowieso wel de plek waar je moet zijn als het om live muziek gaat. Aankomende week natuurlijk de concerten van For King & Country op donderdag. Waar we trouwens nog front row tickets voor hebben liggen, heb ik begrepen. Dus mocht je nou ergens vandaag een liedje van For King & Country horen, dan moet je eventjes een berichtje sturen naar de studio. En natuurlijk komen ook CC Winans en Jerry Gill op woensdag naar Rotterdam. En gisteren was die zaal bestemd voor Israel Houghton. En daar had ik best wel graag bij willen zijn. Ja, en dan denk je toch, nou, simpel, dan koop je toch een kaartje en dan ben je daar toch gewoon bij. Nou, dat had ik ook gedaan als het niet precies op zo'n dag was geweest waar alles opeens samenvalt. Heb je dat ook wel eens gehad? Dat je dan de vraag krijgt van iemand die dan zegt, hey, heb je toevallig zin om morgen eventjes bij mij op de koffie te komen? Dat je daar best wel zin in hebt, maar dat je dan in je agenda kijkt en dat je dan op die dag opeens al 5 andere dingen gepland had staan, terwijl de dagen daaromheen nog helemaal leeg zijn. Nou ja, zo was het bij mij dus ook een beetje. Totdat opeens die avond voordat de donderdag begon, al die dingen werden gecanceld en ik dus eigenlijk alsnog had kunnen gaan. Nou ja, dat is dus niet helemaal gelukt. Maar wie weet komt hij binnenkort nog wel een keertje. Misschien wel volgend jaar op Big Church. Het zou zomaar kunnen. Nou, eens even kijken. De middagshow die staat op het punt van beginnen. Zometeen eentje uit 2008. Ook Crowder komt er nog aan. En eerst Irma Die.

0: 2.
1: Samen. Samen. Dankbaar terugblikken op de dag van vandaag.
2: Groot Nieuws Radio.
1: Radio. Een hoopvol geluid.

0: Crowder hoorde je bij de dag van vandaag. En Come As You Are, daarvoor Irma Dee, Gebed om Kalmte.
1: 1 uit 1008.
0: Er zijn een aantal artiesten in de top 1008 waar je niet omheen kunt. Neem bijvoorbeeld van Nederlandse bodem Christian Verwoerd, staat met 24 nummers in de lijst. Maar dan moeten we ook Martijn Bewalda even noemen. Die staat er maar liefst met 36 nummers in. En natuurlijk mag dan ook de band Cela niet vergeten worden. Begon ooit als een project van de hervormd gereformeerde jeugdbond in 2005. En zij spannen toch wel echt de kroon met afgelopen jaar 43 keer in de lijst. Nou, dat is toch wel heel wat. Op 774 onder andere, dankzij Esther, Mark en Margot. Dit is U Maakt Ons Heen.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Maestro, een nieuw brief. Ja, zo moet het ongeveer afgelopen donderdag geklonken hebben. Ja, jammer dat ik er niet bij was. Maar misschien was jij er wel bij. Laat dan vooral even weten hoe het was. En of je een beetje genoten hebt natuurlijk. Jorden, You Are Good maakt het 16:30 het ANP Nieuws met Martijn Richters. Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Prins Harry en 6 andere bekende Britten moeten een krant miljoenen betalen. Ze wilden zelf geld zien omdat de krant gespioneerd zou hebben. Maar een hoge rechter ziet geen bewijs en nu moeten ze de advocaatkosten van de krant betalen. Een man in Zweden heeft in een school meerdere mensen met een zwaard aangevallen. De politie heeft hem in zijn been geschoten. Andere scholen in de buurt zijn uit voorzorg dicht. En de autoriteit persoonsgegevens heeft de hoogste privacyboete ooit in ons land uitgedeeld. Het Amerikaanse Uber zou accounts van taxichauffeurs verwijderd hebben zonder ze dat te vertellen. En moet nu ruim 800 miljoen euro boete betalen.
2: En dan het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht komen er nog enkele buien voor. Vooral in het zuidoosten zijn er flinke buien. Plaatselijk met kans op onweer. Het koelt af tot 12 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met vooral 's ochtends enkele buien. Het wordt dan een graad of 20.
0: Luc, dankjewel. De ANWB weet hoe het op de weg is. Is het nog druk daar?
3: Er is nog altijd veel verkeer onderweg deze vrijdagmiddag. Ruim 300 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij Zaandijk zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Een auto met pech op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen Amsterdam Zuidoost en Stadshart, Amstelveen Stadshart beter gezegd, staat 7 kilometer file met een half uur vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem, voor knap het Waterberg, 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem, voor Schaarsberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging ruim een half uur. En wat nog opvalt is de N304 Ede richting Apeldoorn. Bij Otterlo 2 kilometer file met 20 minuten op onthouden.
0: Yes, dankjewel.
4: Daan Olthof.
0: Heb jij 20 september nog niks op de planning? Zorg dan dat je over 2 weken Grootnieuws Radio aan hebt staan. Want je maakt dan kans op kaarten voor Josiah Queen. Je hoort hem nu met Can't Steal My Joy.
5: De dag van vandaag.
4: Het Christelijke Radio.

0: Ik had het toevallig net nog eventjes met collega Tim over. Ik word dus aankomend weekend word ik 28.
1: 28?
0: Ja joh, ja joh. En toen had ik het er even over dat het nog niet zo voelt dat ik 28 ben. Hè? Dat je nog een paar van die dingen, doelen in je leven moet halen om zeg maar je ook 28 te voelen. Ik zeg huis kopen, trouwen, eigenlijk de dingen die jij zeg maar wel gedaan hebt.
1: Ja, maar is dat verplicht voor je leeftijd?
0: Nou ja, ik weet het niet. Maar ik voel me nog geen 28, laat ik het zo zeggen. Maar toen zat ik er dus even over na te denken. Hè? Deze jongen, Josiah Queen, die is 23 nu.
1: Zo.
0: En wat die allemaal wel niet gedaan heeft al op die leeftijd.
1: Ja, niet normaal.
0: Die toert gewoon de hele wereld over.
1: Als je daarmee gaat vergelijken, ja, dan is het wel heel erg, ja.
0: Ja, toch?
2: Mijn woord was strand.
3: Bedankt, rooster leerlingen.
2: Relatietest.
4: Woord van vandaag.
0: Je hoort hem samen met Brandon Lake, Can't Steal My Joy. We gaan eens eventjes wat woorden verzamelen. Dat doen we iedere dag op een witte pagina die dan, zodra we zeg maar al die woorden hebben gevuld, een perfecte weergave gaat geven van deze dag van vandaag. Vandaag dus 21 augustus. En een woord dat ik wel even op moet schrijven is het woord Zera. Want ongeveer een half uur geleden is het daar allemaal begonnen. Het Zera Worship Festival. En daar heb ik het dan over band. Het is een festival waar je kunt genieten van 50 uur lang non-stop worship. Afgelopen week waren ze al bezig met de opbouw. En daar spraken we gisteren al even over met Javed Becks.
5: En toen had hij zo'n berichtje online gezet. Wat bijzonder eigenlijk. Dat elke plank die ik neerleg, dat eigenlijk een plek mag zijn waar mensen God gaan ontmoeten. Ja. En dat was even zo'n besefmoment. Om het grotere plaatje ook te zien. En dat is natuurlijk als je ergens aan het bouwen bent, kan je denken, nou ik ben een tentharing en de grond aan het knallen. Of ik ben een plank aan het neerleggen. Maar je mag het ook zien van, hey, ik ben een plek aan het bouwen waar mensen God gaan ontmoeten.
0: Ja, super tof. Het belooft ook een hele bijzondere week te worden als ik zo ook een beetje de beelden van vorig jaar nog even weer in mijn hoofd daarboven haal. Jij gaat ook eventjes kijken, hè, Luc, morgen samen met Lucas.
1: Ja, wij gaan even voor groot nieuws aan de slag. Hè. Maar ook, ik ben heel erg benieuwd. Ik was vorig jaar niet aanwezig bij het Zera Worship Festival. Dus het is voor mij de eerste keer. Niet de hele 50 uur ga ik meepakken, maar
0: een stukje.
1: Toch een gedeelte. Ja, ja
0: precies.
1: Zeker. Ja. Als we toch bezig zijn, mag ik dan ook een woord opschrijven?
0: Nou, zeker. Wat wil je opschrijven?
1: Ik denk dat jij hier namelijk iets minder mee hebt. Maar ik vind het dus wel heel speciaal. Is er namelijk naast voor de mensen in band, is het ook een bijzonder weekend voor iedereen die houdt van de Formule 1. En daarvoor wil ik het woord finale opschrijven. Want dit weekend is namelijk de F1 voor de allerlaatste keer op Nederlandse bodem.
0: Oh joh.
1: Sinds 2021 is het zo dat het in Zandvoort is geweest. 6 edities lang. Het grootste racefeest ter wereld eigenlijk wel. Er gaat echt miljoenen in om. En dat is nu ook een beetje de reden waarom het stopt. Vanwege de hoge kosten en het ontbreken van subsidie. Zondag is dus de allerlaatste keer. Dan gaan voor de allerlaatste keer op Nederlandse bodem de lichten op groen. En het is dus nog maar de vraag of de Formule 1 ooit nog terugkeert naar Nederland.
0: Wat doet dat met jouw Formule 1 hart, als je dat hoort?
1: Ja, ik vind het dus echt heel erg jammer. Ik ben zelf ook een keer in Zandvoort geweest om daar de race te bekijken. Ik ben een keer in België geweest. Dus ik denk inderdaad dat België nu weer de plek wordt waar we weer gaan kijken.
0: Dat zou dan de dichtstbijzijnde zijn dan. Dus.
1: Ja, ja,
0: waar moeten we dan heen in België als je dat dan, ik zeg het nu even, hè, voor alle mensen die dit nog nooit hebben gezien in hun leven?
1: Zo, daar vraag je me wat. Ik weet hem dus niet uit mijn hoofd waar dat
0: is. Is dat Spa dan?
1: Spa.
0: Okay. Nou, dan weten we dat ook weer. Dat we daar dan moeten zijn. Nou, mooi weekend dus voor de boeg. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jouw weekend dit weekend eruit gaat zien. Hoe gaan we het weekend samenvatten in één woord? Of jouw vrijdag? Laat maar even weten. Dat kun je gewoon even doen door een berichtje te sturen naar de studio via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Eén woord is dus genoeg. Laat even weten hoe jij deze dag zou samenvatten. Zometeen de Casting Crowns naar Joke Buijs. Dit is Jezus, ik geloof u.

0: storm.
1: The Casting Crowns embrace you in the storm.
2: Mijn woord is sporten.
3: Let's save it.
2: Een drama.
4: Woord van vandaag.
1: En daarvoor Joke Buijs. Jezus, ik geloof u. Boas die stuurt een appje naar de Groot Nieuws Radio app met zijn woord van vandaag. Hij zegt, mijn woord van vandaag is sportdag. Ik had vandaag sportdag en dat vond ik maar saai. Ik herken het, Boas, had ik ook vroeger. En Anja die zegt, mijn woord van vandaag is vakantie, 2 weken vrij, even helemaal mijn eigen ding doen. Neline, wat is jouw woord van vandaag?
5: Operatie.
1: Vertel eens.
5: Onze dochter is vandaag in Zwitserland geopereerd. Wij wonen gewoon in Nederland als ouders. En we zijn hier nu in het hotel waar zij normaal werkt. Vandaag is ze in Luzern geopereerd aan haar oor, wat heel slecht is. En goddank is de operatie gelukt.
1: Joh, dat meen je. Wat fijn ook om te horen in elk geval dat het allemaal weer goed gegaan is. Maar ik kan me ook wel even voorstellen dat als je dat dan hoort, dat die operatie eraan komt en je zit in Nederland en je dochter is helemaal in Zwitserland, dat dat best wel eventjes ver weg kan voelen dan.
5: Dat is best wel heftig. Ja. En eigenlijk zou ze al... ik ben de dagen een beetje kwijt, omdat wij natuurlijk hier op vakantie zijn. Maar eergisteren was het woensdag. Toen zou ze al geopereerd worden. En we hebben daar 3 uur zitten wachten. En toen ging het niet door, want andere operaties waren uitgelopen. En toen zeiden ze, ga maar naar huis. Nou ja, we konden niet naar huis, want het zou naar Nederland zijn. Dus we zijn terug naar het hotel gegaan. En nu is ze vandaag geopereerd.
1: Oh, kijk. En hoeveel betekende het voor haar dat jullie daarbij waren?
5: Ja, heel veel. Al heeft ze hier een heel sociaal leven, omdat ze hier ook bij een gemeente is gaan horen. Dus ze is nu ook bij haar vrienden om verder verzorgd te worden.
1: Oh, kijk. Dat is ontzettend mooi. Nou, wat goed
5: dat
1: het
5: heel
1: zo
5: bijzonder.
1: Is afgelopen en dat jullie erbij konden zijn. Hopelijk gaat het ook allemaal weer spoedig met het herstel. En hebben jullie nog vakantie om nog wel een beetje ervan bij te komen ook?
5: Nou, we gaan zondag weer naar huis rijden. En dat is verder prima, want we vinden het ook weer lekker om aan het werk te gaan.
1: Ja, precies. En kun je dan wel tot die tijd nog een beetje genieten van Zwitserland dan ook?
5: Jawel. Nog een hele dag.
1: Oh, kijk. Heel goed. Nou, ik wens jullie daar ontzettend veel plezier dan. En fijn om te horen dat het zo goed is afgelopen daar.
5: Dankjewel en jullie een fijne dag verder.
1: Dankjewel, Neline.
5: Tot ziens.
1: Charlotte.
6: Ja, hallo.
1: Een hele goede middag. Wat is jouw woord van vandaag, of moet ik eigenlijk zeggen morgen?
6: Ja, morgen. Jarig.
1: Jarig. Hebben we nog een jarige aan de telefoon? Kijk eens aan. En dat ga je vieren morgen, denk ik.
6: Ja.
1: Kijk.
6: Nou ja, ja.
1: En mag ik dan vragen hoe oud je gaat worden morgen? Of is dat heel onbeleefd als ik dat nu vraag?
6: 35,
1: kijk. Ja. Ja, je stuurde je nog in je appje er ook bij dat... ik had het natuurlijk ook even over mijn verjaardag. Dat ik het nog lastig vind om mij 28 te voelen dan. Hoe zit dat met jou? Voel jij je dan ook al 35? Of?
6: Nee, ik dacht 28. Mensen, dat is hartstikke jong. 35, het voelt me niet oud, maar het getal, dat denk ik, jongen, dat is toch al heel wat.
1: Maar waar ben jij dan blijven hangen ergens, qua leeftijd?
6: Ik denk ook zoiets dat ik denk 25.
1: 25,
6: Maar het is ook zo dat vaak mensen die zeggen ook tegen mij ik dacht dat je eind 20 was.
1: Oh, kijk, maar dat is toch een hartstikke groot compliment.
6: Ja. Dan zeg ik, dat denk ik zelf ook altijd. Maar dan ga ik nadenken naar mijn geboortejaar. En ik, het is toch wel echt 35. Dus op een gegeven moment dan denk ik dat meer mensen dat hebben dan... Ja, dan klopt je leeftijd gewoon niet meer bij hoe je je voelt of wat je zelf denkt.
1: Nee, precies. Nou ja, dan zou ik er maar even zo'n lekker cliché in gooien. Een leeftijd is ook maar een getal, hè?
6: Precies. Nou, dat merk je als je ouder wordt, inderdaad.
1: Ja, maar hoe ga je het vieren?
6: Morgenavond gaan we met mijn man, ouders, zus en schoonzus en nichtje uit eten. Is de bedoeling. Bij een all-you-can-eat restaurant hier in de buurt. In Brielle.
1: Heerlijk zeg.
6: Lekker makkelijk.
1: Dat wordt lekker verwennen dan morgen, denk ik.
6: Ja, dat hoop ik.
1: En ga je dan ook al op zo'n soort van dieet? Tenminste, dat heb ik wel altijd als ik naar zo'n all-you-can-eat ga. Dan ga ik gewoon de dag van tevoren gewoon helemaal niet eten.
6: Oh, nee, dat heb ik niet aan gedacht.
1: Oh. Gewoon maar kijken wat er morgen allemaal in past, zeg maar. Dat wordt het een beetje. Ja, precies.
6: Dat zijn zorgen voor morgen, hè?
1: Ja, zo is het ook. Wijsheid komt met de jaren, nog zo'n cliché er tegenaan. Ja, precies. Ja, ik wens je een ontzettend fijne dag morgen, Charlotte.
6: Ja, jij ook.
1: En ga ervan genieten. En weet je wat, dan ga ik jou nu...

0: Dan spreken we dat gewoon af.
1: Okay.
0: We laten ons niemand vertellen hoe oud we zijn. Wat zei je?
1: Ben je ook morgen jarig of zondag?
0: Ik ben zondag jarig.
1: Oké, nou, daar zal ik eraan denken.
0: Dat is fijn. Dankjewel. Nou, zondag een fijne dag.
1: Jij ook. Doei.

0: Elevation Rhythm, je hoorde Washed. Luc, ik heb eigenlijk nog wel even zin eigenlijk om een liedje van For King and Country te draaien ergens vanmiddag.
1: Oh, maar dat heeft wel consequenties.
0: Wat stond er ook alweer op daarop dan als ik dat deed?
1: Nou, het zijn geen vervelende consequenties hoor. De consequentie is dat je dan 2 kaartjes weg mag geven voor de eerste paar rijen voor het concert van komende donderdag in Rotterdam Ahoy.
0: En dan hoef ik dus alleen maar een liedje van For King and Country voor te draaien.
1: Dat is het enige wat jij hoeft te doen. En het enige wat de luisteraar dan hoeft te doen om die kaartjes te winnen, is ons te appen.
0: Oké, ik ga nog even over nadenken wanneer ik het precies ga draaien, maar wordt sowieso ergens vandaag nog.
1: Dat lijkt me een goed plan.
0: Ah, misschien zometeen wel.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere van
4: Albert Heijn. Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl.

0: samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Wij zijn Lume, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 5 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het is nog niet veilig in het natuurgebied bij Venray, waar begin deze maand een grote brand was. Het blijft daarom voorlopig dicht voor publiek. De brand is uit, maar sommige bomen zijn door het vuur zo verzwakt dat ze kunnen omvallen. Die moeten eerst weg. De beheerders denken dat ze daar een paar weken voor nodig hebben. De autoriteit persoonsgegevens heeft in ons land een recordboete uitgedeeld. Het Amerikaanse Uber moet ruim 800 miljoen euro betalen, omdat het accounts had verwijderd van taxichauffeurs met slechte beoordelingen. Dat deed het bedrijf zonder ze dat te vertellen en met automatische systemen. Dat is tegen Europese regels. Het WK voetbal krijgt voor finalist Argentinië een vervelend staartje. De FIFA heeft forse straffen uitgedeeld aan Argentijnse spelers die zich na de verloren finale hadden misdragen. De zwaarste straf is een schorsing van 10 wedstrijden voor Leandro Paredes. Die greep een voetballer van Spanje bij de keel. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon en 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Het is weer een drukke vrijdagmiddag op de weg. Bijna 250 kilometer file in totaal. De meest opvallende files op de volgende wegen. De A10 bij Amsterdam tussen Amsterdam over de Amstel en Knoop de Nieuwmeer 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Arnhem voor Knoop het Waterberg een kwartier oponthoud met 7 kilometer file. Dan valt op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem voor Schaarsbergen bijna een half uur vertraging.
11: Ik was min 5 toen het album Beyond the Dream uitkwam in 1993. Het album van Twyla Paris. En op dat album stond ook deze klassieker. Je hoort hem zometeen.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Fluorio.
2: Aldi.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
3: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
7: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Knelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: De dag van vandaag.
2: Met Daan Olthoff.
1: Het christelijke radiostation.

0: Myla Paris hoorde je. En God is in control. De dag van vandaag. We zijn onderweg naar het weekend. Die traditiegetrouw begint met worship in je weekend. Straks om 6 uur dan krijg je toegang tot de front row circle van het grootste worshipconcert van de Nederlandse radio. Zonder dat je daar dan al uren voor in de rij hoeft te staan om dan een plekje te kunnen bemachtigen. Ik vind dat trouwens altijd wel zo'n ding bij concerten. Dat er gewoon mensen zijn die daar dan al gaan liggen vanaf 11 uur 's ochtends.
1: Ja?
0: Om helemaal vooraan te gaan staan.
1: Heb je dat nog nooit gedaan?
0: Nee. Jij wel dan?
1: Ik één keer.
0: Voor wie was dat?
1: Dat was voor Coldplay. Die kwamen in... dat was toen de Johan Cruijff Arena. Ik lag daar vanaf 's ochtends. Nou, die lag. Ik zat daar. Maar dat is dus echt heel erg gezellig. Want je zit daar echt met heel veel fans. Die echt gewoon... De fulltime hun muziek luisteren. Ik ben benieuwd of dat misschien bij For King & Country ook al gebeurt.
0: Zou je dat doen voor For King & Country?
1: Nou, weet ik niet. Ja, ik zit op de tribune, dus ik heb nu sowieso een vaste plek. Maar ik weet niet of ik dat zou doen voor King Country.
0: Ja.
1: Jij?
0: Ja, ik ben ook wel zo'n tribunezitter eigenlijk. Vind ook altijd wel gewoon fijn om een vaste plek te hebben. Ook zeker als je dan naar de toilet moet, dat dan niet je voorste plek weg is.
1: Ja.
0: Maar, nou heb ik hier 2 kaarten liggen voor zo'n front row circle. En daarmee kunnen we wel regelen, denk ik, dat je gegarandeerd gewoon vooraan plek hebt. Zonder dat je überhaupt moet wachten. Dat is natuurlijk al heel chill.
1: Ja.
0: En je ziet natuurlijk gewoon die broertje Smallbone echt... ik wil nog niet zeggen, nee, die zeggen je ruikt ze zweten, zeg maar. Op een moment. Ja, ik weet niet of ik het nu al echt heb aangeprijsd of dat je nu denkt, laat maar zitten.
1: Ja, het zijn wel echt de beste plekken die je kan krijgen. En daar hebben wij dus 5 keer 2 kaartjes voor liggen. 3 keer hebben we ze al weggegeven. En vandaag dus de 1e laatste kans om die kaartjes te winnen.
0: En hoe zat dat ook alweer? Wat moest er dan ook alweer gebeuren?
1: Nou ja, het is dus niet heel erg moeilijk. Het enige is, je moet je oren gespitst houden. Want ergens tussen 4 en 7 draaien we een plaat van For King & Country. Mocht je muziek horen van For King & Country, app ons dan zo snel mogelijk met waarom je naar het concert wil. Eventueel wie je meeneemt. Kortom, stuur zo'n leuk mogelijke motivatie waarom jij die 2 kaartjes verdient van For King & Country.
0: En moet dat dan een track zijn waar For King & Country alleen op te horen is? Of mag het ook een samenwerking zijn? Dat ze bijvoorbeeld samen met Tori Kelly en Kirk Franklin of zo ook een liedje...
1: Je bedoelt Together?
0: Ja. Ja, mag dat ook?
1: Die zou ook kunnen.
0: Oké. Ga ik nog even over nadenken. Misschien hoor je hem zo meteen wel voorbij komen.
1: Oh, dat zou leuk zijn.
0: Who knows?

0: G'day guys, it's for Key & Country here.
1: Op weg naar huis. Met een hoopvol geluid.
2: De dag van vandaag.
1: Bij Groot Nieuws Radio. This is

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Ik heb het gedaan, hè?
2: Dit waren ze volgens mij.
1: Tori Kelly en Kirk Franklin, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar het ging natuurlijk om For King and Country. Zij waren ook te horen op dit liedje, Together. Komen er al iets van... Ja, er komen appjes binnen, hè? Zou ik gewoon eens even kijken als we, wat er gebeurt als we iemand gewoon eens even bellen. Kijken wat we dan aan de telefoon krijgen voor iemand.
2: Zullen we spellen?
1: Ja, is goed.
3: Hallo, met Sylvie.
1: Een hele goede middag. Spreek
3: Hallo,
1: ik met ja, Sylvie is het, hè? Ja, dat klopt dan. Oké, okay, ja, daar ben ik dat goed. Helemaal goed. Welkom in de middagshow. Wat leuk dat je er bent.
3: Oh, wat leuk. Oh, wat, ik had het niet verwacht. Maar ik zat wel vol spanning te kijken van, oh, word ik nu gebeld, ja of nee?
1: Nou, het is ook hartstikke leuk natuurlijk om in de middagshow te zijn. Dat snap ik ook. Het is gewoon hartstikke gezellig. Luc, het is toch leuk dat we Sylvie aan de telefoon hebben?
2: Ik denk dat het Sylvie, je vindt het vooral gezellig dat je ons aan de telefoon hebt, toch?
3: Ja, zeker.
2: Er zit verder geen andere reden achter, of wel?
3: Nee. Er zit geen andere reden achter. Nee, ik luister altijd, eigenlijk altijd al naar jullie. Dus,
2: je luistert altijd, maar ik zie in je appje dat je de afgelopen paar dagen toch wel net wat aandachtiger aan het luisteren was, of niet?
3: Ja, klopt, maar vooral mijn dochter.
1: Oh, vertel eens, want hoe zit dat precies? Is zij ook zo'n dag van vandaag fan dan?
3: Nou ja, we zaten in de auto en we hebben ook altijd in de auto jullie muziek op. En toen hoorden we voorbij komen dat jullie tickets weggaven voor King for Country.
1: Oh, wacht eens even hoor, ik hoor al waar dit heen gaat.
3: Ja, en toen waren we allemaal vol spanning aan het luisteren, gisteren ook al, van 4 tot 7. Dus,
1: ja. Nee, dat snap ik. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook weer even je eigen trots opzij zetten natuurlijk. Hè? Ik dacht even van, het gaat nu gewoon over ons zo van een hartstikke leuke middagshow en zo. Maar dat snap ik natuurlijk ook wel. Want je kon natuurlijk gewoon super vette kaarten winnen deze week. Als je voor King Country hoorde op de radio. En begreep ik dus een beetje dat jullie het een beetje hebben afgewisseld. Dus jij hebt geluisterd, je dochter heeft geluisterd.
3: Ja, klopt, ja.
1: Maar het is nu jullie nog niet gelukt om die kaarten dus te bemachtigen.
3: Wat zeg je, sorry?
1: Het is jullie dus nog niet gelukt tot nu toe om die kaarten te bemachtigen.
3: Nee, nog niet. Nee, dus we hadden nog tof voor vandaag. En, maar, maandag dus, ja.
2: Daan, volgens mij hangt ze nu aan de telefoon, toch?
1: Ja, en we hebben zojuist voor King & Country gedraaid.
2: Dus wat?
1: Ik begrijp dan dat je met je dochter wil. We hebben 2 kaarten, dus dat komt ook goed.
3: Ja.
2: Sylvie?
3: Ja?
2: Je hebt gewonnen!
3: Ik ga mijn dochter heel blij maken, want zij is weer het hokje. Dus zij weet nu nergens vanaf. Maar ze gaat hartstikke blij zijn. Ja, ik namelijk ook, maar zij heel erg.
1: Oh, wat goed. Ah, wat leuk. Ja, en waar heb je dat gewonnen?
3: Sorry?
1: Waar heb je deze kaarten gewonnen?
3: Ja, bij jullie.
1: Ja, bij de leukste middagshow van de radio, toch?
3: Ja, dat bedoel ik. Ja.
1: Kijk, okay, heel goed. Hebben we dat toch nog even gehoord? Ja. Ontzettend veel plezier daar.
3: Oh, nou, hartstikke bedankt. Dat is super leuk dat jullie mij hebben gebeld.
1: En doe Joe en Luc even de groeten van ons.
3: Ja, dat doe ik.

0: Battle Music en Jen Johnson. Je hoorde The Goodness of God. Daarvoor de Opwekking Band. Ik zat dus net eventjes op Instagram te kijken, Luc.
1: Ja.
0: De Opwekking Band die staat dus op dit moment nu in de studio in Zeewolde.
1: Oh.
0: Zijn dus bezig met een kerstalbum.
1: Een kerstalbum? Daar moet je nu toch niet aan denken. Het is augustus.
0: Ja, maar dat moet allemaal nog afgemaakt worden, hè?
1: Ja, dat is ook zo. Maar ik moet er niet aan denken, hoor. Nu al met mijn kerstmuziek.
0: Ja. Ben wel heel benieuwd, trouwens.
1: Ja, dat wel.
0: Ik ben wel een beetje zin in ook wel.
1: Heb je ook al iets kunnen horen op Instagram, of dat niet?
0: Nee, dat nog niet, nee.
1: Oké, okay, nou dan daar nog even geduld toe.
0: Maar pepernoten liggen ook alweer in de winkel, hè?
1: Dit meen je niet.
0: Ja, toch. Ik heb wel weer zin in, hoor, december zo langzamerhand.
1: Nou, hup, snel naar de nieuws.
0: Martijn Richters, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De aardbeving bij het Groningse Zandeweer vanochtend is door veel mensen verschillend beleefd. De burgemeester sprak vanmiddag een aantal bewoners van het dorp. En sommigen hadden er gewoon doorheen geslapen. Anderen zaten met huilende kinderen in de keuken. Het kan nog weken duren voordat er weer bezoekers mogen komen in het natuurgebied in Venraai, waar begin deze maand een grote brand was. Er kunnen nog verzwakte bomen omvallen en die moeten eerst worden weggehaald. En Max Verstappen start morgen vanaf de 6e plek in de sprintrace op het circuit van Zandvoort. George Russell pakte in de kwalificatie pole position voor Lando Norris.
1: En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht houden we het niet overal droog. In het zuidoosten plenst het lokaal stevig door met kans op een klap onweer. Het koelt af tot 12 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Na een paar ochtendspetters wordt het met 20 graden prima weer.
0: Nog geen sneeuw dus?
1: Nee.
0: Nee, helaas.
1: En ook geen pepernoten.
0: Hoe is het op de weg? Dat hoor je van de ANWB.
3: Opvallende files op dit moment nog op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen 6 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maarhezen ook nog 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg 7 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tenslotte nog de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Schaarsbergen een klein kwartier oponthoud.
0: Dankjewel.
4: Daan Olthof.
0: Alleluia, dat was de rode draadplaat gisteren. Maar welke moet het vandaag worden? We starten zometeen een zoektocht. Ook Don Moon komt eraan. Naar Lauren Daigle en The Wonder Project.
5: De dag van vandaag.
4: Het christelijke radiostation.

0: Als er een naam zou zijn voor hetgene dat je verliefd bent op iemand zijn stem, dan zou ik dat bij Lauren Daigle hebben. Wat is dit toch een prachtig lied, Jordi? You Lead Me.
1: De Rode Draadplaat.
0: Eventjes de balans weer opmaken. Ik kan me zo voorstellen dat je misschien niet iedere dag naar de dag van vandaag luistert. Of misschien wel eens even gemist hebt wat het ook alweer was, die Rode Draadplaat. Nou, ik ga je helpen. Woensdag, toen was de Rode Draadplaat van Brandon Lake, Gratitude. Gaat ongeveer zo.

kwam dit zinnetje. Het woord halleluja, dat was uiteindelijk de link voor de rode draadplaat van donderdag, Elevation Worship. En dan voel je de buil al hangen misschien. Wat moet vandaag de rode draadplaat worden? Het mag dus een liedje zijn wat te linken zijn. Sterker nog, het mag niet een liedje zijn. Het moet een liedje zijn wat linkt aan Elevation Worship en Alleluia. Mag op allerlei manieren. Zo creatief mogelijk. Daar zijn we naar op zoek. Denk jij, nou, ik weet wel iets. Misschien iets wat te maken heeft met de artiest. Of iets wat te maken heeft met het liedje. Of misschien wel met het woord Alleluia. Of misschien wel met de eerste letter van het liedje, de A. Of misschien wel met de laatste. Nou ja, goed. Jij mag het gewoon bedenken. Stuur het dan even door. Dat kan naar de Grootnieuws Radio WhatsApp. De leukste opties zetten we dan zometeen even op een rijtje. En dan is het daarna weer stemmen geblazen. Zo democratisch zijn we dan ook wel weer. En dan wordt het zometeen één van die drie liedjes. Welke dat is, dat hoor je zometeen. Cela komt er ook aan naar Don Moen. Dit is Mighty to Save.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen.
1: Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
2: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
3: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Cela bij de Christelijke Middagshow. Je hoorde Met Christus Opgestaan. Daarvoor Don Moen, Mighty to Save.
1: De Rode Draadplaat.
0: Elevation Worship en Alleluia. Een super vrolijk liedje. Heb je misschien wel eens gehoord. Sterker nog, het zou zomaar kunnen dat je hem gisteren gehoord hebt in de middagshow. Want toen was het namelijk de Rode Draadplaat. En zoals we dan doen, is zoeken naar een nieuw liedje wat daar dan weer goed op aan kan sluiten. En dat doen we op basis van een leuke link. Dus mag iets zijn wat te maken heeft met de artiest van het liedje, of iets met het liedje zelf, of nog veel gekker. Kortom, alles is mogelijk, als het maar te linken valt dus aan dat liedje van de dag ervoor. Nou, Rudolf die had het wel heel erg creatief gevonden. Die zat namelijk eens naar dat liedje te luisteren. Vooral het intro van het liedje van Elevation Worship. Begint een beetje als een soort van... lijkt een beetje op Praise. Maar hij vond het heel erg lijken op I Thank God. Nou, ben ik wel met je eens. Daarom zetten we hem op optie 1. Ja, je hoort hem, hè? Een beetje hetzelfde ritme. Je zou bijna het liedje eroverheen kunnen zingen. Ga ik nu niet doen, hoor. Henk die komt met optie 2. Die zegt... Ik vind een eeuwig halleluja van de Opwekking Band wel een mooie optie. Aangezien daar natuurlijk ook halleluja in zit.

Het zou zomaar kunnen dat die halleluja zometeen hier klinkt op Groot Nieuws Radio. Of een eeuwig halleluja van de Opwekking Band. Of I Thank God van Maverick City Music. Optie 1 dus, die is voor Maverick City Music. Dus als je die leuk vindt, dan moet je eventjes optie 1 appen naar de studio. Optie 2, dat is een eeuwig halleluja van de Opwekking Band. Dus mocht je dat lied zometeen helemaal willen horen, dan app je optie 2. Of ga je toch voor optie 3, dat is het lied van Martijn Buwalda. Waar ook Deborah, Ella en Alex op hadden gestemd. Altijd nogal ergens halleluja. Laat het maar weten via de Groot Nieuws Radio app. Optie 1, 2 of 3. Dit is Michael W. Smith.

0: is niets fijners dan dat er een aanbiddingsmoment is in de kerk bijvoorbeeld of op opwekking. En dat je niet steeds in het tekstboekje hoeft te kijken of naar de beamer, maar dat je gewoon mee kunt zingen en mee kunt blijven zingen. En dat is mooi als je dan maar een paar woorden daarvoor nodig hebt. Zoals bij dit lied van Michael W. Smith. Je hoorde Awesome God.
1: De rode draadplaat.
0: Drie opties zijn er voor je. Daar mocht je uit kiezen. Allemaal zodat ze kunnen opvolgen. De plaat van gisteren. Elevation Worship. Alleluia. Je kon kiezen uit I Thank God van Maverick City Music. Werd aangedragen door Rudolf. Omdat het ritme er wel een beetje op lijkt. Nou, daar ben ik het mee eens. Henk die zegt een eeuwig halleluja van de Opwekking Band. Dat vind ik een mooie optie. Dat was optie 2 vandaag. En Deborah, Ella en Alex. Die kwamen met altijd nog wel ergens halleluja van Martijn Buwalda. Omdat daar natuurlijk ook halleluja in voorkomt. Nou, de meeste stemmen die gingen uiteindelijk naar Maverick City Music. Onder andere van Elsa, Corrie, Mirjam, Jolanda, Marieke, Aletta, Marjan, Marjolein, Gijsbert, Maarten en Matthias. Allemaal hadden zij wel even zin in een klein feestje zo richting het weekend. En dat krijg je wel met de mannen van Maverick City Music en Upper Room. Dit is I Thank God.

0: Maverick City Music en Upper Room. Je hoorde I Thank God, een lied dat mij weer een beetje doet denken aan New Wine. Er was namelijk een moment op de woensdag, was dat, dat alle tieners van het tienerterrein de oudere tent bestormden met dit lied. Ja, dat was echt te gek, was dat. Zo zie je maar weer hoe zo'n liedje dan daar je nou natuurlijk weer zo een beetje terug naar kan brengen. Het was de meest gestemde vandaag in de Rode Draadplaat. Een goede tweede plek was trouwens voor Martijn Buwalda. Altijd nog wel ergens halleluja. En ik heb een klein beetje goed nieuws voor de mensen die in ieder geval graag Martijn Buwalda willen horen. Want zometeen opent hij Worship in je weekend.
1: U zegt ga, u wilt dat we gaan.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
9: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een man uit het Zeeuwse Breskens die zijn vriendin van 17 had verkracht, heeft een veel lagere straf gekregen dan geëist. 4 in plaats van 9 jaar. Volgens justitie had de man niet alleen het meisje zelf misbruikt, maar liet hij haar ook verkrachten door zijn vrienden. Maar de rechter vindt niet alles bewezen. Niet iedereen uit het Groningse Zander

0: Weer heeft de aardbeving van vanochtend hetzelfde meegemaakt. De burgemeester sprak op een bijeenkomst met een aantal bewoners. Veel mensen waren emotioneel. Ze vragen zich af wanneer het ophoudt. Na de beving hebben tot nu toe bijna 50 mensen schade gemeld. Fusiepartij PRO sluit zich in Europa waarschijnlijk aan bij de Sociaaldemocraten en dus niet bij de Groenen. Een commissie adviseerde dat al en partijleider Klaver vindt het ook. In het Europees Parlement is PRO nu nog verdeeld over twee groepen. Ex-PVDA'ers zitten bij de Sociaaldemocraten, oud-GroenLinksers bij de Groenen. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon bij 18 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: De meeste files worden nu snel korter of lossen op. De meeste vertragingen op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg 6 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem, voor Schaarsbergen een kwartier extra reistijd. En de A76 Geleen en richting Aken bij de grenscontroles met Duitsland een klein kwartier oponthoud.
4: Luc.
5: Yes.
4: Ben je er klaar voor?
5: Het is
4: weekend! Het is zover, mensen. Het moment waar je op gewacht hebt, weekend. En dat gaan we natuurlijk zo meteen vakkundig openen met Worship in je weekend. Met onder andere muziek van Martijn Bewalda en Chris Tomlin.
6: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
7: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
11: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
13: Nieuw! De Pepperoni di Papa Pizza. Vanaf €8,99. Bestel hem met een New York-staalbodem, een dunne Italian-bodem.

0: nu al daar.
1: Jordan Ga.
2: Worship in je weekend.
1: Twee dagen geleden gaf hij een uitgebreid verslag over zijn vakantie op zijn Instagram. Van spectaculaire uitzicht in de bergen tot heerlijke maaltijden die hij klaargemaakt heeft met zijn gloednieuwe paella-pan. Ja, het ging echt letterlijk alle kanten op. En dat kun je ook wel zeggen van zijn tour die hij dit najaar gaat doen. Hij gaat nog druk krijgen. Meer dan 50 optredens staan er gepland. Dus grote kans dat hij ergens bij jou in de buurt komt. Ik snap wel dat hij eventjes een goede vakantie kon gebruiken. Welkom in Worship in je weekend met zometeen muziek van Phil Wickham. Hij start over 2 weken met een tour rondom zijn nieuwste album. Dat heet Song of the Saints. Gaat hij samen bedoelen met Jamie McDonald en Chandler Moore. In Amerika dat dan weer wel. Het zou toch mooi zijn als hij nog een keer naar Nederland komt. Lijkt me in ieder geval leuk om eventjes zometeen 2 worship tracks van hem te draaien. Ook de Persoon Project hoor je zometeen naar Chris Tomlin.

0: Sound Project. Je hoorde Wacht op de Heer. Een deel van de band is vorig jaar een nieuw project gestart. Dat heet Laudate. Je hebt er misschien wel eens van gehoord. Misschien wel door het kerstconcert dat hier te horen was op Groot Nieuws Radio. Nou, binnenkort komt hun kerstalbum ook uit. Ze hebben ook weer een kersttour gepland staan. 8 shows gaan ze dit jaar doen. Onder andere in Woerden, Goes, Katwijk, Amersfoort en Ede. Leuk dus om in de gaten te houden. Ja, Phil Wickham die is nog even niet bezig met kerst. Het najaar staat voor hem in het teken van het album Songs of the Saints, waar hij dit jaar nog een deluxe versie van uitbracht, met daarop ook een duet dat hij opnam met Crowder. Een ode aan het 250 jaar oude lied Amazing Grace. Die hoor je straks. Ondertussen is hij ook bezig met het schrijven van een boek.
1: Because over the last several years, I've been writing this book called Everyday Hallelujah that really is asking the question, what does it look like to live a life of worship. This book is all about worship. It clears the dust from our hearts so we can behold Jesus more clearly. And as we behold him, we respond to him, not just with songs of worship, but a life of worship. Because I believe that not all hallelujahs are sung. In fact, most hallelujahs are lived.
0: En tijdens het schrijven van dat boek ontstond ook het idee voor een lied met de boodschap dat aanbidding niet alleen iets is voor zondag in de kerk, maar voor elke dag. Dit is Everyday Hallelujah.
2: I can see you in the morning.

Muziek van Phil Wickham en Crowder. Je hoorde It's a Really Amazing Grace. Ben jij afgelopen zomer op de camping The Battled geweest? Dan kan het zomaar zijn dat je haar op het podium hebt zien staan. Zij organiseert daar al een aantal jaren de aanbidding. Sarah Benamina, je hoort haar nu samen met Reijer op Groot Nieuws. Dit is Wij aanbidden u Jezus.

0: Reijer en Araben en Mida, je hoorde Wij aanbidden nu Jezus. Het is 6:30, tijd voor het ANP-nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Het was weer druk in de treinen richting het circuit van Zandvoort vandaag. De NS vervoerde 50.000 racefans van en naar de duinen. Flink meer dan vorig jaar, toen er 33.000 mensen de trein namen op vrijdag. Er is 4 jaar cel opgelegd aan een man uit het Zeeuwse Breskens die zijn vriendin had verkracht. Hij zou haar ook hebben laten misbruiken door zijn vrienden. Maar daar is volgens de rechter te weinig bewijs voor. En degene die vanmiddag een school in Zweden binnendrong met een zwaard zou een oud-leerling van 18 zijn. Hij verwondde 3 mensen en werd uiteindelijk door de politie neergeschoten.
2: En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht door Buienradar. Vanavond en vannacht houden we het niet overal droog. In het zuidoosten kan het lokaal flink regenen met kans op onweer. Het koelt af tot 12 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Na wat regen in de ochtend wordt het met 20 graden prima weer.
0: Luc, dankjewel. De drukte op de weg is inmiddels alweer wat minder, dat weet de ANWB.
3: Er staan nog slechts een paar files. Wat nog opvalt is de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging een kwartier. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontrole start 20 minuten oponthoud.
0: Yes, dankjewel.
4: Daan Oldhoff.
0: Het is het begin van je weekend. Hoe ziet jouw weekend eruit? Wat zijn jouw weekendplannen? Deel ze even met ons. Dat kan via de Groot Nieuws Radio app. Hoor je zo meteen de opwekking bent naar Matt Redman.
5: De dag van vandaag.
4: Het Christelijke Radio.

0: one who gives the gift of life and breath.
1: Matt Redman, je hoorde Life and Breath. Vind ik altijd zo mooi aan die Engelse taal, dat ze daar dat op verzonnen hebben. We zetten een T en een H achter elkaar en je maakt er dan breath.
2: Breath. Breath. Breath.
1: Dat is ook gewoon zo niet zoiets in Nederlands ook.
2: Nee.
1: Nee.
2: Ja, nou, ik denk dat er genoeg woorden zijn die voor ons makkelijk uit te spreken zijn, maar voor menig buitenlander dat ze erover struiken. Laten we beginnen over de G.
1: Ja, ik hoorde laatst ook zo'n filmpje, of tenminste zag ik op Instagram voorbij komen, van hoe Nederlands dan zou klinken voor buitenlanders. Dat is voornamelijk heel veel klanken, zeg maar. Geloof ik wel een beetje. Ja, precies. We staan aan het begin van het weekend, wat je natuurlijk lekker inluidt met worship in je weekend. Heb jij nog leuke dingen op de planning staan dit weekend, Luc?
2: Ja, ik ga dus morgen naar het Zira Worship Festival. Ik heb net even op Instagram gekeken, maar
1: ze zijn al begonnen, hè?
2: Een throne room, als we het toch hebben over die TH-klanken. De throne room, die staat echt al stampvol met mensen die 50 uur lang gaan worshipen. Ja, ik ben benieuwd of er mensen tussen zitten die de volledige 50 uur gaan meemaken.
1: Ja.
2: Maar daar ben ik dus morgen. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe het daar gaat zijn.
1: En daar gaan we ook wat van horen, toch? Op Goed Nieuws ook nog.
2: Als het goed is wel.
1: Maandag of zo dan.
2: Komende maandag.
1: Oké, okay, leuk. Ja, ik heb niet echt een heel druk weekend. Naast dat ik dan dus jarig ben. Maar dat ga ik nog niet echt vieren. Komt later pas. We vieren het gewoon allemaal tegelijk, zeg maar, thuis. Net zo makkelijk. En voor de rest, ja, gewoon een beetje bijkomen ook, denk ik. Ja, er ligt ook nog een hele hoop was op mij te wachten.
2: Oei, dat is wat minder.
1: Dat moet ook allemaal nog even gebeuren. Dus, maar gelukkig hebben we daar een wasmachine voor. Daar hoef ik zelf niet zo heel veel voor te doen. Dus dat scheelt weer. Maar wat ga jij doen dit weekend? Heb jij leuke weekendplannen? Ga je misschien nog even genieten van een beetje mooi weer? Want het ziet er toch nog iets beter uit dan afgelopen week. Of ben je ook op het Zira Worship Festival? Of ga je iets heel anders doen? Laat het weten via de Groot Nieuws Radio app.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd. Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

Gateway Worship en Claire Smith. Jardo, hoe else in Worship in je weekend? Het weekend dat Mirjam morgen naar een housewarming gaat van hun lieve vrienden Erke en Willemieke. Marvin die gaat vanavond naar de sing-in van Stichting Jij Daar. En morgen speelt hij op het Buitenhuis Beachvolleybaltoernooi op het plein in Nijkerk. En Mona die zet morgen koers richting Urk. Daar eerst even aan de wandel en daarna ook naar een sing-in in de haven van Urk. En we vieren dan ook dat mijn neef zich 6 september laat dopen. Een hartstikke mooi weekend ligt er voor de boeg dus. Mozik Worship is dit en wees verhoogd.

0: Ook zij zijn er natuurlijk bij op het Cera Worship Festival aankomend weekend. Mosaic Worship, je hoorde Wees Verhoogd.
1: De Luisterwijzer.
0: Zometeen in de Groot Nieuws Radio app gaat het weekend pas echt beginnen. Je hebt dan namelijk keuze uit een aantal radiozenders waar van alles en nog wat op te horen is. Eigenlijk voor ieder wat wil, zou je kunnen zeggen. Bijvoorbeeld op 7FM hoor je zometeen de Planet Shakers. Neem je even mee naar de zomerse klanken. Wil je het wat rustiger aan doen? Dat kan ook op Groot Nieuws Radio Non-Stop. Daar hoor je Lauren Daigle.

En hier op Groot Nieuws Radio en Groot Nieuws Radio Blijde Klanken hoor je Wens met Tim Hendricks en een prachtig lied van De Opwekking Band, uitgevoerd in een mooie koorversie. Gezongen door het Jong Gement Koor Immanuel Urk. Kun je zometeen dus beluisteren hier op Groot Nieuws Radio en Groot Nieuws Radio Blijde Klanken. Je vindt alle radiozenders van Groot Nieuws gewoon in de Groot Nieuws Radio app, die je kunt downloaden in de App Store of de Google Play Store. Mocht je afvragen waar Laurens nou was? Lekker op vakantie. Maandag, dan is hij weer terug. Hier met de dag van vandaag vanaf 4 uur. Dit is Lieke Nash.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Wauw, zomerpakkers bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Daarmee kom je stralend de zomer door. En er zijn nog veel meer zomerpakkers, dus kom snel naar de winkel. Of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat... Ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst... Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De NS heeft vandaag weer veel racefans naar Zandvoort gebracht. Het waren er met 50.000 veel meer dan vorig jaar. Toen namen 33.000 mensen de Max Express op de eerste dag van het Grand Prix weekend. Verstappen kon trouwens niet veel laten zien vandaag. Hij werd maar zesde in de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Een man uit het Zeeuwse Breskens is veroordeeld tot 4 jaar cel... omdat hij zijn vriendin had verkracht. Aan het begin van hun relatie was ze 17. Het meisje zegt dat de man haar ook liet misbruiken door zijn vrienden. Maar volgens de rechter is daar te weinig bewijs voor. In Zwolle zijn 2 nepagenten opgepakt, waarvan er eentje erg jong was. 14 jaar, meldt RTV Oost. Samen met een man van 27 wist hij bij mensen geld en sieraden mee te nemen. Omdat ze waren gefilmd, kon de politie de 2 oppakken. Ze zitten vast en de slachtoffers hebben hun spullen weer terug. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon bij 18 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
14: Nog een drietal korte files. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar 10 minuten op onthoud bij de grens. De A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo is nog altijd de spitsstrook dicht. Vertraging 5 minuten. En de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles nog 20 minuten op onthoud.
12: Zometeen wens.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
20: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
21: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
22: Soms lijkt het al.

0: sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Elke avond vanaf 7 uur.
6: De mooiste kerk- en koormuziek.
5: Het christelijke radiostation. Geweldig.

Ja, dit heerlijke openingslied, vanavond gezongen door Jong Gemengd Koor Immanuel Urk. Het lied Machtig God, Sterke Rots. Ja, je luistert naar de vrijdagavond hier op Grootnieuws Radio. Het is tijd voor Wens. Het begin van je weekend met deze nieuwe uitzending van Wens, tot de rand toegevuld met muziek. Jouw verzoek is in dit uur de rode draad. Geeft ons richting. Geeft kleur aan het geluid van vandaag. En heb je zelf ook ideeën voor een specifiek lied dat we hier zouden kunnen draaien? Laat het weten. Heb je een muzikale wens? Ga dan naar de site. Daar komen de verzoeken binnen via grootnieuwsradio.nl/wens. En Manfred Duits, voor jou ook een bijzonder goedenavond. Even persoonlijk. Want op dit moment ben je in het buitenland voor een rit met de vrachtwagen. Meerdere dagen van huis, begrijpen wij van jouw vrouw Alice. En wij rijden gezellig met je mee. Als het goed is, ben je op dit moment ergens rond Parijs. En we mogen namens jouw geliefde, namens Alice, een lied voor je laten horen en jou deze persoonlijke boodschap doorgeven. Alice zegt: lieve Manfred, ik wil je op je verjaardag, terwijl je voor je werk ver van huis bent, van harte feliciteren en je een muzikaal cadeautje bezorgen in de cabine van jouw truck. Weet dat ik ontzettend blij met je ben, dat ik trots op ben op wie jij bent. Ik wens je goede en veilige kilometers en de zegen van God voor jouw nieuwe levensjaar. Hij gaat met je mee, dag aan dag. Lieverd, ik hou van jou. Liefs, Alice.

Schitterend nummer van dankbaarheid. Thank you, zong Tenira Sturm. En zo zijn we vertrokken met de wensen van vandaag. En zijn we in Hendrik Ido Ambacht aangekomen. Hendrik Jan Visser, goedenavond. Dit is een wens voor u namens uw vrouw Mario, dochters Erika en Francisca, schoonzonen Alex en Louis. Ze willen u bij deze van harte feliciteren. Zeggen, lieve pa, vandaag bent u jarig. Wat een mooie leeftijd. 91 jaar. Namens ons een cadeau. Het lied Vaste Rots van mijn behoud. En wel in deze uitvoering van het Urker Mannenkoor. Halleluja.

Het is ons een eer om vanavond de muziek te mogen verzorgen op uw verjaardagsavond. Hendrik Jan Visser uit Hendrik Ido Ambacht. Ja, met u meegenoten van het lied Vaste Rots van Mijn Behoud. En ook het volgende lied mag u in ontvangst nemen. Het lied De Heer is mijn Herder, Psalm 23. Voor u aangevraagd door Sander en Emily. Ze laten u ook weten, lieve opa, vandaag 91 jaar geworden. Een hele leeftijd. En u geniet elke avond van de liederen die bij wens op Gronings Radio worden gezongen. En daarom willen we u zo feliciteren met het volgende lied. Psalm 23. Met liefs van Sander en Emily. Dit is het koor De Zeeklank.

0: zo is het weer samen genieten van de muziek hier vanavond. Samen vieren, samen danken, elkaar bemoedigen als we de muziek laten spreken. Wil je ook een plaat aanvragen, dan kan dat. Je kunt je verzoek voor volgende week al aan ons doorgeven via grootnieuwsradio.nl/wens. En dan nu de tekst voor vandaag, deze vrijdag 21 augustus 2026.
1: De dagtekst.
0: Lees vandaag mee in 1 Korintiërs hoofdstuk 12. En we onderstrepen dan vers 12 als dagtekst. Hier staat, ik lees de NBV-vertaling. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12, de dagtekst voor deze vrijdag 21 augustus. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. En zo is het ook met het lichaam van Christus.

Tobias Plantsoen, gitarist, al sinds 2006 gitarist bij Cela. U maakt ons één, u bracht ons tezamen, was wat hij speelde bij de dagtekst van vandaag. En we zijn in Dalfsen voor Henk Verweg. Henk, goedenavond. Morgen ben je jarig, zeggen Dirk en Ingrid Kuiterman. En we willen je nu alvast van harte feliciteren. En we wensen jou God zegen toe in je nieuwe levensjaar. Met het volgende lied. Dit is Hoe groot zijt gij? Met het Sliedrechts mannenkoor Ichtes samen met At Once hier te horen onder leiding van Martin Zonneberg.

0: Een muzikale felicitatie voor Henk in Delfzen namens Dirk en Ingrid. Hoe groot zijt gij voor je hier op Grootnieuws Radio te horen vandaag?
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Christelijk Regionaal Koor Voices.
0: Ja, hier bij Grootnieuws Radio hebben we natuurlijk toegang tot een schatkamer vol muziek. En deze week liggen de albums van Circa Voices helemaal vooraan, zodat we er goed bij kunnen, ze elk moment van de dag erbij kunnen pakken. 5 albums in totaal die Circa Voices heeft uitgebracht tijdens haar 25-jarig bestaan. Het koor gaat muzikale uitdagingen niet uit de weg. Voices was het eerste koor dat de oratoria Een Nieuw Begin en de schepping van Johan Bredewoud uitvoerde. Het oratorium Rut werd zelfs in opdracht van Voices geschreven. En daarnaast zingt het koor veel Engelstalig werk en ik heb hier vanavond ook een Engelstalig lied. Ga er goed voor zitten en laat het over je heen komen als Circa Voices onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart zingt It Is Well With My Soul.

0: Bedankt CRK Voices voor jullie bijdrage als Blijde Klanken Koor van de Week. Vanavond mochten we genieten van het lied It Is Well With My Soul. En dan volgende week weer een nieuw Koor van de Week dat we in het zonnetje mogen zetten. En waar we dan een week lang extra veel van mogen genieten. Ja, en de vraag aan jou is, waar geniet jij van? Wat zou jij willen horen?
1: Ook een plaat aanvragen?
2: Geef jouw wens door via grootnieuwsradio.nl/wens.
0: Aldi Verhelst stuurt vanavond een lied via dit programma naar haar nicht Bets van de Wegen uit Axel. Voor mijn nicht Bets, die onlangs 82 jaar is geworden, laat Aldi weten. En bij deze de groeten van Aldi. En het lied dat ze meegeeft, verrassing, het christelijk mannenkoor Ede onder leiding van Wim van Galen. Op verzoek van Aldi zingen zij Op de Grote Stille Heide.

Viva Fox Elspeth zong: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Maar dan in het Engels, thy word. Ja, en laten we het weekend ingaan met Psalm 18. Psalm 18, vers 1 zegt: ik betrouw op God, hij is mijn schild in het strijden. En we zingen ook vers 9 vanavond. Het vers dat zegt: ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Nou, ik weet niet wat je allemaal van plan bent dit weekend, maar Psalm 18 is voor jou. Het Walgers Jongerenkoor zingt het slotlied vanavond. En denk ondertussen rustig na over welke platen we volgende week voor je zullen draaien. Wat wil je horen? Voor wie vraag je het aan? Geef jouw wens door via grootnieuwsradio.nl/wens. Dit was het voor vandaag. Tot de volgende keer. Een heel goed weekend. En het slotakkoord voor het Walgers Jongerenkoor onder leiding van Peter Wildeman.

0: Toyota Bizet Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota Bizet Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
1: Oei.
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Hamster.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 8 uur.
11: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Maarten van der Weijden is nu echt gestopt met zijn 6-daagse zwemmarathon voor het goede doel. Hij heeft weer buikgriep, waar hij eerder ook al last van had en toen zijn zwemtocht een dag voor onderbrak. Maar nu houdt Maarten er dus definitief mee op. Met de zwemtocht wilde hij geld ophalen voor onderzoek naar kinderkanker. Weer een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Na het internationaal strafhof wil nu ook Turkije dat hij wordt aangehouden. Dit keer voor het oppakken van activisten die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ze zeggen te zijn gemarteld. Netanyahu noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. De Oranjevrouwen zijn lekker bezig op het WK hockey. Ze hebben de halve finale bereikt. In de tweede ronde waren ze met 2-0 te sterk voor India. Jibby Jansen en Frederike Matla scoorden allebei uit een strafcorner. Dit weekend speelt Oranje nog tegen China, maar ze eindigen sowieso als eerste in de pool. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon en 18 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
12: Nog een drietal korte files. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar 10 minuten op onthoud bij de grens. De A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo is nog altijd de spitsstrook dicht. Vertraging 5 minuten. En de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontroles nog 20 minuten op onthoud.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
15: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
15: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
17: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een bed. kwaliteit van 100% rundvlees? Wat

0: ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: And I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am.
1: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
2: Door dit lied voel ik me geliefd.
1: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
3: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
1: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: moet 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente Amsterdam, meldt de Telegraaf. Ze hadden het geld gekregen om de lokale fractie te ondersteunen, maar het werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne. Vorig jaar organiseerde Forum van het Geld meerdere borrels en etentjes op toplocaties. Rond een vijver in Beverwijk worden al 3 weken lang dode vogels gevonden. Het gaat om een gans, 4 eenden en 4 kauwen. En volgens regionale media zijn ze waarschijnlijk doodgegaan door rattengif. De politie wil nu weten of dat het werk is van een dierenbeul. Oekraïne zegt dat Rusland een winkelcentrum heeft aangevallen. Dat staat in de geboorteplaats van president Zelensky. Er zouden 14 doden en ongeveer 100 gewonden zijn. Volgens Zelensky waren het 2 aanvalsgolven. De tweede kwam een half uur na de eerste en was volgens Zelensky gericht op hulpverleners. Dan het weer van Weer Online. Vanavond in het oosten en zuidoosten nog buien, op andere plaatsen droog. Vannacht regent het vooral aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het maximaal 21 graden. Zondag minder buien. En dat was het ANP Nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: In de Westerschelde-tunnel in de N62 van Borselen naar de Belgische grens staat een auto met pech. Daar is de rechterrijst ook dicht. Hou rekening met een kleine 10 minuten oponthoud.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
5: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden en maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
10: Het christelijke radiostation.

onze blik aan een prachtig vergezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Wij zijn Lume, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft iemand het leven gekost. Om wie het gaat is niet bekend. De dader drong vanmiddag de school binnen en verwondde met het zwaard 3 scholieren. Hij werd door de politie neergeschoten. Het gaat om een jongen van 18 die op de school heeft gezeten. Na de aardbeving vanochtend bij het Groningse Zandeweer hebben al zeker 130 mensen schade gemeld aan hun huizen. In 5 gevallen zou het er onveilig zijn geworden. Regeringscommissaris Nijboer zegt dat sommige mensen aardbevingen zo normaal gaan vinden dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. In Amerika heeft een hoge rechter goed nieuws voor president Trump. Die mag voorlopig doorgaan met de bouw van een enorme balzaal bij het Witte Huis, totdat er een definitief oordeel is. Eerder zeiden 2 lagere rechters nog dat de bouw moet worden gestopt, omdat Trump geen toestemming had gevraagd aan het congres. Dan het weer van Weer Online. In het binnenland droog, maar aan zee kunnen weer stevige buien ontstaan. Het is een graadje of 13. Morgen verspreid over het land opnieuw buien, afgewisseld met zon, en het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Zometeen
5: levenswoorden.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar €1,19. Lidl, je verdient het.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Levenswoorden.

Hele goede avond. Heb je ooit wel eens het verhaal van Jona gehoord? De kans is vrij groot dat je het hele verhaal van begin tot eind kunt navertellen. Het is dan ook een verhaal dat meteen tot de verbeelding spreekt en waar je heel veel van kunt leren. Daarom luisteren we zo meteen naar een overdenking van Pieter Bot over dit verhaal. Eerst slaan we de Bijbel open in 1 Korintiërs 12, vers 12. Daar vinden we de dagtekst van vandaag. Eén lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.

0: Gospel Boulevard en Oh Happy Day. Er zijn van die Bijbelse figuren die meteen tot de verbeelding spreken. Als kind hoor je hun verhalen als eerste, onthoud je hun verhalen ook. Vaak omdat ze zo bijzonder zijn dat ze blijven plakken. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van Jona, waar de overdenking van Pieter Bot van de PKN vandaag over gaat.
1: Die walvis, die is toch prachtig om verhalen over te schrijven, mooie tekeningen bij te maken. Jona, die profeet die niet wil, maar toch gaat naar

Nine Vee. Maar die tegendraads en ik denk zelfs chagrijnig dan toch maar zijn werk doet. In de stad die, als je overal wil komen, 3 dagen de tijd kost, gaat hij dan maar 1 dag. Oh, dat vind ik zo'n mooi detail in het Bijbelverhaal. Hoe die profeet nog steeds niet wil, maar God is te sterk, dus hij gaat. En dan gaat hij 1 dag en dan gaat hij op de berg tegenover Nineveh zitten. Nou ja, er staat niet dat het een berg is, maar in het verhaal kun je dat vrij duidelijk concluderen. En dan is hij vervolgens geïrriteerd als God Nineveh niet omdraait. Dit wekte, staat in Jona 4 vers 1 en 2, dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer, ach Heer, heb ik niet gezegd toen ik nog thuis was. Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en bereid het onheil af te wenden. Ik snap die Jona wel. Nineveh, het Assyrische Rijk, dat is echt uit de wereldgeschiedenis het meest agressieve rijk. Als zij je aanvielen en veroverden, dan was je kansloos. En als je veroverd werd, dan werden de gruwelijkste dingen gedaan. De Bijbel zegt bijvoorbeeld dat er mensen werden meegenomen achter de rijdieren van de Assyriërs, waarbij haken door hun kaken neuzen werden geslagen en ze zo dus erachteraan moesten lopen. Kinderen werden vermoord, waarna de ogen van de ouders werden uitgestoken, zoals dat bij een van de koningen gebeurt. Ja, het waren geen lievertjes en dat is zacht uitgedrukt. Dus ik snap die Jona wel. Eindelijk zou God ingrijpen. Maar God doet het toch niet. God doet het niet, want Nineveh bekeert zich en God is daar blij om. En Jona zit daar en hoopt dat God gaat ingrijpen. En als dat niet gebeurt, dan doet hij iets wat ik herkenbaar vind. Dan gaat hij iets wat daarna gebeurt toch nog weer als reden gebruiken waarom hij toen al dacht dat hij niet naar Nineveh wilde. Ik wist het wel, God, dat u dit niet wilde. Dat is natuurlijk flauwekul, dat wist hij helemaal niet. Hij was gewoon of bang om naar Nineveh te gaan, of hij had er geen zin in, want hij hoopte dat Nineveh verwoest zou worden. Maar Jona zit daar en leert daar hoe God is. Dat Gods goedheid zo groot is dat hij zelfs het ergste militaire rijk uit de geschiedenis wil vergeven. Dat hij zelfs de ergste vijandschap met zijn goedheid wil veranderen en wil zorgen dat er zo een plek komt waar voor iedereen het leven leefbaar is. Gods goedheid is altijd veel groter dan ik denk.

0: hoort van Lydia Tzimer, je hoorde Symfonie. Daarvoor het eerste gedeelte van de overdenking van Pieter Bot van de PKN, die vandaag gaat over Jona.
1: Jona kent zijn bijbeltje wel goed. Nou ja, bijbeltje, dat was natuurlijk nog niet zo'n mooi handzaam boekje op dundruk papier, zodat je het makkelijk mee kan nemen op onder de sneldragers van je fiets. Tenminste, zoals de meeste mensen dat vroeger deden voor de telefoon er was. Maar hij citeert hier de omschrijving van God, die God zelf uitroept op het moment dat Mozes God ontmoet. Je kent het verhaal misschien wel. Mozes vraagt om God te zien. Een van de ontroerendste verhalen uit het Oude Testament. Mozes vraagt om God te zien. En dat kan helemaal niet, want als je God ziet, dan sterf je. Maar God wil Mozes bemoedigen. En dan zegt God, ga in de rots. En dan kom ik voorbij. En op het moment dat ik voorbij ga, zal je mij van de achterkant zien. En op het moment dat dat gebeurt, wordt uitgeroepen hoe God is. God die genadig is, liefdevol, geduldig, trouw. En precies dit verhaal komt voortdurend terug in de Bijbel. Hier in Jona, in Psalmen. Hier wordt gezien hoe God uiteindelijk ten diepste is. God is trouw, liefdevol, geduldig, goed. En Jona wilde niet aan. Die is boos. Dat confronteert mij ermee dat ik vaak een beetje op Jona lijk. Dat ik de goedheid van God zie tegenover mensen die helemaal niet goed doen. Dan moet ik niet als Jona doen, maar als God. In onze maatschappij, in onze samenleving maken mensen fouten, soms erge fouten. En worden ze direct gecanceld. Zelfs als ze sorry zeggen. Er is geen ruimte voor genade in onze maatschappij. Wij zijn eigenlijk als maatschappij, en ik doe vrolijk daaraan mee, allemaal Jonaatjes. Dat we het liefst boven op een berg gaan zitten, vol boosheid. De boosheid van de reagures, van de toetsenbordridders. We zijn allemaal boos en hopen dat het onheil op de ander terechtkomt. Zeker als die een fout heeft gemaakt. Maar Gods goedheid is veel groter. Hij roept mij op om op dezelfde manier naar onze samenleving te kijken. Naar mensen die iets fout doen. Naar mensen die in zonde zijn gevallen. En als ze dan sorry zeggen, krijgt mens dan nog een kans om opnieuw iets te mogen doen? Of worden ze direct afgeschreven en afgevoerd naar het putje van de geschiedenis? Ik leer van Jona. Ja, niet van Jona zelf, want Jona is juist het tegenovergestelde. Dat ik niet als Jona moet zijn, maar als God. En Gods goedheid is veel te groot om als Jona chagrijnig te blijven over Gods goedheid. Gods goedheid is zo groot dat het niet alleen om mensen gaat, maar helemaal aan het eind van Jona staat dat God ook de dieren niet wilde straffen. Gods goedheid is zo groot dat hij mens en dier, ja, zelfs de hele wereld, de hele kosmos, zo lief had. Dat hij, koste wat het kost, deze wereld met mens en dier erop wil redden. En ik moet met dezelfde goedheid naar Gods wereld kijken.

Wat een prachtige geloofsgetuigenis. Paul Billors, Jordan, Yes We Believe. Daarvoor Brian Dirksen, Hallelujah, Your Love Is Amazing. We gaan het weekend in. Dat betekent dat we maandag weer terug zijn met Levenswoorden. In de tussentijd kun je alle afleveringen die Levenswoorden ooit heeft uitgezonden terugluisteren. Dat kan via onze podcast. Die vind je via grootnieuwsradio.nl/podcast. Zometeen Chris Tomlin en Golden Dixon naar Mosaic Worship.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Galaten, het vijfde hoofdstuk uit de basisbijbel. De vrijheid die we in Christus hebben. Leef dus in de vrijheid die Christus ons gegeven heeft. Laat je niet opnieuw tot slaven maken van wetten en regels. Ik zeg jullie, als jullie je laten besnijden, omdat jullie je aan de wet van Mozes willen houden, kan Christus jullie niet redden. Ik zeg nog eens heel duidelijk, iedereen die zich laat besnijden moet zich ook aan alle andere regels van de wet van Mozes houden. Jullie denken dat jullie worden vrijgesproken van schuld door je aan de wet van Mozes te houden. Maar dan hebben jullie niets aan Christus. Want hij vergeeft niet omdat je dat verdient met je goede gedrag, maar omdat je op hem vertrouwt. Maar door Gods geest weten wij zeker dat we zullen worden vrijgesproken van schuld, omdat we geloven. Want als je bij Christus hoort, maakt het helemaal niets meer uit of je besneden bent of niet. Maar alleen geloof is belangrijk. Geloof dat zichtbaar wordt door liefdevolle daden. Jullie begonnen zo goed. Wie is jullie in de weg gaan staan, zodat jullie de waarheid niet meer volgen? Dat idee kwam niet van hem die jullie geroepen heeft. Denk erom, een klein beetje gist laat al het deeg gisten. Als één mens slecht is, steekt hij de mensen om zich heen aan. Ik weet zeker dat jullie het hiermee eens zullen zijn. Maar de mensen die proberen om jullie te bedriegen en in de war te brengen, zullen daarvoor gestraft worden. Het maakt niet uit wie ze zijn. Broeders en zusters, als ik de mensen nog zou leren dat ze zich moeten laten besnijden, waarom word ik dan vervolgd? Want dan is de boodschap van het kruis toch niet iets waar mensen zich kwaad over hoeven te maken. Ik vind dat de mensen die jullie zo in de war brengen zichzelf maar moeten castreren. Doen wat Gods geest wil of doen wat we zelf graag willen. Broeders en zusters, jullie zijn door God geroepen om vrij te zijn. Maar jullie mogen die vrijheid niet gebruiken om maar te doen waar jullie zin in hebben. Nee, jullie moeten elkaar liefdevol dienen. Want de hele wet van Mozes wordt samengevat met deze woorden: houd net zoveel van je medemens als van jezelf. Maar als jullie als beesten tegen elkaar tekeer gaan, pas dan maar op dat jullie niet door elkaar verscheurd worden. Ik bedoel dit: laat je leiden door de geest en niet door je ik. Want wat het ik wil, is precies het tegenovergestelde van wat de geest wil. En wat de geest wil, is precies het tegenovergestelde van wat het ik wil. Jullie moeten dus niet doen wat je maar wil. Maar als jullie je door de geest laten leiden, is de wet van Mozes niet voor jullie. Het is duidelijk wat verlangens van het ik zijn: verkeerde dingen doen op het gebied van seks. En maar op losleven, afgoden aanbidden. Toverij, haat, ruzie, jaloersheid, driftbuien, egoïsme, verdeeldheid, boosheid, moord, dronkenschap, wilde feesten en meer van dat soort dingen. Ik waarschuw jullie hiervoor, zoals ik al eerder heb gedaan. Want mensen die deze dingen blijven doen, zullen niet in het koninkrijk van God komen. Maar door de geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing. Tegen zulke dingen heeft de wet van Mozes niets. De mensen die van Christus zijn, hebben hun ik met alles wat erbij hoort gekruisigd. Laat je dus leiden door Gods geest. Dan zul je ook door de geest op het rechte pad blijven. We moeten niet lopen opscheppen, elkaar irriteren of jaloers zijn op elkaar.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
1: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In verschillende steden starten zo fietstochten van Dolomina's. Ze vragen aandacht voor een veilige nacht voor iedereen en willen dat mensen met veel licht en hard geluid mee fietsen. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. TikTok gaat het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen betalen. Het is een schikking, zo komt TikTok onder een rechtszaak uit die draait om het schenden van de online privacy van kinderen. TikTok vroeg namelijk geen toestemming van de ouders van de kinderen, maar verzamelde wel allerlei data over die kinderen. Forum voor Democratie moet geld dat ze van de gemeente Amsterdam hebben gekregen terugbetalen. Dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om €66.000 dat bedoeld was om de lokale fractie te ondersteunen. Maar dat geld gaven ze uit aan borrels en etentjes die in het teken stonden van de landelijke verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Aan zee kans op felle buien met ook onweer. Landinwaarts is het vannacht droog. Morgen, net als vandaag, wisselvallig met soms buien en soms zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Nu
10: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
10: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van Voodoo.
10: Aldi.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Nu
10: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
10: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
13: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Zomer. Groot Nieuws Radio Muziekavond.
6: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Geniet van de zomer met het christelijke radiostation.
1: Grootnieuws Radio.
2: Deze is voor de zwijgers.

0: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
1: Boeie.
0: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
0: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
1: Zoé.
0: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Amster.
0: Er zijn...

0: gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Voor mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Op verschillende plaatsen in het land zijn er protestacties aan de gang van de Dolomina's. Ze eisen dat de nacht veilig wordt voor iedereen en dat doen ze een jaar na de dood van de 17-jarige Lisa. In steden als Amsterdam, Den Bosch en Zutphen zijn fietsoptochten met lichtjes, fietsbelletjes en zang. In Oorschot doet de politie onderzoek naar de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum. De politie denkt dat er opzet in het spel is, maar wil verder niet zeggen hoe ze daarbij komen. Wel houden ze rekening met verschillende scenario's. Voor zover bekend zijn er nog geen mensen opgepakt. De Surinaamse politie denkt dat de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leesner is vermoord. Er is een uitgebrande auto teruggevonden bij een moeras en die lijkt van hem te zijn, schrijft de NOS. Zijn lichaam is nog niet gevonden. Wel zijn er al 3 verdachten opgepakt en naar een 4e wordt nog gezocht. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust opnieuw stevige buien met kans op onweer. Verder in het land is het droog en het is 12 tot 15 graden. Vanmiddag opnieuw afwisseling tussen buien en zon met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De nacht van Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.
0: Nieuw.
1: Zera Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

0: 10 uur.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De politie onderzoekt het niet natuurlijke overlijden en houdt nog verschillende scenario's open. Voor zover bekend is er niemand opgepakt en ook vertelt de politie niet wanneer de bewoner is overleden. In Harderwijk is iemand bewusteloos gevonden op straat. Hij is waarschijnlijk mishandeld, melden lokale media. De politie zoekt nog naar de dader. En ook in Leeuwarden raakte iemand gewond. Dat was bij een steekpartij in het centrum van de stad. Ook daar wist de dader te ontkomen. In Canada heeft een privévliegtuig met 8 mensen aan boord een noodlanding gemaakt op een drukke weg. Het vliegtuig raakte daarbij een auto en 1 inzittende overleefde dat niet. 2 mensen moesten na de crash naar het ziekenhuis. Het vliegtuig moest landen omdat er een motor was uitgevallen tijdens de vlucht. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe buien vannacht en vooral aan de kust kans op onweer. Het is tussen de 12 en 15 graden. De dag begint met regen, maar in de loop van de dag wordt het op steeds meer plekken droog. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De nacht van Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.